0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel vaak onzekerheid.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen bij monumenten te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was. En te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom aangescherpt. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
2: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
3: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
4: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
3: Nee.
5: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
1: Op verschillende plekken in de stad gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. Onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Rond 1 uur keerde de rust in de stad weer terug. Het weer, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel. Ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we redden.
5: Nee, joh.
6: Echt? We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Dat vindt Michel en het duurt te lang. Een hele goede morgen. Dit is Bingo FM, de volle vrijdag. Twee uur lang informatie op deze 10 juli en een hele race om lekker.

Nou, dat raadt Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Goedemorgen allemaal. Nou, Marokko niet door, hè. Frankrijk gisteren gewonnen. En dat zul je straks wel horen. Er zaten honderden mensen bij elkaar te kijken in de kinderpolis naar deze wedstrijd. Ach ja, helaas. Zo gaat dat met voetballen. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag en het is, als ik zo kijk, hartstikke zonnig. We gaan echt de 29 graden aantikken en dat is echt erg lekker, hoor. Het was gisteren ook al heerlijk. En vandaag dus de 29 graden, zo ongeveer. We gaan een klein windje hebben. En dat windje, daar ga je niet zoveel last van hebben. Windkracht 3 ongeveer. Geen neerslag. Vannacht is het 16 graden geweest. En morgen wordt het ook 29 graden. Nou, ik ben benieuwd hoe jij het gaat beleven. Want we zitten niet in een hittegolf. Want dan moet je boven de 30 graden zitten. Maar we zitten er wel vlak tegen aan de komende dagen. En dinsdag, dan komt de eerste 30. Tenminste, dat is de verwachting uit de cijfers zal rollen. Het is maar net hoe het aanvoelt, hè, want die bloedhitte van een 2 weken geleden, dat was vooral met een hele hoge luchtvochtigheid. Dat valt nu op zich reuze mee. Nou, morgen dus ook uitbundige zon, vandaag ook. En de komende dagen gaan we dat sowieso meemaken. Het is vrijdag, dus ik heb eigenlijk niet zoveel te melden qua verkeer. Ja, er zijn een aantal wegen afgesloten, maar dat weet je natuurlijk wel. Dus ik kan lekker door met muziek. Wat dacht je daarvan? Het is bijna weekend, we gaan beginnen. Bankzitters, multimiljonair.

De bank zit dus een multimiljonair. Misschien zijn ze het ook wel over deze mensen die in Utrecht hun kantoortje gevestigd hebben. Bankzitters en multimiljonair. Fijn dat je erbij bent op deze 10e juli. Volop zomer in Nederland. En nou ja, heel veel mensen hebben vakantie of gaan vakantie krijgen. En dat is toch fijn zo rond deze dagen. Als je er al vandoor bent of je gaat er vandoor, ongelooflijk veel plezier. Volle vrijdag van Bingo FM, die is er weer tot 12 uur vanavond zijn we bij je met alle programma's lekker live hier bij Bingo FM. En je mag altijd lekker meedoen en kijken of je misschien ergens een liedje wil aanvragen. Kan bijvoorbeeld bij John Schaap, die heeft daar zo'n programma voor. Natuurlijk hebben we onze Henry, dan hebben we Menno in de middag. En hier zitten dan weer gewoon het gouden duo van Bingo FM. Kevin en Suus. En daarna de avondploeg die ook goud is met Gert-Jan en Timo en Loris. Nou, dat is zo'n beetje het overzicht. Zo tegen 3:15 dan krijg je te horen wie de nieuwe bingo schijf in handen heeft. Wie of wat of welk orkestje, dat zou ook nog kunnen de bingo schijf krijgt. Er zijn ook een heleboel samenwerkingsverbanden hè, tegenwoordig. Je hoeft niet alleen maar jongens, meisjes, alle tussenvormen of een beentje te noemen. Nee, je hebt ook hele groepjes die we van alles bij elkaar doen. Lassa, Pook, John West en Billy Dans. Je bent een wereldwonder. Nou, kijk eens even aan. Goedemorgen allemaal. We gaan beginnen.

Ik wil je eten op het Domplein? Nou, het Domplein diner, dat komt eraan. En over, dat vergis je niet, zo over een goede anderhalf week. Dan is het al dinsdag 21 juli. En dat maakt al uit van de viering van het 200 jaar Domplein. Dan is er een etentje. Aan lange tafels komen jij en ik, inwoners uit verschillende delen van Utrecht, samen om elkaar te ontmoeten en het verhaal van de stad te vieren. Resto van harte verzorgt dit diner. En tijdens de avond is er ruimte voor muziek, verhalen en bijdragen die de geschiedenis van het Domplein verbinden met het Utrecht van vandaag. Al dus het verhaal. 21 juli op een dinsdag, dat is al heel snel hoor. Ja, het is nu al de 10e, dus dat gaat heel hard. Over 11 dagen al. Ik begin daar nu over, omdat je eigenlijk moet opgeven als je dat wil. Want dit jaar is het 200 jaar geleden dat de brokstukken van de Domkerk werden opgeruimd. Daar werd nogal gerommeld tussen die brokstukken, maar dat is een heel ander verhaal. Maar de nieuwe ruimte die daardoor ontstond groeide uit tot wat we nu noemen het Domplein. Het is een mooie plek, ja, prachtige plek. Wie is daar niet geweest? Een van de mooiste plekken van Utrecht, weet je wel. De viering is het initiatief van de stichting Ondergronds Domplein, Utrecht en Partners en de Domkerk. En de vrijwilligers en gidsen van de betrokken organisaties die helpen Rusta van harte met het op- en afbouwen, de bediening en de invulling van het programma. Dus het is niet commercieel, het is hartstikke leuk. Er moet gegeten worden op het Domplein. Als je dat leuk vindt, kun je een ticketje boeken voor €49. En dan maak je het diner mede mogelijk. Dus ik geef het nu maar vast door. En het is toch wel heel erg bijzonder eigenlijk. Je kunt reserveren op restovanharte.nl/domplein-diner. Je kunt ook even naar de pagina van de Binnenstadskrant. Want daar kun je dat linkje heel makkelijk vinden. En zo krijgen we dus een heel mooi gevarieerd gezelschap. Je kunt ook gaan naar www. Ik wist niet dat er bestond, .domplein.nl. En daar zie je waarschijnlijk ook de link naar dit diner. Op nogmaals, aankomende dinsdag 21 juli. Over 11 dagen, dus wees er snel bij. Kunnen 200 Utrechters daar eten, eventueel. En toen dacht ik bij mezelf, zijn de liedjes over het Domplein gemaakt? Jazeker. Janneke Jager heeft het een aantal jaren geleden gedaan. Terug naar het Domplein, hier bij Bingo FM.

Maar uit 2011, dit liedje, super grave tijd. Je had toen een website, die zochten mensen in de scholen. Vond ik dat op zich een heel goed idee. En had het liedje ongevraagd geschreven voor ze, maar ze wilden het niet hebben. Dat was het begin van de carrière van René Kast. Die was daar hartstikke druk mee. En uiteindelijk heeft hij zijn doorbraak gehad met Liefde dik in de kist. Ja, dat is dan een bijzonder verhaal. Hè? Als je nou overlijdt, dat je grootste hit is. Maar het maakt niet uit. Zijn zoon treedt tegenwoordig ook op, zag ik. Ik zat van de week zo eens op Facebook te kijken. Dan kom ik nog wel eens van die feesten tegen. En denk je, die ken ik helemaal niet. En toen stond de zoon van René Kast daar ook tussen. Met zo'n artiestenreis, geloof ik. Toen dacht ik, en René die was ook met zijn zoon bezig. Hè. Die had al een singeltje uitgebracht. Dat werd geen hit. Maar die jongen is dus ook beginnen van een carrière. Het is toch leuk, eigenlijk, de familie Kast. Want hij heeft jarenlang, dat weten mensen misschien niet, René Kast met zijn moeder opgetreden als duo Kast in het Hoge Noorden. Waren ze wereldberoemd voordat hij solo ging. En zijn zusje heeft trouwens ook nog allerlei dingen gedaan. Nou goed, René Kast, helaas is hij niet meer. We gaan naar het nieuws van 8:30. Dan heb ik een klassieker van Sjoekeli Hooper over Ben je mooi. Maar eigenlijk is die van de Spelbrekers. Maar we gaan naar het nieuws met André Hazes junior en gastenlijsten.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei... zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen bij monumenten te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was. En te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom aangescherpt. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
6: Nog steeds trots.
7: Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
8: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
9: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
8: Nee.
10: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
5: Op verschillende plekken in de stad gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. Onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Rond 1 uur keerde de rust in de stad weer terug. Het weer, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel. Ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Sugarlee Hooper hoor je. En oh, wat ben je mooi. En Sugarlee Hooper, die ken je natuurlijk van de Wandelclub. Nou, dit liedje was ook een heel oud nummer. Want het is een nummer origineel van de Spelbrekers. En die ken je nog van Katinka. Kun je dat liedje nog herinneren? Heb ik wel vaker gedraaid. Oh, wat ben je mooi. Dat zongen mijn ouders ook altijd hier in huis. En het is een nummer uit 1956. Het klonk zo van de Spelbrekers. Want Johnny Hoes heeft hem ook gecoverd. Maar het origineel is van de heren de Spelbrekers. Oh.

Ja, en het was toen een hele grote hit. En het is uiteindelijk in de variant die ik je net liet horen van Sjoekeli Hoepere ook uiteindelijk nog een hele grote hit geworden. Dame met haar kale hoofd. Ze was eigenlijk drumster en heeft een aantal liedjes uitgebracht. En dit was een van de grote successen. Grappig, hè? Ach ja. Na de bandenclub moest ze allerlei andere liedjes vinden. En ik ben ooit op een heel vaag feest vlakbij Culemborg in haar woonplaats terechtgekomen. En daar was Hanny ook. En ze sprong uiteindelijk in het zwembad. Ik weet ook echt. Er waren hele jonge Frans Bauer en Marianne Weber ook nog aanwezig. Of was dat bij Hanny? Ik weet het niet meer. Maar we dachten wel van, wat doet ze nou? Maar ze sprong het zwembad in en dat was hartstikke grappig. Sjoekeli Hoepere, helaas is er niet meer op deze planeet. En wat een liedje. Johnny Hoes had er een liedje mee, maar de Spelbrekers die hadden het origineel. En die hebben het ook geschreven in 1956. Ik was er nog niet hoor, maar een jaartje of vijf later was ik er. Dus ik heb mijn hele leven dat liedje gekend. En nogmaals, mijn ouders die zongen dat heel vaak. Oh, wat ben je mooi. Grote hit. Pascal Redeke, Badkamerkraan. Hij heeft ook een knijtietje. Senna en Sven Versteeg, die heb ik met Vuurwerk. Maar ik begin met Meteor en Hallemee. Wat wil je van mij?

Pascal Redeker en Badkamerkraan. De gemeente Utrecht en het UMC die zetten een belangrijke stap in de vernieuwing van het Utrecht Science Park. Oftewel de Uithof. De plannen voor de herontwikkeling van de noordzijde van het UMC Utrecht die zijn aan de gemeenteraad gestuurd. En deze plannen maken de doorontwikkeling mogelijk naar een modern, toekomstbestendig ziekenhuis. Dat voldoet aan de eisen van de tijd. Ja, nu rij je nog die ramp op naar de parkeergarage rechtsaf. En dan kun je vanuit de parkeergarage naar de hoofdingang. Nou, een belangrijk onderdeel van de plannen is de verplaatsing van die hoofdentree van de zuidzijde naar de noordzijde. En rond de historische hoofddijk ontstaat een groen en uitnodigend ontvangstgebied, het Medical Campus Park. Ja, dat moet dan in het Engels blijkbaar, maar goed. Het park wordt de centrale entree voor ons, patiënten en bezoekers van onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmine Kinderziekenhuis, Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. En dat is dan wel oké, hè? Het gebied wordt nog ingericht als een rustige parkachtige omgeving die bijdraagt aan herstel, welzijn en ontmoeting. Als je wil kijken hoe het eruit ziet, onherkenbaar hoor, op utrecht.nieuws.nl kun je zien hoe dat eventueel eruit gaat zien. En de herontwikkeling sluit aan bij de ambities uit de omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040. Er is heel veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zo wordt ingezet op minder verharding, meer groen en wateropvang in het gebied. En dat helpt om wateroverlast bij regen te beperken en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Aldus een ronkend persberichtje. Na de zomer gaat de raad beslissen over het stedenbouwkundige programma. En na de vaststelling wordt een procedure om het omgevingsplan aan te passen doorgezet. Naar verwachting vindt hierover in 2027 een echt besluit over. Nogmaals, wil je kijken hoe het eruit komt te zien? Het ziet er echt bijna sprookjesachtig uit, joh, die ingang. Nou ja, is het ook handig met parkeren en dan richting de ingangen gaan van de diverse centra? Dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Maar het ziet er mooi uit. En het is de bedoeling dat er minder verkeer komt. Ja, nu is er bij die hoofdingang echt een komende gaan van auto's. Dat zal, denk ik, met die nieuwe ingang, de nieuwe ingang die dan ook wordt gerealiseerd. Dat wordt een bijzondere ingang rond de historische hoofddijk. De groen en uitnodigend, het Medical Campus Park gaat het dan heten. Nou, mooi verhaal eigenlijk wel. Als het allemaal doorgaat en ook alles klopt, dan wordt volgend jaar er een besluit over genomen. En dan begint het verbouwen. Mensen, het is vrijdag de hoogste tijd voor een klassieker. En klassieker der klassiekers, André Hazes met de Vlieger.

dus. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal.
2: In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
2: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
4: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
2: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: magnifique.
1: Ah, briljant. Tour de France, Frans-Duits en Lange Frans hier bij Bingo FM. Mensen, heb je wel eens erover nagedacht dat er een Fred Siebeling plantsoen zou kunnen komen in Zuilen? Nou, dat zal niet zo gauw gebeuren. Maar Jim Terlinge die heeft op de nieuws030.nl een dingetje gewaagd aan weer Utrechtse straatnamen. En Nol Mante, daar zijn kunstenaars namelijk vernoemd, die gaat een straatbordje krijgen. En Gerard van Rooij. Dat blijkt uit brieven die de gemeente Utrecht naar de familieleden van Mante en van Rooij heeft gestuurd. Papendorp Groenewoud, dat komt te liggen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2. En in totaal krijgt de buurt 45 straten, pleinen, laden en paden. En ja, er komt geen Fred Siebelingpad, denk ik. Of een plantsoen, maar goed. Ik moest altijd zo lachen met Wim ter Schippers, het Willy Dobbelplantsoen, weet je nog. Maar binnenkort wordt het besluit van burgemeester en wethouders gepubliceerd, waarin alle nieuwe straatnamen staan. Nou, zegt Jim, het gekke is dat Van Rooij, die was geen schilder of beeldhouwer. Het ziet er meer uit als grafisch werk inderdaad, als je dat zo ziet. Het is vreemd dat de nazaten niet van tevoren zijn gepolst of ze een straatnaam wel zien zitten. Dat kon de commissie namelijk niet weten. En nu is er een besluit genomen zonder overleg van tevoren. En dat is toch inderdaad een beetje gek. Je zou toch kunnen vragen of andere kunstenaars die nog ook vernoemd gaan worden dat wel willen. En of de nabestaanden dat willen. Want vaak moet je overleden zijn als je vernoemd wordt in een straatnaam. Hè? Er zijn weinig levende mensen die een straatnaam krijgen. Nou, bijvoorbeeld Dolf Zwerver, Dirkje Kuik. Ja, de beroemde Dirkje Kuik, Peter Vos, Dirk Wessels en René Verzeumeren. Die zijn kunstenaars die daar eventueel ook een bordje krijgen. Maar nou, het is helemaal niet zeker. En nogmaals, het is ook weer raar. Zegt Jim, de Utrechtse straatnamencommissie blijft typisch functioneren. Het debakel rond de nieuwe defensie heb je gehad met allerlei dingen die fout waren gespeld. Je mag de vraag stellen of de spelling van de straatnaam en andere gegevens dit keer wel op orde zullen zijn. Ben benieuwd. Vind je het leuk of vind je het niet leuk? Vind je het interessant of vind je het helemaal niet interessant? Er is vaak een hoop te doen, hè, rondom straatnamen. Mensen zijn of heel kritisch, of in dit geval hebben mensen iets van, ja, vraag het dan eerst even aan de nabestaanden van die kunstenaars, of als de kunstenaar nog leeft, of ze dat wel willen. Ik begrijp dat wel een beetje. Nou ja. Hier is Justin de Wild en Cheerio.

Sven Versteegen en vuurwerk hier bij Bingo FM op deze vrijdag. Een geweldig verhaal op de NUK. De gemeente Utrecht roept inwoners op om te mailen met hun lievelingsboom. Ik maak geen grapje. Je hebt niet gedronken, je hebt geen drugs gebruikt, echt niet. Maar de gemeente Utrecht die roept ons op om te mailen met de lievelingsboom. Sterker nog, de boom die mailt misschien wel terug. Wie zal het zeggen, zegt de gemeente Utrecht. Men vraagt zich wel eens af wat die meer dan 6000 medewerkers op het stadskantoor doen, zegt de NUK. Ongetwijfeld nuttige dingen, maar ook dit. Terwijl Utrecht er soms maanden wacht op een vergunning, lijken ambtenaren nu de inbox van de lokale plataan te beheren. Al dus een kritisch stukje op de NUK. Hopelijk hanteren de bomen sneller reactietijden dan de gemiddelde ambtenaar. De oproep is: met mijn boom heb ik een haat-liefde verhouding in de zomer om de heen te met de zon uit mijn tuin. Net als zoals de kraaien voel ik alleen maar liefde voor de boom die ieder jaar opnieuw een nestje bouwen. Ben je net zoals Beppie fan van je boom? Laat dat dan van je horen. Stuur een mail aan jouw lievelingsboom. Misschien meldt de boom wel terug. Nou, daar wordt op gereageerd natuurlijk. Op de NUK kun je reageren op dit verhaal. En ja, Gerrit zegt, waar kan ik de mailadres vinden? Dan doe ik hem even de groeten. Kreiner die zegt, de gekte heeft definitief toegeslagen. Er zit de Partij van de Dieren niet eens in het college. En hij zegt, Hans, het huisvuil stapelt zich steeds meer in de buurt op. Maar hey, eerst zijn de belangrijkere dingen. Ik ga maar eens een mailtje sturen naar een treurwillig. Ja. De reacties liggen er niet op, laat ik het zo zeggen. Het is echt een bijzonder verhaal ook eigenlijk wel. Wat daar nou de bedoeling van is van de gemeente Utrecht, niemand heeft een idee. En ook de NUK is daar vrij kritisch in. Ik moest er wel een beetje om lachen. Dus ik denk, ik vertel hem maar. Kijk maar op de pagina van de NUK. En als je mail wil sturen naar je... Ja, ik heb struiken eigenlijk in mijn tuin. Want een seringenboom is eigenlijk een struik. Ik weet niet of je mag mailen naar een struik. Ik ga dan maar eens naar het stadskantoor bellen of dat mogelijk is. Hier is Doe Maar, een Doris Day.

Django Wagner, hij zou nog moederdagversie ook uitbrengen. Want voor Vaderdag werd dit liedje uitgebracht. Toen zei hij, ja, het is zo succesvol. Misschien dat ik ook een moederversie maak. Daar zijn moeders voor. Maar dat is nooit gebeurd. Gek, hè? Nou ja, kan gebeuren. Straks in de uitzending na Tine, Imca Marina. Die is in de studio. De levende legende gewoon bij John Schaap. Hartstikke leuk. Laura Heijgen, een nieuwe artieste, is te gast bij onze Menno. En straks bij Kevin Scholten. Kevin is jarig trouwens. Hoera, hoera, hoera, Kevin. Fijne dag. 38 jaar geworden. En Suzanne is telefonisch aanwezig. Monique Smit, want die heeft een nieuwe single. We gaan het nieuws van 9:30 met Emma Heesters en Levenslang. Ik ben zo bij terug met de toekomst van de 3J's. Tot zo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen bij monumenten te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was. En te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom aangescherpt. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
2: Nog steeds trots.
3: Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
4: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
5: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
4: Nee.
6: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
1: Op verschillende plekken in de stad gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. Onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Rond 1 uur keerde de rust in de stad weer terug. Het weer, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel. Ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: ik had zo'n positieve zin en het beste moet nog komen. Ja, daar ga ik ook nou altijd maar vanuit. Het is vandaag een beetje zoals het gisteren en de komende dagen gaat worden. Lekker weer, zonnig, warm. Kan ongeveer een graadje of 28 worden in Utrecht. En nou, misschien wel 29. En er staat een noord-noordoostenwindje. En dat is toch wel lekker hoor. Daardoor is het ook niet zo heel erg bloedbenauwd. Want die noordenwind, dat is toch wel heel uitzonderlijk. Die noordenwind, die houden we ook. Zeker tot en met dinsdag. En de temperaturen, die blijven ook zo rond de 28 à 29 graden schommelen. En daar waren hele extreme dingen voorspeld. Of dat ook gaat gebeuren, durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Maar ik zie de staartjes en eigenlijk lijkt het allemaal op elkaar. In de nachten wordt het zo'n 15 à 16 à 17 graden. En overdag zo'n 29 à 28, misschien wel 30 graden. Dat is de voorspelling voor de komende dagen van mijn officiële kaartje in ieder geval. Hoe lekker is dat eigenlijk wel? Want we hebben een fantastisch weekend dan. En dan de dagen daarna, dan is het ook hartstikke lekker. Er worden allerlei dingen weer voorspeld. Het kan om, ja, die bloedhitte die wordt net weggehouden. Die hangt boven Frankrijk. Ga je die kant op? Zorg dat je even je goed voorbereidt in ieder geval. Dat wordt door een heleboel mensen aangeraden. En het is niet alleen Frankrijk. Je moet gewoon even kijken waar je uitkomt. Misschien had je er al geboekt. Dat zou ook kunnen. Ik wens je er veel succes mee in ieder geval. Mensen, ik heb leuke liedjes voor je. Gerrit Schneider, Cubaanse Café. Ik heb Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. Ja, in allerlei varianten komen ze met hele leuke liedjes aanzetten. Jij bent alles. Maar ik heb eerst Vincent. Hier is een liedje voor je. Het weekend is bijna begonnen met de ochtendshow en de rest van de programmering van Bingo FM. Maar eerst is Fun Song.
1: Daar heb ik het aan te danken. Zo naast me hier op de bank. En zo mooi man, ik kan wel janken van geluk. Het goed en het lijkt te

Vincent, hier is een liedje voor je. Staat één file op de A27. 3 kilometer file tussen Houten en Knoopend Everdingen. Dat is Utrecht richting Gorinchem. Nou ja.

Gerrit Schneider en het Cubaanse café. Je hebt het busdrama. Maar vandaag is er ook een drama. Als je een auto bezit. Vanaf 10 juli vandaag rijd je hier 30 km per uur. Er staan overal hele dwingende bordjes. In ongeveer 270 straten en delen van straten. Door wijken in heel de gemeente. Zoals de Catharijnensingel waar de knip komt. En waar je binnenkort ook je helemaal blauw moet betalen. In de hele gemeente Utrecht aan parkeren. Wordt nu de maximum snelheid verlaagd naar 30 uur. En in de wijk Overvecht worden de meeste straten aangepakt. Dan namelijk ruim 80 straten. Als je wil zien waar die straten allemaal zijn, dan kun je naar een link bij RTV Utrecht. Daar staat een heel bericht, want dit is een bericht van 2 juli... uit mijn blote hoofd. Maatregel wordt ingevoerd omdat de kans op een ongeluk bij 30 km per uur kleiner is. Aldus de gemeente. En bij een ongeval zijn de gevolgen minder ernstig. En daarnaast neemt het geluid van verkeer vaak af. Ik weet niet of je wel eens in Overvecht of in Kanalenland of hier bij mij in Zuilen wel eens auto's voorbij hebt horen komen. Het is echt niet te geloven. Maar ja, deze maatregel is wel heel, heel, heel hard. Het is al in Amsterdam ingevoerd. En wij zijn natuurlijk inmiddels het tweelingzusje van Amsterdam. Dus wordt er bij ons ook in een heleboel straten 30 kilometer aangegeven. En rijd je te hard, dan kun je boetes krijgen. Bij een snelheid van 37 kilometer per uur is de bekeuring 62 euro. Bij 40 kilometer per uur gaat in 100 euro. En 43 keer hoor je al melkgeluiden. En bij 43 kilometer per uur gaat in 142 euro. Er komen nog 9 euro administratiekosten bovenop. Gaat trouwens niet dat de gemeente Utrecht gaat naar het Rijk. Ja, het is een bizar verhaal. Want ik heb wel eens ellende met de BGHU, want die moeten dan centjes ophalen. Die hebben dat weer uitbesteed aan een bedrijf en die hebben geen idee, want de gemeente Utrecht meldt niet alles. Maar dit is dus een boeteregeling die naar het Rijk gaat. Het is bizar, vind ik zelf. Maar goed, de regel gaat de komende jaren ook nog eens in 80 delen van straten gelden. Maar daarvoor zijn volgens de gemeente eerst grotere aanpassingen nodig, zoals het versmallen van de rijbaan of het plaatsen van drempels. En dat gebeurt wanneer er groot onderhoud aan deze wegen wordt gedaan. Er is een verkeerspsycholoog, Gerard Tertolen, die heeft vorig jaar tegen collega's van RTV Utrecht gezegd, ja, het moet wel logisch aanvullen om 30 te gaan rijden, want anders doen mensen het niet. Maar ja, op belangrijke doorgaande wegen mag je nog wel 50 km per uur rijden. Dan word je ingehaald door alle fatbikes, ik weet het zeker, en door mensen in scootmobiels. Maar goed, het gaat om de Einsteindreef, de Beneluxlaan en de Vleutussenbaan. Dan mag je nog 50, dan mag je 50 kilometer uur blijven rijden. En voor de rest zou ik echt in de gaten houden waar die bordjes staan. Vanaf vandaag rijd je hier 30 kilometer per uur. Het staat er heel dwingend en er zijn honderden van die borden geplaatst. En ik wens je ongelooflijk veel succes ermee als autobezitter. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren en of daar heel veel boetes bij zullen gaan komen bij mensen die het al niet zo makkelijk hebben op dit moment. Maar goed. Daar denk ik dan wel aan. Hier is Hebbal Bikin en mijn auto. Want het is een invoering in Utrecht. Alles kan weer teruggedraaid worden, hè, mensen. Maar ja, de huidige coalitie, D66 Pro, die regeren met een meerderheid van één zetel. Zo zie je maar weer. Zo zit de wereld in elkaar. Toch een hele fijne vrijdag.

0: Proxy Dekker. Dit was de ochtendshow, mensen. Straks bij John Schaap in Camarina. Dat wordt hartstikke gezellig. Bij Menno is Laura Heijgen te gast. En bij onze Kevin en Suzanne is Monique Smit aan de telefoon. Dat wordt een hartstikke leuke uitzending. Weer de volle vrijdag van Bingo FM. En Kevin is ook nog eens een keer jarig. Hoera, hoera, hoera. Hartstikke leuk. Nou, we gaan genoeg doen hier bij Bingo FM. Tot 12 uur. We gaan gauw beginnen. Ik heb nog één liedje voor je. Maan, ik wil een beetje leven.
1: Ik wil gewoon een beetje leven.
0: Fijne dag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

0: anderhalve meter van me. Goedemorgen, Imka.
1: Goedemorgen, lieve John en Gabrielle ook. Die is er ook bij, wat een feest.
0: Gezellig zo, hè?
1: En mensen van Bingo FM. We allemaal een goede good morning. Gelukkig heb ik geen last van ochtendziekte.
0: Nee, je hebt absoluut geen ochtendhumeur, hè?
1: Nee.
0: En Puk ook niet, want die kwam maar met een quiz van het staartje binnen.
1: Oh, Puk is helemaal gelukkig. Ja. Vooral Gabrielle, die verwendt er altijd.
0: Ja. En dan waarschijnlijk zijn er staafjes met pins erin. Hè?
1: Ik denk het ook.
0: Is die gek op. We gaan na het nieuws lekker verder kletsen.
1: Ja,
0: leuk dat je er bent. Ga even relaxen. Neem een kopje koffie.
1: Het staat voor me.
0: Je hebt het allemaal
1: Het staat al voor me.
0: Je komt niets tekort, hè?
1: Nee.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei... zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen bij monumenten te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was. En te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom aangescherpt. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
5: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
6: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
7: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
6: Nee.
8: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
4: Op verschillende plekken in de stad gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. Onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Rond 1 uur keerde de rust in de stad weer terug. Het weer, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel. Ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
9: Schaap met John Schaap.

0: de grootste Spaanse hits voorbij horen komen in de afgelopen minuten. Ja, olé, dat hoort natuurlijk aan het eind van dit liedje. Imca Marina.
1: Kunnen horen allemaal goedemorgen. Nog die niet gehoord hebben dat ik in de aankondiging zat. Maar ik heb ook even kunnen horen dat ik het eerste lied begon. Er zit al een klein grammaticaal foutje in.
0: Zit er een foutje in?
1: Eén klein foutje, jawel.
0: Ja, maar, ja.
1: Later heb ik alles goed gemaakt, is alles weggetrokken.
0: Ja, precies. Weet je, het is niemand opgevallen hoor.
1: Alleen nou, de Spanjaarden wel.
0: Ja, Spanjaarden
1: maar
0: wel.
1: Het is een kleinigheidje.
0: Ja. Maar je spreekt heel veel talen, Imca.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, een stuk of 5, 6.
0: Ja, dat is wel heel makkelijk.
1: Ja, ja, ja, ik ben er altijd blij mee dat ik... Dat ik altijd wel bezig ben met taal.
0: Ja.
1: Want ik kan namelijk heel slecht rekenen.
0: Ja, oh, nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ik reken altijd mis, echt.
1: Ja, en als ik reken ook niet naar me toe.
0: Nee.
1: Ik reken ook wel eens van me af. Ik kan gewoon slecht rekenen. Gelukkig heb ik Ria, die is mijn PR-vriendin... En die kan heel goed rekenen. Ik heb een zoon die kan ook heel goed rekenen.
0: Ja, ja, precies. Nou kijk, dan heb je de mensen om je heen.
1: Ja.
0: Dat zijn de steunpilaren die jou er dan wel weer doorheen trekken, toch? Imca, ik vind het heel fijn dat je hier bent. We hebben elkaar een weekje geleden gezien.
1: Oh, wat was het een prachtig huwelijk, lieve mensen. Op dat strand, daar bij dat surfstrandje... En aan het eind van de wereld. En we zakten tot onze knieën in het zand. Oh, het was zo ongecompliceerd en zo geweldig.
0: Ja, we hebben een heerlijke middag gehad.
1: Oh, we hebben zo'n heerlijke middag gehad.
0: Ik kan mijn leven lang zeggen dat jij ons huwelijk hebt voltrokken.
1: Ja.
0: En daar ben ik je heel dankbaar voor.
1: Oh, dank je wel.
0: Ja, weet je.
1: Dat hoeft niet.
0: Nee, ja, maar het is natuurlijk wel heel speciaal, toch?
1: Ja, ik vind het wel. Ik was heel vereerd dat ik jullie huwelijk mocht doen.
0: Ja, ja. En daarna heb je de kinderen met ons getrouwd. Dat doet ook geen enkele trouwambtenaar.
1: Nee, ik heb een eigen ceremonie. En die is wel uniek, denk ik.
0: Ja, ja, jij hebt dat ook jarenlang gedaan.
1: Ja, ik herschrijf het ook elke keer voor alle mensen. Als je nu het papier ziet waar het op uitgetikt is... En er zou maar iets gebeuren dat ik het huwelijk niet voltrekken kan... dan kan iemand anders dat zo overnemen.
0: Ja, mooi.
1: Het staat helemaal uitgezet, maar het is voor elk bruidspaar schrijf ik een nieuwe speech. Die totaal verschillend
0: is. Ja, dat hoorden wij ook.
1: Ja.
0: Echt, ik heb nog nooit zoveel veren gekregen. In
1: Oh, heb jij ze op je gat gehad? Oh,
0: ja, ja,
1: ik dacht
0: toch,
1: het was het kaal.
0: Ja, daarom liep ik die dag ook zo moeilijk. Maar Imca, nogmaals, dank je wel. We zijn hier vandaag om jou even in het zonnetje te zetten. En daarom begon ik ook met een Spaanse medley. Heerlijk zonnig. Jij komt ook graag in Spanje.
1: Oh.
0: Je gaat graag naar Benidorm. Hè?
1: Ja. En Ameland.
0: Ja, ik heb gehoord dat er zelfs 2 scootmobiels aangeschaft zijn. Zodat je daar lekker over de boulevard kan racen.
1: We hebben er 1.
0: Ja, nou, er komt een 2e bij, denk ik.
1: Ja, nou, ik haal hem al maar.
0: of heb je zo'n tandem? Nee?
1: Nee.
0: Okay. Oh, die past niet in de lift.
1: Nee, maar ik vind 1 eigenlijk wel goed. Want dan worden wij gedwongen elke de helft van de kilometers te lopen.
0: Ja, nou, dat is wel belangrijk.
1: Dat is toch fantastisch voor mij. Hè? Kijk, ik ben natuurlijk geen spring chicken meer. En je moet in beweging blijven. Nou doe ik dat gelukkig wel. Ik heb er geen moeite mee. Maar naarmate ik stiller blijf zitten, merk ik wel dat alles zeerder gaat doen. Dus je moet wel in beweging blijven.
0: Ja, maar goed, ik denk... En we hebben in mei, op 13 mei, je 85ste verjaardag gevierd.
1: Ja,
0: ben je nog een hele fitte jonge vrouw. Wat is je geheim zonder daar reclame in te maken?
1: Ik heb eigenlijk geen geheimen. Nee, gewoon leven. En sober leven. Je wordt ouder en je krijgt ook van allerlei bijverschijnselen... die bij het ouder worden horen. Maar je moet zo weinig mogelijk... niet in excessen. Dus niet drinken, niet roken. Gewoon sober leven.
0: Ja, ik heb vandaag, want je zegt niet roken... maar pak je check ook thuis gelaten... omdat ik wist dat je natuurlijk kwam.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, dan moet ik alles behalve... roken, want dat, je hebt het daar ook niet zo mee. Hè? Want
1: ja, maar het stoort me niet als andere mensen roken.
0: Nee, maar
1: zeggen mensen bij mij thuis, of dan zijn ze een keer thuis, willen ze buiten gaan roken. Zeggen jongens, rook lekker in mijn huis, dan wordt hij zo weinig gerookt. Ik zet wel een deur open.
0: Ja.
1: Ik zit er niet mee.
0: Maar zelf heb je nog nooit gerookt?
1: Ik heb 1 keer geprobeerd. Ik heb 2 sigaretten opgestoken. Toen dacht ik, gadverdedig, wat smeren, wat vies.
0: Ja.
1: Dat moet ik niet willen. En volgens mij is het niet goed voor mijn longen. Ik heb nooit meer de behoefte gehad. Ik heb wel eens een sigaretje opgestoken.
0: Ja,
1: En, zo'n klein meharensigaartje zo. Ja. En dan, dat vond ik heerlijk, want die ruiken zo lekker. Maar als ik dan een trekje nam, dan lag ik onder de tafel. Dus.
0: Ja, verschrikkelijk, dan blijf je hoesten. En drank gebruik je ook bijna niet? Of
1: nee, kan ik niet. Nee, ik heb een slokdarmafwijking.
0: Nee, dan,
1: die slokdarm wordt steeds kleiner. En dat is bij veel oudere mensen zo. Maar daar moet je mee leren leven. Dus dan laat je het wel, want dat doet zeer hoor.
0: Ja.
1: Drank en prik en peper, dan moet je allemaal afblijven.
0: Maar een van je grote hits die straks nog voorbij komt is natuurlijk Fino, Wij blijft de wijn.
1: Ja, oh heerlijk.
0: Maar dat brengt dan wel een ongemakkelijke situatie op het moment dat de oma met een wijntje aankomt.
1: Hoor. Nee hoor. Ik neem hem en ik neem er zogenaamd een slokje van. En ik geef hem onmiddellijk aan andere mensen die ernaar zitten te snakken. Ja. Die vooraan staan. Ik kan alles mee. Dat geef ik dan gezellig weg. En het is altijd feest.
0: Ja.
1: En ik mis niks, jongens. Ik sta even goed op tafel.
0: Ja.
1: Het klinkt heel gek.
0: En je bent
1: ik klim zo op een tafel, want ik ben klein. En dan zien ze me niet. En dan denk ik, nou, ik klim even op tafel. En dan ga ik op de tafel staan. Dat komt helemaal goed.
0: Oh, heerlijk. Imka, ik wil van alles van je horen vanmorgen. En ik denk heel veel mensen die gewoon ook nieuwsgierig zijn. Hè, naar... wanneer het voor jou allemaal begon. We gaan gewoon even door je leven heen. Nou, vind je dat goed?
1: Het begin.
0: Ja? Nou, dat gaan we zo doen. Want ik ga eerst weer even een mooi liedje draaien.
1: Okay.
0: Want ik heb natuurlijk ook prachtige liedjes uitgekozen. Ook als ik er niet ben.
1: Oh.
0: Dat is toch zo'n prachtig verhaal. Zit daar nog een verhaal aan van?
1: Ja, vader Abraham.
0: Ja, heeft hij het voor je geschreven?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Prachtig.
1: Hij kwam er mee aan en ik vond het ook een prachtig lied. Maar ik heb ook wel vaak. Ik ben wel een uptempo mens, hè?
0: Ja.
1: Dus ik hou van ballads, maar eigenlijk op de bühne ook. Dan ik hou van snelle muziek ook.
0: Ja, maar
1: dit is wel heel mooi.
0: Dit is heel mooi.

0: mooi. Hè? Terwijl dit liedje draaide, hoor ik Imka zeggen: kijk, hier zingt vader. En dan hoorde je vader Abraham precies, ja, heel mooi in de maat meezingen, zoals alleen.
1: Ja, vader die kwam dan in en die zei: ik heb een liedje voor je geschreven. En dan stapte hij in een van zijn mooie auto's en dan stond hij voor de deur. En dan liet hij het horen en dan zei ik: oh, en dan zong hij het vaak zo mooi. Ja. Heeft het kleine café aan de haven, heeft hij echt voor mij geschreven. Toen ging ik ermee naar de toenmalige producent. En die zei: nou, dat zie ik niet helemaal zitten. Het is een smartlap. Ik zei: het is geen smartlap. Ik zei: het is een wereldhit. Ja. Dat zei ik toen al.
0: Ja. En dat is het ook geworden.
1: Ja, en toen was ik zo teleurgesteld. Ik heb zo zitten huilen dat ik dat niet mocht zingen. Toen zei ik tegen Pierre: je zingt het zelf zo mooi, Pierre. Je moet het niemand anders laten zingen. Jij moet het zelf zingen. Ik zei: maar ik mag het van EMI niet zingen.
0: Ja.
1: Toen ben ik uit boosheid ben ik een tijdje naar Philips, naar Fonogram gegaan.
0: Ja, in die tijd.
1: Dat is uit kwaadheid gebeurd.
0: Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Maar in die tijd was de muziekindustrie natuurlijk ook heel anders. Jij tekende een contract en platenbazen hadden het voor het zeggen op dat moment.
1: Ja, maar ik had bij mijn toenmalige EMI, Ger Oort, dat was een hele grote man. Die man is zo goed voor mij geweest, dat wil je niet weten. Ik zat zonder huis, ik leefde in een kamertje in Amsterdam, op een kamertje.
0: Ja, hoe oud was je toen?
1: Nou, 18, vervroegd eindelijk. Ik zwier zo door Amsterdam heen, bij tante Jannie en oom Anton aan de Tuchelaarweg. En toen kwam ik op de Middenweg terecht bij mevrouw Kist. En die maakte altijd kippensoep voor me. En dat was boven de Hipse Crips, dat was echt een zigeunerbuurt.
0: Oh, ik
1: vond het prachtig, he, met de ruzies. En daaronder zat Café Rozenburg. Ja. En er zit nu nog een restaurantje onder. En daarnaast hadden we de Salamander, dat is een schoenenwinkel. Die zit er ook nog. Die mensen,
0: mooi.
1: Die zoon heeft dat weer overgenomen. Dus eigenlijk gaat ook alles weer door. Ja. Dat vond ik zo bijzonder.
0: Maar dat was een moeilijke tijd in je leven.
1: Ja, en toen Ger Oort, nou, die zei gewoon van: ik zal jou geld lenen. Ga maar naar de notaris, je krijgt geld aanbetaling. Daar bouwen ze flats in Osdorp en daar kopen maar één van. Nou, ik wist niet wat me gebeurde. Ik zei: nou, als ik het dan niet terug kan betalen. Hij zegt: volgend jaar hebben we een hit met je. Ik zeg: nou, als dat dan niet lukt. Hij zegt: dan schelden we het je vrij.
0: Ja, mooi.
1: Quitten we het. En toen zei ik: nou, dan is het goed. Ik zeg: dan beland ik niet in de gevangenis. Nee. Nee. Ik zeg: nou, toen heb ik een huisje gekocht, een flatje.
0: Ja, en zo begon eigenlijk.
1: Ja, maar er weer die engel op mijn schouder. Ik heb altijd een engel op mijn schouder.
0: Ja, jij hebt iets speciaals met engelen.
1: Ja, dat beslist als kind al. Ja.
0: Heb jij een ervaring gehad met een engel, waardoor...
1: Ja, wel, vaak.
0: Ja.
1: Nog wel vaak, ik voel het ook altijd. Ik weet niet of ik het engelen mag noemen, maar het zijn...
0: Het is toch, aanwezigheid.
1: Het is aanwezig, ja. En ik heb het ook wel eens gezien.
0: Ja?
1: En, ja, ik heb ook twee keer een uitreding gehad, ik bijna dood was. En ik liep in Turkije toen Ria mijn leven gered heeft en ik een hartinfarct had. Toen hield ik mijzelf vast. Ik was gekleed in mijn eigen kleding, maar ik zag ook dat ik mezelf vasthield om naar het hospitaal te gaan.
0: Ja.
1: Daar een hartspecialisatie, zeg maar.
0: Ja, en daar is ook weer een mooie vriendschap ontstaan.
1: Ja, want ik kende haar helemaal niet. Ze zei: ja, als iedereen maar naar huis gaat en jij blijft hierachter, dat gaan we niet doen. Zo'n oude verdet. Want toen was ik ook al 70 of zoiets.
0: Ja.
1: Dat is 10 jaar geleden, 12 jaar bijna.
0: Ja, maar in tijden van nood leer je echte vrienden
1: kennen. Niet te geloven. En ze zitten nog in, we plakken elkaar regelmatig achter de behang.
0: Ja, maar dat is ook wel heel mooi.
1: Ja, geweldig.
0: Voor luisteraars die nu luisteren en een beeld willen vormen. Ja, zeg maar, Ria ken ik ook al heel erg lang.
1: Ja, ja.
0: En op een gegeven moment zie ik Ria met jou.
1: Ja, ik ken haar helemaal niet verder.
0: Ja, mooi. Maar wel heel fijn dat jullie vanaf dat moment een warme vriendschap hebben.
1: Ja,
0: ongelooflijk. En bij vriendschap hoort ook dat je elkaar achter het behang kan plakken.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En die vriendschap is nog lang niet klaar. Net zoals jij, want je bent nu 85 jaar oud. En ik mag jij zeggen.
1: Ja, heel graag.
0: Je hebt daar ook...
1: De jongens hebben dat geschreven, hè, uit Groningen.
0: Ja,
1: Mark Pepping met zijn vrienden.
0: Ja.
1: Met Rick Lammers. Die is leraar aan de... niet de universiteit, maar in ieder geval... Hoe heet dat nou? Kunstacademie.
0: Ja.
1: Met z'n drieën hebben ze die tekst geschreven. En toen belde Mark op en die zei: tante, we hebben nu eindelijk een liedje, dat kun jij prachtig zingen. En het was een prachtige tekst, ik kan niet anders zeggen. En ik moest er erg om lachen. En, maar zo'n vervelende melodie. Toen zei ik, jongens, maak eerst maar eens een andere melodie op. Met uptempo. Ik zei, maar hier word ik heel depri van.
0: Ja, maar dat is wel mooi. Ja. Jij bent dan nog heel kritisch.
1: Ja, ook. Natuurlijk. Het lijkt toch wel nergens op. Ik zeg, Mark in de veren. Ik zeg, een lekker pittig liedje van maken. Ik zeg, de mensen moeten gaan de Polonaise gaan lopen. Ja. Hij zegt, op dit lied. Ik zeg, ja, juist op dit lied.
0: Ja.
1: Ik zeg, want niemand is er klaar voor. Zo steekt het leven in elkaar. En toen hebben ze erg gelachen. En toen kwamen ze met
0: dit liedje.
1: Ik ben al lang niet klaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: was in 1975, Imka.
1: Oh, het is niet te geloven.
0: Ja,
1: Vino. Tijd vliegt, time flies.
0: Ongelooflijk. Ja, en dan te weten dat je geen wijn drinkt. Nee. Gabrielle zorgt voor de koffie en Ria doen dat. Dus ja. Jullie doen dat mooi samen.
1: Maar ik heb het wel altijd gedronken, hoor. Totdat het niet meer kon, omdat het zeer begon te doen. Toen dacht ik, wat is er aan de hand? Maar ik mis niks. Nee. Je moet je even neergeven en denken, er blijft nog genoeg over.
0: Ja, en verder ben jij lichamelijk voor een 85-jarige dame.
1: Buitengewoon lenig en fit.
0: Ja. Ja, nee, maar ik zie je regelmatig echt dat ik denk van wauw. Ik blijf het zeggen, hoe doe je het?
1: Ja, nee, het is van nature, er is geen verdienste hoor. Ria zegt altijd, ik wou dat ik zo lenig als jij was, hè Ria?
0: Ja. Ja.
1: Ik kan alles eigenlijk aan mijn benen. Ik ga niet door de knieën heen. Ik met gestrekte voeten op de grond. En dan kom ik zo met mijn handen plat.
0: Ja.
1: Dat kan ik ook nog allemaal. Dat kost me geen enkele moeite. Ik doe er ook niks voor.
0: Kom je uit een groot gezin, Imka?
1: Nee, één kind. Ik ben de enige dochter. Ja. Ik heb een heerlijke jeugd gehad.
0: Ja.
1: Met een moeder die altijd zong. Die ook half Spaans was. Toch erg Spaanse invloeden in haar karakter had. En mijn tantes ook. En van mijn vaders kant, ja. Mijn grootmoeder kwam uit Noorden, uit Oost-Friesland, uit Noord-Duitsland, zeg maar.
0: Ja.
1: En die is toen met mijn opa getrouwd. En toen kregen ze 11 kinderen.
0: 11 kinderen?
1: Ja, ja. Wow. 11 kinderen. Vreselijk. Ik
0: vind het juist heel mooi.
1: Oh, vreselijk.
0: Ja, maar ik vraag me alleen af van hoe moet je dat huisvesten?
1: Nou, mijn opa zei, kinders zijn hinders.
0: Ja,
1: ja, dat liep ze altijd. Maar ze was dol op me en ik woonde vlakbij haar. Dus ik ging na schooltijd niet naar mijn moeder, ik ging naar mijn opa.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: En je straalde net toen je zei dat je een heerlijke jeugd hebt gehad.
1: Ja, dat drijft een kind zijn leven lang op. Kinderen die nu geen aandacht krijgen omdat ouders moeten werken, allemaal. Maar er is niets belangrijkers, dat kun je echt van mij aannemen. En ik ben niet zo'n goede moeder, hoor. Dat zeg ik zelf, want ik was er ook nooit. Maar ik zorgde wel altijd dat alles goed geregeld was. Hè? Want je moet de deur uit. Als je zingt, moet je de deur uit.
0: Ja, maar daar verdiende jij de kost mee.
1: Ja, toch? Maar dan sta ik in de deur. Mijn kind staat in de deuropening. Dag, mama. Hè? En die komt s'nachts om 4 uur weer thuis. Want die werkuren van mij die liggen nu nog tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's nachts. Want je moet op de rug rijden.
0: Ja.
1: Hè? Maar je bent de verliezer. Als je van huis moet, ben je de verliezer.
0: Ja, ik heb dat wel van meer artiesten gehoord, want het is een zwaar leven.
1: Mijn zoon heeft al lange jaren, eigenlijk tot nog maar voor kort, heel erg veel moeite mee gehad. Dat hij niets met de showbusiness te maken wilde hebben. Hij is een gelukkig, hij zegt, maar ik ben er nu overheen gegroeid.
0: Ja.
1: Nu is het oké. Het is een goede grote zakenman op de eiland. Ik woon ook op Ameland en hij doet het geweldig. Ik wou dat ik zijn talent had. Oh, ja, het kind kan zo goed rekenen.
0: Ja, maar dat is toch fantastisch dat hij zo succesvol is.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij die drive van jou heeft meegekregen.
1: Ah, absoluut. En ik heb ook weer 2 prachtige kleinzoons en een ontzettend lieve schoondochter. Maar mijn kleinzoon, 1 van mijn kleinzoon, nou, dat is net Floris van vroeger. En ik vond een foto van mezelf terug. Ik dacht dat het verbrand was. Maar hij zat tussen een boek. Dus ik bij het opruimen van mijn boeken, ik kijk altijd al mijn boeken na. Of er geen brieven tussen zitten. Daar zat die foto nog tussen. En ja, dan zie je ook hoe dat kind lijkt op mij. Van vroeger.
0: Mooi.
1: Als ik liet het hem zien, toen zei hij, oma, jij lijkt op mij. Ik zei, nee, jij lijkt op mij.
0: Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja, maar dat weet je, dat geef je allemaal in de genen mee. En zie je bijvoorbeeld bij je kleinkinderen ook dat zij misschien toch wel erg neigen naar showbiz of muziek
1: maken? Oh, ze vinden het prachtig.
0: Ja?
1: Ik ben net naar de school musical geweest. Daar heeft Jens de Jongste een rol gespeeld als crimineel, samen met een jongen. Prachtig verhaal, een schilderij wat gestolen was. Maar daarvoor deed Jasper, die heeft mij geplaybacked. En goed, met een Spaanse jurk aan. En die stond erbij alsof hij nooit anders gedaan had.
0: Ja.
1: En dat is een jongen die totaal beta is, echt helemaal niet op alfa op muziek is ingesteld. Maar hij deed het maar eventjes zo.
0: Ja, goed.
1: En goed ook nog.
0: Nou ja, dan zit daar toch ergens talent, hè?
1: Ja, maar Floris zei vroeger, ma, ze zeggen allemaal dat ik zo goed zingen kan. Ik zei, natuurlijk kan je goed zingen. Ze zei, pa zingt goed en ma zingt goed. Ja. Dus jij ook, waarschijnlijk. Hij zei, ik zeg, maar durf je het ook? Ze durf je over jezelf heen te stappen, over je verlegenheid. Want wij zijn verlegen. Van nature. Ik ook.
0: Ja?
1: Weet niemand.
0: Nooit iets van gemerkt.
1: Nee, maar het is wel zo.
0: Oké. Okay.
1: Kan zomaar dichtslaan en dan is het niet best. Dan ben ik een vogeltje. Maar dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar toen dacht hij na. Toen deed hij zijn duim weer in zijn mond. En toen was hij al 13. En toen dacht hij na en toen zei hij... Nee, maar hij zegt, dat durf ik toch niet. Ik zeg, dan word je geen zanger.
0: Nee. Jij hebt in je leven, je zegt van joh, je klapt dan dicht.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook aardig wat wereldsterren mogen ontmoeten.
1: Ja.
0: En zelfs mogen zingen met Bonnie Tyler.
1: Ja, Bonnie Tyler, oh, die schat. Ja, dat was zo'n lieve vrouw. Die zat in de show die opgenomen werd door de Tros.
0: Ja, Vocaal Centraal.
1: Vocaal Centraal. Ja. En het werd door de toenmalige vriend van Ria Valk. John Schaap,
0: yeah. Zeg. Ja, en die was er nog niet. Nee. Ik ben die naam ook even kwijt. Maar hij werd wel gepresenteerd. Ik heb die opname teruggezocht.
1: Ja, maar die opname die staat gewoon online.
0: Ja.
1: Iedereen kan het zien. En dat is een fantastische uitzending geweest. En ik moest haar aankondigen. Maar moest dat ook doen volgens het script. Ik begon dus te zingen. It's a heartache. Nothing but a heartache. Ja. Nou, ik heb natuurlijk een sterke stem. En ze stond naar me te kijken. Toen dacht ze, wat krijgen we nu? En toen nam ze het over. Dat was zo leuk.
0: Ja,
1: we hebben nog een stukje met haar gezongen. En ze was na die tijd ook zo lief. Ik vond het zo'n lieve vrouw. Ik heb echt moeten huilen dat ik hoorde dat het zo overleden is.
0: Ik laat het even horen.
1: Oké. Okay.

0: Klaas in Herz nicht weinen. Prachtig, Imca Marina. Oh. Imca. Ja, dat maakt niet uit. Nee, je mag gewoon rustig doorpraten hoor. Doe net alsof je thuis bent.
1: Ja, het is ook
0: gewoon lekker op je gemak voelen.
1: Maar Utrecht is wel een beetje thuis voor me.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik zeg net, die muziek, dit was het orkest van Kurt Edelhagen. Ik werkte alleen maar met de grootste orkesten in Duitsland. Ook de live uitzendingen, opnames die gemaakt zijn in het Duits, in de Electrola-studio's, zijn allemaal met die grote orkesten. Ja, ik had het mooiste geluid, Neumann-microfoons, je zong weg en het gebeurde.
0: Maar toen moest die opname er ook gelijk goed op staan.
1: Twee takes, ja. Stond erop.
0: Ja. Het is niet zo dat je een studiodag had en ga maar regeltjes zingen. Want dat gebeurt tegenwoordig heel veel.
1: Dat kon niet. Nee. Je moest gewoon alles is live goed ingezongen, klaar.
0: Ja, en vaak met orkesten erachter.
1: Ja,
0: dat is wel een tijd die jij hebt meegemaakt. Er is heel veel veranderd in de loop der jaren.
1: Heel veel. En ik moet zeggen, zo goed als ik toen en zo mooi en zuiver en klein meisje die zo'n stem had. Want ik hoor hoe helder dat nog klinkt. Die stem heb ik niet meer. Want elke 7 jaar veranderen stemmen van mensen.
0: Is dat zo?
1: Bij man en vrouw, jazeker. Een kind van 7 jaar, die naar zijn 14e gaat, die stem verandert. Die gaat kind af worden en dan wordt het al een beetje een tiener. Nou, jongens krijgen na de 14e de baard, vaak voor die tijd al baard in de keel. Nou, dan krijg je die ook een zwaardere stem. Dan van 21 tot 28 verandert de stem, dan wordt het een mannenstem. Begrijp je?
0: Ja.
1: Alles verandert in het leven. Vaak in tijdsperken, in tijdsbestedingen van 7 jaar. Ja.
0: Dat ben je een wijs vrouw, hè?
1: Nou, nee, helemaal niet. Dat heb ik gewoon. Ja, ik lees veel.
0: Je leest veel?
1: Ik lees veel, ontzettend.
0: Je schrijft ook, want je hebt 4 boeken geschreven.
1: Nee, 7.
0: Oh, 7?
1: Ja,
0: ik heb 7 boeken geschreven. Dan heb ik er 3
1: geweest. Het is ook semi-wetenschappelijk, dat heeft niemand wat dan. Maar ik schrijf ook veel voor kranten, ook onder pseudoniem en dergelijke.
0: Oké.
1: Maar met andere onderwerpen. Ik geef ook lezingen die helemaal niet over zingen gaan. Maar bijvoorbeeld over de rangorde der engelen. Daar weet ik ook alles van.
0: Ja, maar dat vind ik heel
1: zoals
0: mooi.
1: De Bijbel het vertelt en zoals de wereld literatuur en de Koran, wat zegt die daarover? En de andere Tibetaanse dodenboek, wat zegt die van de engelen? Want alle culturen op de wereld hebben die gehad. Begrijp je nou? Daar geef ik dan een lezingje over. Ja.
0: Ik weet niet, jij hebt bij ons een trouwbelofte uitgesproken. En is het je opgevallen dat Gabrielle, en de naam Gabrielle draagt en ik Gabriel, dus wij hebben, ergens zijn wij denk ik gestuurd door engelen, zou dat kunnen?
1: Ja, door de aartsengel.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ze heeft ook een engeltje op de schouder.
0: Ja. Ja,
1: ik wil altijd erg om lachen als we dat tegen elkaar zeggen, maar het is wel een beetje zo.
0: Wil je nog een kopje koffie?
1: Nou, lekker.
0: Ja.
1: Nou, en Gabrielle.
0: Dan kijken we even naar de engel.
1: Ja,
0: en die andere engel staat ook al.

0: Maar ja, is dit een van de liedjes geweest toen je ontdekt werd, zeg maar? Want, en door wie werd jij ontdekt? Wie had nou in de gaten van nou, die ja, Imca Bijl,
1: RTV Noord.
0: Die kan lekker zingen.
1: RTV Noord, ik liep met de meiden van school met de gitaar in Groningen op woensdagmiddag. En toen zagen we een bord staan, talentenjacht voor de AVRO. En toen zeiden mijn vriendinnen, wie hoort hier nog binnen, dat biedt de harmonie, want toen moest hij meltdown. Je moet even meedoen. Ja. Dus wij stapten heel dol Dries van, we waren met z'n vijf en dan durfden we wel. En daar was Bueno de Mesquita. En dat was een komiek die met Risa Corita samenwerkte in een tv-programma. En nou, de meiden waren ook ineens allemaal stil, want die man herkende ze toch wel. En toen zei Bueno tegen mij, hij zegt, wat voor liedjes zing je? Toen zei ik, Spaanse muziek. Zegt hij, kun je wat laten horen? Zeg ik, jawel hoor. Dus dan heb ik een heel mooi Spaans lied gezongen. Eigenlijk een Zuid-Amerikaans lied. Préstame tu caballo para comer que mi montura. Ik wil hem opeten.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, ik won. En ik won opnieuw en ik werd tweede. En dat is zoals vaak, net als met Gerard Joling. Als je tweede wordt, kom je vaak verder dan degene die één wordt. Ja. Dus zoiets geks. En ik werd wel beroepszangeres. En ging de wereld ook rond. En ik, de muziek is altijd geschreven in het begin door John Meuring. Ik zat bij EMI, bij Ger Oort, en die zei, kind, ga maar gewoon zingen. Het komt allemaal goed, doe maar waar je zin in hebt.
0: Maar dan kom je als jonge meid eigenlijk in een hele grote wereld terecht.
1: Ja.
0: Was er toen ook iemand die jou begeleidde, die jou ook wel voor de valkuilen heeft behoed? Of heb je echt geen grote valkuilen gehad? Waar je
1: hele grote.
0: Ja.
1: Ik kwam meestal zelf al uit, maar ik had toch altijd, ik zeg toch op tijd, net een engel op mijn schouder.
0: Ja.
1: Dat ik gewaarschuwd werd of dat ik dacht van, hier klopt iets niet. Begrijp je, een intuïtie, die heb ik nog. Ik heb een hele sterke intuïtie. En ik zeg niet altijd dat ik daar naar luister, maar ik altijd geloof. Maar het komt bijna altijd uit. Dan denk ik, ik moet toch maar naar mijn binnenste stem gaan luisteren. Ja. Maar die liedjes die schreef John Meuring, die was pianist en componist van Lili Trio toen de tijd. Maar hij was ook producent voor EMI. En die heeft mij onder de vleugels genomen. Die zei, ik ga met je produceren. En die bracht me in Duitsland in. Ja, ik kreeg een wereldhit met Viva Spanje ook.
0: Ja.
1: En daar kwam ik eigenlijk mee aan.
0: Met dan staat je wereld op zijn kop. Want kijk, je was natuurlijk al gewend wel aan aandacht. Maar toen je eerste grote hit scoorde, denk ik dat je helemaal geen tijd meer had om thuis
1: te zijn. Nee, dat is niet waar. Want voor Viva Spanje had ik ook grote en gouden platina-hits. Las mij dat zicht waar. Dus ik was al heel lang. Ik heb dat nooit zo gevoeld van dat de wereld op zijn kop stond. Ik werkte gewoon. Iemand zei een keer tegen me van, mevrouw, wat heeft u toch een heerlijk leven. U viert altijd feest. Ik zeg, mevrouw, dat is wel gedeeltelijk waar. Ik zeg, maar dat is ook weer niet waar. Ik zeg, ik ben het feest. Het is voor mij werken. Ik zeg, dat vergeten de mensen vaak. Als ik gezongen heb, dan kom ik wel doodmoe thuis. Slokje?
0: Nee.
1: Ja?
0: Nou, ik verslik me. Ken je dat? Ik wap.
1: Ja, ik heb dat ook vaak. Ja,
0: ik ben nog lang niet klaar, wees niet bang. Dus ik blijf wel rechtop zitten. Je had het net over Rita Corita.
1: Ja, heb ik zulke mooie herinneringen.
0: Ja, ik heb niet koffie, een lekker bakje koffie opgezocht. Maar
1: dat wil ik altijd zingen.
0: Ja
1: ik denk dat moet ik zingen. Ja.
0: Ook stik de moord.
1: Nou, laat een plaatje horen.
0: Nee, ik heb een liedje opgezocht van Rita Corita.
1: Ja.
0: En dat heeft ze opgenomen voor een project Iedereen wil 100 worden.
1: Oh ja, oh wat leuk.
0: En dat liedje, dat vind ik zo ontzettend leuk. Dat wil ik je laten horen.
1: Ah, zij was zo leuk.
0: Het heet Rimpels. Ah.

0: Ja, nou ja, maar jij valt het eigenlijk wel mee, Imke.
1: Ja, ik heb niet veel rimpels in mijn gezicht. Dat is gek genoeg. Maar voor de rest is het gebouw wel aan het instorten, langzamerhand. Maar ik mag niet klagen, eerlijk gezegd. En inderdaad, ik heb aangeboren niet veel rimpels.
0: Nee.
1: Kun niks aan doen.
0: Leuk liedje, hè, van Rita
1: Kool. Oh, ze was geweldig. En ik hield veel van haar, want ik reisde vaak met hun mee. Want toen reed je met elkaar mee, dan waren er nog geen snelwegen.
0: Ja.
1: En dan haalden ze slager bij de slager op de Overtoom vlees en brood naast de bakker, die was naast de slager. En dan deed ze een theedoek op de schoten. En Koen zag voorin en ik achterin. En ze zei, nou, lieverd, wat wil je op je broodje? Dan zei ik, nou, tante Rie, wat heeft u? Ik heb frikandoos. Ja, doet u dat maar. Ja, dat kreeg ik nooit natuurlijk op mijn kamertje. Dat vond ik allemaal heerlijk. Ze was zo lief.
0: Ja, mooi.
1: En onze stemmen lijken ietsje op elkaar. Alleen mijn stem is groter van bereik.
0: Ja. Ja,
1: en ik ben eigenlijk met zijn sopraan. Maar ze zei het altijd. Ze zegt, kind, je hebt net zo'n soort stem als die dat van mij. En als ik koffie niet meer zing, dan moet jij het maar gaan zingen. En ik wil altijd koffie, een lekker bakje koffie wil ik gaan zingen. Maar nu ik dit hoor, dit
0: liedje sluit.
1: Dit liedje, dat komt op mijn nieuwe album met allemaal dit soort liedjes. Daar hoort een rimpel toch bij.
0: Ja.
1: Vast vergeten. Ja, geweldig.
0: Ja, en het mooie is, afgelopen week was je weer bij de garage. En wat zei die meneer daar?
1: Ja, komt Rita. Oh, vaak. Dat gebeurt vaak. Ja. Want die naam Imca Marina, Rita Corita, dat zit in dezelfde ritme. Begrijp je, die IA en A, dat lijkt allemaal op elkaar. Dus ik wou vaak voor Rita Corita spelen.
0: Ja, afgelopen week sprak ik ook iemand en die zei, oh, ik vind Imca Marina zo leuk van Mexico.
1: Ja, zanger. Ja, dat zeggen ze ook altijd, zanger en zonder naam.
0: Ja.
1: En dan heb ik neiging om altijd even met het been te trekken.
0: Ja. Heb je de zangeres van de naam ook gekend?
1: Heel goed. Ik ben heel veel bij de thuis geweest. Ik heb boompjes voor de geknipt. En ik had een haantje voor de geknipt uit een buxusboom. En ja, de zangeres is ziek. Ja, en daar hadden we een optreden.
0: Ja.
1: En toen belde... heet hij nou die man van...
0: Maakt niet uit.
1: Die belde op en die zei... ja, met een man van Mary Savas. Met show. Ik kan u even zeggen, de zangeres is ziek, de zangeres komt niet. En die man in Paterswolde die zei van, ja, maar we hebben de hele zaak vol zitten met 1200 mensen. De zangeres zonder naam is ziek en de zangeres kan niet komen. Ja, maar meneer Savas, maar wat moet ik nou dan doen? Ik zei, ga het nog één keer. De zangeres is ziek en ze komt niet. Goedenavond.
0: Oh, wat een herinnering. Wat heerlijk dat je dit met ons deelt.
1: Oh, ik vond het geweldig. En ik had het boompje voor haar geknipt. En had ik één boompje met heel veel pijn en moeite. Een prachtig vogeltje van gemaakt. Een haantje. En die zette ik neer. Het haantje was zo'n meter hoog. In de pot, erbij, alles.
0: Ja.
1: Nou, ja, ik moet op de klok letten. Snel.
0: We krijgen een stukje reclame. Maar vertel dit verhaal.
1: Nou, heel snel even. En toen zei ze, toen ik het neergezet had... Nou, Imke, het is heel prachtig en heel mooi. Oh, dat vind ik heel mooi. En dan ging geen tweede boompje erbij.
0: Echt serieus?
1: Ja.
0: Maar het was wel heel wat dat je niet had kunnen maken.
1: Ja, natuurlijk had ik 5 jaar over gedaan.
0: Oh.
1: Toen zei ik, dan moet je weer even wachten.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei... zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen bij monumenten te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was. En te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom aangescherpt. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
4: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
5: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
6: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
5: Nee.
7: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
3: Op verschillende plekken in de stad gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. Onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Rond 1 uur keerde de rust in de stad weer terug. Het weer, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel. Ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
2: Schaap met John Schaap.

0: Abaya. In 1963 werd deze opname gemaakt.
1: Oh, wat was ik nog jong.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik was zangeres samen met een deel van de jongens die later die grote orkesten hadden met Indonesische rock. En ik ging naar Marem, naar de Molukse groep. Want daar speelden we met de jongens samen. En ik zong liedjes in het... In het Maleis, Goro Goro, nee, en la du la du, para hu la du. Nou, niet te geloven. En daar heb ik eigenlijk die voorliefde ook voor Indo-rock.
0: Ja, en dit liedje is ook opgenomen door Anneke Kreunlo.
1: Ja, eerst vond ik dat heel erg. Toen zei ik, waarom heb je dat nou gedaan? Toen zei ze, ja, ik ben natuurlijk ook Indonesisch. Toen zei ik, ja, dat is waar. Ze vooruit maar weer.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat allemaal, en Anneke is later altijd...
0: Dan mag je zo af en toe wel een liedje
1: lezen. Ja, joh, wat kan dat nou schelen?
0: Ja, zo is het toch.
1: Maar ik vind het wel leuk als mensen het zeggen. He, als je het weet, als iemand... Dit jaar de Kino werd een keer gezongen door een jongen uit Friesland. Maar die belde mij niet eens op om te zeggen van... Imka Marina, ik ga Harde Kino opnemen. Dan had ik misschien kunnen zeggen, kunnen we het niet samen zien? Is dat niet heel leuk?
0: Ja, want jij staat wel open voor samenwerking.
1: De enige, dus ja, toch samen, is niets leukers dan samen zingen. En
0: zelfs,
1: met Anneke heb ik ook samen gezongen.
0: Ja, maar zelfs met Ronnie Ruijstaal heb je dat gedaan.
1: Ja, geweldig.
0: Dat
1: was lachen ook met Ronnie. Was zo, oh, en nog.
0: Ja, maar dat is toch geweldig als je dan hoort kermis.
1: Er moet wel gelachen worden, jongens, anders vind ik er niks aan.
0: Ik denk ook dat lachen het leven ook wel veel... Ja, dat je daardoor ook wel jong blijft en meer geniet.
1: Ja, en op de bühne, ik ben ook heel stout, ook op de bühne. Ik ben heel ondeugend.
0: Ja, niet uit de school klappen nou, hoor.
1: Nee.
0: Want je weet hoe dat gaat, hè. Vanmiddag zit je net op boulevard.
1: Dat denk ik niet vandaag, maar... Maar daar kom ik wel een keer, hoor. Ja. Voordat ik doodga. En ik heb goed nieuws. Mocht ik het niet meer zien zitten en ik ben er klaar mee... dan kom ik zeker in RTL Boulevard. Hé, jongens van RTL?
0: Ja, dan kom je daarin.
1: Maar... In memoriam?
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, één ding is zeker, Imka. Mocht er ooit iets gebeuren, dan haal je het journaal. En heb je daar wel eens bij stilgestaan?
1: Jawel, ja.
0: Hoe bekend je eigenlijk bent?
1: Nee, ze daar gelukkig. Oh nee, gelukkig spaar me daarvoor.
0: Nee.
1: Maar het journaal, er kwam een keer een jonge man, een hele mooie beschaafde jonge man die nog studeerde. Ja. En die zei, mevrouw, ik kom voor het NOS iets opnemen voor het journaal. Dus toen dacht ik, nou wat leuk. En toen was het een in memoriam wat ik zelf moest inspreken. En dat hebben ze daar liggen. En dat is al wel 30 jaar geleden.
0: Ja, nou, voorlopig ben jij helemaal niet klaar. Want het is misschien wel een hele directe vraag. Maar was je moeder ook op leeftijd?
1: Mijn moeder is 83 geworden. En mijn moeder zong altijd met mij, ook toen ze 82 was. Wij zongen altijd. En dan belden ze hem op en zeiden ze, in het Grunnings, waar wist je lang voortbleef? Moest nou hem komen, wie moet hem zingen? En dan zongen we samen. Mijn moeder had een prachtige stem. Prachtig.
0: Oh,
1: ja, en mijn tante Dietje, prachtige sopraan. Mijn oma was, heb ik nooit geweten, maar vertelde mijn neef me, vlak voordat hij overleed. En wat eigenlijk ook mijn halfbroer gevoelsmatig geworden is, omdat we samen aan de borst bij tante Dietje lagen in de oorlog. En die vertelde me dat mijn oma Imka voorzangeres van de Nederlands Hervormde Kerk in Noordbroek was. En ook een hele strenge, na de synode, dat is een hele strenge. Ja.
0: De vader van mijn moeder is geboren in Bellingwolde.
1: Och, dat is vlakbij.
0: Ja, is dat vlakbij? Ik heb me altijd nog voorgenomen een keer in Bellingwolde
1: prachtig,
0: te gaan kijken.
1: Prachtig dorp. Ja. Daar zie je huizen zie je in heel Nederland niet.
0: Echt?
1: Ja, nou, prachtig. Als je er doorrijdt, heel bosrijk, heel prachtig.
0: Oké, okay, mis je Groningen niet?
1: Nou, ik ga vaak naar Groningen.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb daar veel vrienden. En ik heb nog bijna geen familie meer, dat zijn er nog maar een paar. Ik heb nog een achterneef, daar kom ik heel veel. Die zijn nu aan een tante Imka-kamer aan het inrichten boven in de boerderij.
0: Oh, wat leuk.
1: En ik bezoek de mensen nog wel eens in de boerderij waar ik gewoond heb. Maar de laatste tijd niet meer zo erg, want ik hoor nooit wat van ze. Je moet ook een beetje backfeeding geven, maar dat doen ze dan niet. Dan vergeet ik het ook weer. Maar ik heb hele leuke buren gehad in Witwolda. En ben ik er dan? Dan ga ik bij allemaal langs. Ja.
0: Ja? Oh, wat leuk.
1: Maar anders worden ze boos. Ja, pisje naar bij ons eerst, dan komt dat. Is cohort? Nee, ik ben niet kwaad.
0: Oh, mooi, het dialect ben je geleerd, hè?
1: Ja, nee, maar ik spreek veel dialecten, hoor.
0: Ja, mooi.
1: Een stuk of 10, 12 wel.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Tegenwoordig woon je in het Gooi.
1: En op Ameland.
0: Je hebt twee plekken waar je thuis komt.
1: Oh, heerlijk.
0: En ook in Groningen kom je nog altijd thuis.
1: Ja, absoluut.
0: Over het gooien heb je een liedje gemaakt. Met een hele leuke clip daarbij. En dan zie je die hele dikke auto's rijden en zo.
1: Ja, maar het is een lied van Regine, hè? Die Française. Daar heb ik mijn opleiding gehad in Frankrijk. Daarom zing ik zo goed en graag de mooiste lies van Piaf. Zij was fan van mij, Regine. Ja, Regine Silbermans is pas 2,5 jaar geleden overleden. Maar bij haar in de nachtclub mocht ik zingen. En dan trok ze het bord weg. Want ik was goed in vlees en zei, maat 34, seulement salade et le yogourt. En dan alleen yoghurt en sla. En dan trok ze het bord weg en ik zat een lekker bordje te eten. Zegt u, tu aimes ça? Ik zei, oui, Regine, c'est très bon. Merci beaucoup. Ze zei, c'est te gros, je wordt dik. En dan trok ze dat bord weg en dan had ik dorst geen hap meer te nemen.
0: Ongelooflijk.

0: ongelooflijk. Wat een leuk liedje, Imka.
1: Ja, en nog nooit op de Zwarte Cross gezongen.
0: Nee.
1: Dat heb ik nooit begrepen. Nou, ik heb nog nooit een keer opgetreden.
0: Dat wordt dan toch een keer hoog tijd.
1: Ja, zeker na zo'n productie.
0: Ja.
1: En die,
0: als ik dit zou horen.
1: Die gitaarsolos, dat heeft Jan gedaan hoor, nog.
0: Ongelooflijk. Ja. Wat een leuk liedje. Ik heb dit nog nooit gehoord.
1: Nee, ze kwamen op, ik was vergeten. En Radio Noordzee, daar waar ik hier gisteren of
0: gisteren. Ja, je was bij, ja, bij Kobus ook.
1: Bij Kobus, ja. Die zei, dat was het eerste wat hij zei. Hij zei, dit moet je opnieuw uitbrengen. Hij zei, dit is een van onze favoriete stukken.
0: Ja, nou, ze zei, van mij
1: heb
0: ook.
1: Dat heb ik met Normaal opgenomen bij hun in de studio.
0: Ja, ongelooflijk. Misschien is het zelfs leuk om te kijken of je daar nog een samenwerking maken gaat.
1: Ja, en met het Wie van IJzer. En het Wie van IJzer, dat betekent het Wij van IJzer.
0: Okay.
1: En dat is ook zo'n rockstuk. Dat is ook met hun, dat is met hun ook gedaan.
0: Geweldig. Ja. Echt, ik word er ook helemaal blij van. Dus ja. Ik zou ervoor gaan. Echt.
1: Ja, maar ik denk dat de eindredactie hier toch wel John Meuring was. Als ik het zo hoor.
0: Geen idee. Weet niet.
1: Maar ik weet het niet meer. Ik heb een heel goed geheugen, maar dit was ik even kwijt.
0: Ja, maar goed, je hebt...
1: Maar ik zing het zo mee, de hele tekst ook, je weet het.
0: Je hebt in de loop der jaren honderden liedjes gezongen.
1: Ja, een stuk of 480, 490 liedjes.
0: Ja, kijk.
1: Bijna 500.
0: Ja, weet je, dan kun je niet meer van elke opname herinneren met wie...
1: Nou...
0: Ja, oké.
1: Okay. Bijna.
0: Je geheugen is ook wel heel goed.
1: Heel goed geheugen.
0: Ja. Hebben we het overal over gehad? Of zeg je, nou John... Je hebt wel iets heel groots laten liggen in dit gesprek.
1: Nou, jij laat nooit iets liggen.
0: Nee, maar misschien is er dan wel iets heel speciaals gebeurd in je leven. Wat je wel wil delen.
1: Nou, ik wil wel graag een keer te gast zijn. Bijvoorbeeld bij Shownieuws. Of een keer bij Boulevard.
0: S'avonds aan
1: tafel. Ik heb er nooit voor gevraagd. En ik denk toch dat ik maar wat te vertellen heb. En nog goed bij het hoofd ben, nog bij zinnen.
0: Ja, en dus dat is in heel je carrière...
1: Nooit, in mijn hele carrière nooit gebeurd. En daar snap ik niks van.
0: Ja.
1: Ergens is dat, heeft het ook met leeftijddiscriminatie te maken. En zeker met het dat mannen, het zijn altijd jonge mannen die daarin mogen. Kijk maar eens.
0: Ja, het zijn altijd knappe
1: altijd
0: jonge mannen.
1: Altijd knappe jonge mannen. Die niet allemaal even mooi zingen, maar dat maakt allemaal niks uit. Die ook weinig te zeggen hebben. En vaak hetzelfde.
0: Ja.
1: Al gaat het altijd over vriendschap en de beste vriend en mijn vriend daar. En oh, vriendschap is het beste wat we hebben. Dat is ook zo. Maar dat weten we nu ook wel. Daar zit tante Imka nou niet meer over. Dat hebben jullie al gedaan.
0: Maar ik denk dat je ook wel heel veel kunt toevoegen aan een programma. Als we nu kijken naar de afgelopen anderhalf uur, zijn we in gesprek. En je hebt zoveel te vertellen.
1: Ja. Weet je met wie ik altijd heel erg leuke gesprekken heb? Ook live in de uitzending met Gerard Joling.
0: Ja, Gerard is ook...
1: Ik lig helemaal blind met z'n tweeën.
0: Ja. Jullie hebben een leuke vriendschap.
1: Ja, al heel lang. Ja. Hij kwam bij mij de pannen leeg eten. Toen woonde hij nog in Schagen. En toen liep hij nog met Dienblad.
0: Wat, wie de pannen leeg?
1: Ja, het is nog niet... Ja, knoflookkippetjes met citroen. En dan zat hij al die citroen en met die knoflook op te eten. En dan meurde hij 3 dagen lang. En dan belde zijn moeder op en zei, wat heb je hem weer gegeven? Ik zei, dat doet hij zelf. Ja. Ik zeg, ik gooi het voor de vogels, maar hij eet het op.
0: Ja. Hij kwam ook speciaal op je verjaardag.
1: Ja, met 80 rozen.
0: Ja, mooi.
1: Maar hij is zeer attent. Het is zo'n schat.
0: Ja.
1: Ik kan niet anders zeggen. En trouw in zijn vriendschap.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Ja, vind ik geweldig. Dus... Ik vind het een geweldige performer. Ik hou van hem.
0: Ja. Nou, mooie woorden.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. En van eigenlijk al mijn collega's. Ze komen ook allemaal bij me. Ik ben heel dol op mijn oude collega's. Maar ook op de nieuwe die ik leer kennen. Want er zijn veel getalenteerde mensen op het ogenblik.
0: Ja.
1: Er is ook een eenheidsworst die gelukkig aan het afnemen is. Maar er zijn ook weer hele, hele goede stemmen.
0: Ja, er zijn natuurlijk veel nieuwe talenten. En als je daar nu naar kijkt, hè, naar zeg maar de tijd waarin jij begon.
1: Ja.
0: En de tijd waarin deze mensen beginnen.
1: Ja.
0: Denk je dat ze het nu makkelijker hebben? Of dat dit een moeilijkere tijd is om in te starten?
1: Nee, het is makkelijker. Want er zijn allerlei programma's met de beste zangers en dit hem en dat hem en zus hem. En dan mogen ze allemaal in.
0: Ja.
1: Begrijp je? Ik ben er ook nog nooit voor gevraagd. Niet dat ik dat zou willen.
0: Maar je hebt wel meegedaan met de Voice Senior.
1: Dat wel,
0: ja.
1: Maar toen ben ik direct uitgegaan, want ik stikte in het pak. Mijn hart kon het niet aan.
0: Nee, maar dat was ook wel begrijpen. Maar daar stond je wel natuurlijk.
1: Gerard zei, toen je adem haalde, wist ik al dat jij het was.
0: Ja, mooi hè. Ja, maar dat is
1: hij, ook. Maar die weten ook niet hè, wie er in dat pak zit. Dat is echt zo. En hij zegt, je haalde adem en je zette de eerste noot in. Toen dacht ik, oh, dat is mijn vriendin.
0: Ja. Maar nu wordt het nog een keer tijd, Imka, dat je gewoon aan de desk in Show Nieuw staat.
1: Ah, joh, nee, zo'n grapje, maakt niet uit. Nee. Ik vind het allemaal niet zo belangrijk.
0: Nee.
1: Gewoon lekker gezellig leven, mooi optreden, mensen blij maken. Als er een grijze zaal is, en dan heb ik het niet over oudere mensen, maar ook over jeugd. Soms hebben jonge mensen ook heel veel, die zitten dan met de handen in de schoot. Dan denk ik, nou, die zijn niet echt blij. Dan moet ik even wat aan doen. En als dat lukt, dan ben ik helemaal blij.
0: Nou, gelukkig. Imka, heb je vandaag nog leuke plannen?
1: Ja, wij gaan nog naar Oosterwijk.
0: Naar Oosterrijk?
2: Oosterwijk.
0: Oh, Oosterwijk. Ik denk, nou ja, weet je wat
1: ervoor is. Nou, daar heeft Ria haar auto in de maak.
0: In de maak.
1: Ja, okay. In de reparatie. Dus wij gaan in mijn auto. Nou. In mijn prachtige oude.
0: Ja, nou, maar je hebt een prachtige auto. Heb je inmiddels al nieuwe kussentjes en zo?
1: Ik heb een nieuwe.
0: Ja, je hebt een nieuwe. Maar daar,
1: nee,
0: ik weet nog met je verjaardag dat je geloof ik nieuwe stoelen of zo voor.
1: Ja, heb
0: je die inmiddels?
1: Prachtig. Nee, die één. Ik heb één velletje.
0: Ach.
1: Maar ik heb geld liggen voor. Want iedereen, ik wou niet dat mensen iets mee moesten nemen. Ik denk, dat mag je niet vragen. Dat bloemen en dan een envelopje, ik wil het niet.
0: Je hebt in 85 jaar al zo over.
1: Maar ja. Ze kwamen allemaal weer met een envelopje. Ik zit in Rietje Valk, waarom doe je dat nou? Ze zei, ja, ik kom niet meer lege handen. Ik zeg, ah, houd toch op. Maar dat geld heb ik nog liggen. En daar laat ik door Hassan mijn stoel hoezen van maken. Want anders zit ik de hele zomer met mijn gevoelige billetjes op hele hete stoelen.
0: Dan ben je ook een schat. Imka, dank je wel voor deze hele gezellige ochtend.
1: Ja, dank je wel, John.
0: Ik vind het een eer dat je hier wilde komen.
1: Echt. Ach, was enig.
0: Ja,
1: en Gabrielle, dank je wel voor de heerlijke koffie.
0: Als ik nu nog één liedje mag draaien,
1: ja?
0: Van jou. Dan moet je natuurlijk niet iets gaan roepen wat ik niet kan vinden. Maar wat zou je dan het allerliefste willen horen? Ik zoek het dan op.
1: Ik ben nog niet helemaal.
0: Ja, wil je nog? Ik ben
1: ja,
0: nog
1: natuurlijk.
0: Niet
1: waar, ja? Die willen we horen.
0: Knallen we die er nog?
1: Ik vind het een heerlijk liedje namelijk.
0: Ja, dan gaan we daar nog een keer.
1: Maar voor. Misschien zijn er ook mensen die het lied natuurlijk niet kunnen uitstaan. Maar zo is het maar, even. Jongens, lekker genieten van
0: het. We draaien het hier zo vaak in elkaar dat mensen het op een gegeven moment.
1: De keel uitkomt. Nou, dan doen we wat anders.
0: Nee, dat niet. Dat ze het mee kunnen zingen.
1: Oh.
0: Dus ja. Heb je zin? Zing dan mee.
1: Ja, zing mee. Zing
0: precies.
1: Mee.
0: Imka, dank
1: je wel. Ik ben al lang niet klaar, jongens. Kom op.
0: En maak er een hele mooie dag van. Pluk hem vooral.
1: Dank je.

0: Imca Marina is nog lang niet klaar. En ik weet zeker dat er nog heel wat leuke liedjes aan gaan komen in de loop der jaren. Imca, nogmaals, dankjewel. Pluk de dag, geniet nog even van je bakje koffie.
1: Dankjewel, maar alles in bescheidenheid. En John, je weet het maar nooit, hè?
0: Alles in bescheidenheid, precies.
1: Dankjewel.
0: Dat zie je. Dit was Schaap voor vanmorgen. Zometeen gaan we lekker lunchen. Vanmiddag de bingo-schijf bekendmaken. Er wordt nog gebeld met Monique Smit. Er gebeurt van alles vandaag bij Bingo FM. Ik ben er zondag weer. Tot dan.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

muziek van Richard Cotton, Vrij met mij, net na het nieuws van 12 uur, maar het is nog een beetje te vroeg. Laten we eerst gewoon eens even lekker lunchen, dan kunnen we altijd wel even verder kijken. Welkom bij Lunch Begin.

0: Marco Borsato samen met Doe, het prachtige voorbij. En daarvoor hadden we nog Henk Dissel trouwens met een bom. Zeg, even een vraagje. Wat hangt daar nou in de lucht?
1: Er hangt iets.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Na afloop van de WK-wedstrijd Marokko tegen Frankrijk heeft de politie twee mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde in Utrecht. De Fransen versloegen de Marokkanen gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans van Marokko de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. In de wijk Overvecht werden op een paar plekken wat spullen in brand gestoken. Ook in een leegstaande woning aan de Vleutenseweg ontstond brand nadat het vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat vuur was snel onder controle. Rond 1 uur vannacht keerde de rust in de stad weer terug. Het is druk bij Utrechtse installateurs van airco's vanwege de hitte. Wie nu een airco wil, moet soms maanden wachten. In oktober ben je aan de beurt. Een installatiebedrijf uit Bunnik zegt dat er vorige week 2100 aanvragen binnenkwamen. Installateurs adviseren, regel de airco op tijd, bijvoorbeeld in de winter. Er komen zo'n 1000 elektriciteitshuisjes bij in Utrecht, verspreid door de stad. De komende 15 jaar worden ze neergezet om iedereen van genoeg stroom te voorzien. De gemeente Stedin en architectuurcentrum Aorta daagden de ontwerpers uit om met een goed idee te komen. 3 ontwerpen zijn straks in het straatbeeld terug te zien. Vanaf volgend jaar worden de elektriciteitshuisjes neergezet. Goed nieuws voor filmliefhebbers in Utrecht. Bioscoop Rembrandt aan de Oude Gracht blijft een jaar langer open. Pathé wilde de bioscoop deze zomer sluiten, maar dit wordt dus uitgesteld. Er is een koper voor het pand die de locatie een nieuwe bestemming wil geven. De werkzaamheden beginnen in 2027. Pathé richt zich vanaf volgend jaar in Utrecht alleen nog op de grotere vestiging in Leidse Rijn. Het weer, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel. Ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 29 graden.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt van Jan Keizer en Annie Schilder. We hadden een gelegenheidsduo, Jan en Annie. En die hadden een plaat gemaakt, niet Nederlandstalig gezongen. Dus dat komt perfect uit voor het onderdeel Een broodje speciaal. Het nummer wat we draaien hier bij Bingo FM is A Fool For You.

Tony Tauber. En ik ben zo eenzaam zonder jou. Een nummer uit 1962 van Wiltura trouwens. Ronnie had er een Nederlandstalig jasje aangemaakt als zijn een Nederlands product. Maar ja, Wiltura was een vlaam.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft.
1: En wie gaat dat betalen? Tommy Costa en Lange Frans. Vamos, zo heette dat. En daarvoor hadden we nog Anouk, die zo ontzettend jaloers is op die Dominique. Omdat zij hem met andere wijven ziet en zo. Ja, zo gaat het nu eenmaal in de liefde. En René Vroger en Welen zingen daarover.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Yves Mirrissen, ben je vrienden van de radio? Misschien is het tijd, ja, het is tijd om weer een mooie plaat te draaien. Het is Trobby, Fleming en Snelle. Weer een dagje ouder. Ach, het gaat vanzelf. Wat nou als ik

Ai, ai, ai, Joey Nicolai, Tinto Di Verano. De bingo schrijft van deze week. En straks krijgen we weer een nieuwe. Wat het is, ik weet het niet, maar ik ben wel erg benieuwd. Hier is een plaatje van Circus Custus. En het gaat over Monica. Ik denk...

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Dierenartsen in Utrecht waarschuwen voor de uitbraak van hondenziekte. Die kan heel besmettelijk zijn en dodelijk. Zeker als je hond niet is gevaccineerd. Halen die prik, zeggen de dierenartsen.
5: Die hondenziekte, als je daar tegen vaccineert, geeft dat gemiddeld een bescherming van 3 jaar. En het is echt wel nodig om dat te doen.
4: Honden kunnen last krijgen van snot of vochtige ogen, koorts en flink aan de scheiterij gaan. Het is vooral oppassen op plekken waar honden samenkomen, zoals pensions, zeggen de dierenartsen. In Schiedam bij Rotterdam is een tiener opgepakt omdat hij mensen heeft opgelicht, onder meer in onze regio. Hij zou zich voor hebben gedaan als een medewerker van een bank of als politieagent. Zo heeft hij 30.000 euro aan spullen buitgemaakt. 17 keer sloeg hij toe, niet alleen bij ons, maar ook in Den Haag. Het is druk bij Utrechtse installateurs van airco's vanwege de hitte. Wie nu een airco wilt, moet soms maanden wachten. In oktober ben je pas aan de beurt. Een installatiebedrijf zegt dat er vorige week 2100 aanvragen binnenkwamen. De installateurs adviseren dan ook: regel de airco op tijd, bijvoorbeeld in de winter. Goed nieuws voor filmliefhebbers in Utrecht. Bioscoop Rembrandt aan de Oude Gracht blijft nog een jaar langer open. Pathé wilde de bioscoop eerst nog sluiten deze zomer. Het pand wordt verkocht en die nieuwe eigenaar wil er iets anders mee doen. Maar die begint er pas volgend jaar aan. Dan nog het weer. Veel zon vandaag, maximaal 28 graden. Morgen het Nationaal Hitteplan. De dag begint dan bewolkt, daarna veel zon en zo'n 29 graden.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. Want ik heb diep moeten graven. En ik heb over de grens moeten graven. Want de formatie The Strangers komen uit België. En dat noemen we dat heet Bij de Rijkswacht. Maar origineel is het van The Village People.

vreemde voor mij. Nou, dat ben je zeker niet hoor, want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen de week. Lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. En 7 dagen de week doen we lekker samen lunchen. Hier is Vincent en Zomerlang Verliefd. Oh, dat is lekker.

0: Schaduw, K3, samen met Donnie. Ho, ritmisch verantwoord. Even een rustpuntje in de show. Pianootje erbij. Een glaasje jus d'orange en Jaap Reesema.
1: Klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

Dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

Toch dat snoesje, Loesje is het meisje van de troep.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Ja, zo'n eerste plaat, die moet er meteen altijd uitknallen, hè. En dat deed die Sweet Caroline van Mick Harren. Een plaatje alweer van heel lang geleden. Maar we draaien hem heel graag hier bij Bingo FM. 2:06. Een hele goede middag. Dit is Menno in de middag. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En jij mag mee bepalen wat we draaien vanmiddag. Hoe fijn is dat? De verzoekjes die stromen al binnen, dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb nog plek voor veel en veel meer. 2:15, dan gaan we onze nieuwe bingo-schijf bekendmaken. En de artiest of artiesten, die schuift gezellig aan in de studio. Dus dat is heel erg gezellig. Wat gaan we nog meer doen? 1 plaat over 2:30. De koffer van de week, zoals je van me gewend bent. En mijn favoriete keuze, die komt ook ergens in het programma voorbij. Je gaat het vanzelf merken allemaal. Verzoekjes dus, ik zei het al, ze mogen. En het eerste verzoekje, dat is binnengekomen en ingezonden door Remy Wessels. En Remy wil graag een plaat horen die geschreven is door zijn neef Ricardo. En Ricardo heeft een artiestennaam en dat is Wink. En jullie zijn heel erg trots op hem en jullie gunnen hem bekendheid in Utrecht. Wij gaan hem draaien speciaal voor jou. Dans met de dag van Wink.

Hans met de dag. Nou, maak er een feestje van. En een feestje maken we zeker hier op de radio. Want wij draaien de allerlekkerste muziek. We gaan een Deutsche Shop laten draaien van Chantal Jansen.

Chantal Janshoen, Jan Smit, een festival der Liebe. Ze hadden een oude knaller op beet gepakt en die opnieuw ingezongen. Heel gezellig allemaal. Eens even kijken, Ferry de Haas, jij hebt ook een verzoekje ingediend. Je schrijft bij speciaal voor Frans, Peter, Carlo, Martin, Jacco, Mark en Isabella van Rubex Utrecht. Vanuit een zonnig Rodos. Och jongens, maar het is hier ook zonnig hoor. Je wilt deze horen, maar laten we wel afspreken dat je gewoon lekker de Sitaki gaat meedansen. Marco Schuitmaker is dit en Zomer in Griekenland.

Hè? Ik moet even zitten hoor, want ik heb even mee zitten dansen. Die zit daar hier lekker hoor. Marco Schuitmaker en Zomernachten in Griekenland. Allemaal aangevraagd. En wat wordt ook aangevraagd is Als de zomer schijnt van André van Duin. Allemaal aangevraagd door Frans. Speciaal voor de Tukkertjes en gefeliciteerd met Dees en Robbie.

Ja, André van Duin nam het lang geleden op, maar in 2009 nam hij het gewoon nog een keertje op. En dan klinkt het nog even nog een heel klein stukje beter allemaal. Ja, als Frans een plaatje aanvraagt voor Tucker, ja, dan vraagt Tucker ook natuurlijk weer een plaatje aan voor Frans. En ook voor Pep en Robbie de Schilder. En ook speciaal nog eens een keer voor zijn vrouw Desiree, die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd.

Hoppakee, Damien van Os was dat. En diamantenring. Nou ja, ik heb thuis ook wel een ring gegeven aan mijn vrouw. Maar ik weet niet of er een diamant op zat. Volgens mij een heel klein diamantje. Want zover ging mijn portemonnee niet. We kunnen nog één plaat draaien tot aan het regennieuws van 2:30. En dat zijn een lekkere zomerse plaat van Afrobos, John West, Billy Dans en Monk. En ze hebben het genoemd Jij Bent Alles.

0: Kaidan. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Dierenartsen in Utrecht waarschuwen voor de uitbraak van hondenziekte. Die kan heel besmettelijk zijn en dodelijk. Zeker als je hond niet is gevaccineerd. Halen die prik, zeggen de dierenartsen.
2: Die hondenziekte, als je daartegen vaccineert, geeft dat gemiddeld een bescherming van 3 jaar. En het is echt wel nodig om dat te doen.
1: Honden kunnen last krijgen van snot of vochtige ogen, koorts en flink aan de scheiterij gaan. Het is vooral oppassen op plekken waar honden samenkomen, zoals pensions, zeggen de dierenartsen. PostNL bezorgt de post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. Eigenlijk wil het bedrijf daar later 3 dagen over kunnen doen. Niet alleen voor de ontvanger is het wennen, ook voor de bezorger, zegt PostNL.
3: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
1: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen 1 dag bezorgd. Het is druk bij Utrechtse installateurs van airco's vanwege de hitte. Wie nu een airco wilt, moet soms maanden wachten. In oktober ben je pas aan de beurt. Een installatiebedrijf zegt dat er vorige week 2100 aanvragen binnenkwamen. De installateurs adviseren dan ook: regel de airco op tijd, bijvoorbeeld in de winter. Goed nieuws voor filmliefhebbers in Utrecht. Bioscoop Rembrandt aan de Oude Gracht blijft nog 1 jaar langer open. Pathé wilde de bioscoop eerst nog sluiten deze zomer. Het pand wordt verkocht en die nieuwe eigenaar wil er iets anders mee doen. Maar die begint er pas volgend jaar aan. Dan nog het weer, veel zon vandaag, maximaal 28 graden. Morgen het Nationaal Hitteplan. De dag begint dan bewolkt, daarna veel zon en zo'n 29 graden.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Ja, dat dacht ik wel. Hè. Het leven is mooi. Plaatje uit 2015 alweer van Alex. Je luistert naar Menno in de middag. De tijd is precies 3:05. En dat betekent...
1: De cover van de week.
0: De cover van de week. Zoals je van me gewend bent. 3:01. Dan draai ik altijd eerst even een klein stukje van het origineel. En het origineel van deze plaat komt uit 1977. En werd gezongen door Serge Reggiani. Zoiets dergelijks. Het was een... Italiaanse, Franse zanger en ook nog eens acteur. En hij was een van de meest gevierde vertolkers van het Franse chanson, moet ik zeggen. En alhoewel die pas op 40-jarige leeftijd begon met zingen. Het nummer heet Ma Dernière Volonté. Nee, dat is... nee, ik moet deze doen, ja. Moet het wel goed doen natuurlijk, hè. Ja, zo is die wel goed.
2: Moi qui ai vécu sans scrupules, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux.
0: Ja, en ik hoef je niet te zeggen wie de cover heeft gemaakt. Want dat weten we natuurlijk allemaal. Dat was Ramses Shaffi. Hij deed dat 1 jaar later in 1978. En hij noemde het Laat Me.
3: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

hart verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Tino Martin was dat hier bij Bingo FM. 3:15, dat is de tijd. Jij liet me vallen, zo heette dat nummer. We gaan door met een band die komt uit Amerika. En dan heb ik het over dat plaatsje Amerika in Zuid-Limburg. Ik heb het over Rowan S. Ze werden in 1985 opgericht. En ze zingen overwegend in dat dialect van dat plaatsje Amerika. En de muziek die varieert een beetje, ja, qua genre. Tussen gevoelige ballads en snelle Tex-Mex en folknummers. Dit is Van Drinken Krijg Je Dorst.

Om van eten maar te zwijgen, uitgebreide snelle hap. Ik pak wat ik kan krijgen, mijn knieën worden slap. De geur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drink.

Ja, het is de remix, baby. Anita Meijer samen met Lange Frans. Why? Tell me why. Het origineel komt uit 1981 en 44 jaar later. Is dat goed uitgerekend of is het 47 jaar? Ik kan het niet eens allemaal meer uitrekenen tegenwoordig. Maar ruim 40 jaar later is het gewoon weer een dikke hit. En deze keer dus samen met Lange Frans. Door met Django Wagner en die ene mooie vrouw. En die is inmiddels binnengekomen in de studio. Jazeker!

Ja, volgens mij was het gewoon weer met het Rosenberg-trio Django Wagner. En die ene mooie vrouw. We kunnen nog net één plaatje draaien voor het nieuws van 3 uur. En dat wordt een hele mooie, gezongen door onze eigen Rob de Nijs. Hij is helaas niet meer onder ons, maar wat heeft die man een bak met platen gemaakt, zeg. Echt ongelooflijk als ik hier kijk in ons systeem. Ongelooflijk. Dit is Eeuwig Jong. Tot van

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Ja, wat mij betreft de ultieme zomerplaat. Guillermo samen met Tropical Danny en Toppertje. En ja, deze plaat moeten we natuurlijk draaien met deze temperaturen buiten. Jongens, het is 28 graden. En van het weekend wordt het nog veel warmer. Heerlijk, ik hou ervan. Ik weet niet hoe het met jou zit. Trouwens, verzoekjes die mogen, hè. Menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. Dat kan ook allemaal. En dan komt het hier ook binnen. We gaan een plaat draaien van Thijs Boontjes. En Thijs Boontjes die heeft al heel veel platen uitgebracht. Hij zat vroeger in de band van Douwe Bob en later ook in die van Anouk. Toen ging hij solo en hij bracht onder andere deze uit, Dansen met jou.

Ja, en toen was die ineens afgelopen. Ja, dat krijg je als je gast hebt in de studio en die zit een beetje te praten. Dan vergeet je nog wel eens even de schuif omhoog te doen. Helemaal geen probleem. We gaan door met Senna. En ik kan je niet vergeten.

0: sommige sterren hier gezongen worden. Senna was dat plaatje van 2 jaar geleden alweer. Ik kan je niet vergeten. Jongens, het is zo goed als 15:15. En ik ga eens eventjes een lekker filletje eronder zetten. Want dat is altijd wel gezellig. Zo, hoppakee. Dat praat altijd een heel stuk gezelliger. Vandaag live in de studio de vrouw die energiek is. En een onweerstaanbare liefde voor het Nederlands lied heeft. Met haar geweldige live shows en aanstekelijke singles weet ze al velen aan zich te binden. En ze is pas 23 jaar en ze komt uit IJsselstein. Ze werd vroeger regelmatig de klas uitgestuurd omdat ze te veel energie had. Maar nu heeft ze inmiddels al meer dan 10.000 volgers op Instagram. Naast dat ze zingt, acteert, danst ze ook en is ze ook nog eens een keertje influencer. En ze heeft al diverse singles op haar naam staan. En ze trad al op bij het muziekfeest op het plein. Ze deed mee aan het tv-programma Lang Leven de Liefde. En onlangs zat ze ook nog eens een keer een poosje in het buitenland. Maar nu is ze terug. De vorige keer nam ze trouwens taart mee naar de studio. Ik ben benieuwd wat ze nu heeft meegenomen. En vandaag heeft zij de nieuwe bingelschijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan de duizendpoot Laura. Heige Laura, een hele goede middag. Hoe is het ermee?
1: Goedemiddag. Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, heel goed. Met jou ook?
0: Ja, met mij gaat het helemaal prima. Als de zon schijnt, dan is het wat mij betreft altijd goed. Dan heb ik een goede dag. Hey, van harte gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Je bent bingo-schijf geworden. Eerste reactie?
1: Ja, te gek. Woe!
0: Ja, leuk is dat, hè? Ja, je weet het, hè? Aankomende week gaat hij echt heel vaak voorbij komen.
1: Ja, ik hoorde het net.
0: Minstens 85 keer gaat hij voorbij komen.
1: Jeze.
0: En de aankomende week nog veel vaker.
1: Ja.
0: Dus voldoende airplay. Hé, hoe gaat het met je? Waar ben je allemaal mee bezig? Behalve dan de promotie van je nieuwe single, hè?
1: Ja, nou, zoals u al zei, ik mag inderdaad geen u zeggen.
0: Nee, mag geen u zeggen. Nee, dat leren we je af.
1: Ik vind heel veel dingen leuk. Presenteren en dansen en acteren en schrijven.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, mijn passie is inderdaad ook echt het zingen. En ik hoop daarmee ook echt door te breken. Althans, in ieder geval dat er een keer een knaller uitkomt.
0: Ja.
1: Dat als ik optreed, dat iedereen kan meezingen.
0: Nou, dat gaat met deze plaat zeker gebeuren. Want dit is echt wel een heel erg fijne plaat.
1: Hij is lekker,
0: plaat,
1: hè?
0: Ja, hij is
1: plaat.
0: Echt heel erg fijn.
1: Ja,
0: ja, en ik zei het net al tegen je. Elke week komt er zo ontzettend veel muziek uit. Dus dat het altijd lastig is om de bingo-schijven te kiezen. En als je dan omhoog komt, dan moet het gewoon een goede plaat zijn. Hè?
1: Elke keer hoopte ik ook al, zou ik het nu worden, weet je wel? Toen hoorden we het gisteren.
0: Ja.
1: En dan gisteren nu. Hè? En toen dacht ik, oh, wat gaaf.
0: Ja.
1: Dus,
0: leuk dat je ook naar de studio bent gekomen. Je woont dichtbij, gelukkig, in IJsselstein. Maar je bent natuurlijk druk bezig met de promotie.
1: Ja.
0: Hey, Laura, vorige keer vertelde je dat je hart ligt bij zowel het zingen, het dansen, het acteren. Maar wat ik niet wist, dat jij ook nog eens een keertje in de finale hebt gestaan van Miss Universe Nederland of zoiets. Of Miss World Nederland.
1: Ja, Miss World Nederland. Ja. En dat was te gek, omdat ik, wat ik al zei, ik vind presenteren heel erg leuk. En daar leerde je in dat traject dus dat je hoe je moet presenteren. Maar ook mocht ik staan voor iets. En ik heb dus autisme en daar kon ik ook voor staan. Voor de mentale gezondheid onder jongeren. En daar mocht ik voor staan in de finale. En dat vond ik echt heel tof.
0: Maar hoe werkt zoiets? Word je daarvoor gevraagd? Moet je jezelf opgeven?
1: Ja, je gaat echt een traject aan van een half jaar. En eerst kom je op casting. En na dat half jaar hoor je of je een van de finalisten bent. En of naar de finale mag.
0: Ja.
1: En het was zo tof. En ik heb het echt als leuk ervaren. Ik zou het niet weer doen, want daar ligt nu niet mijn focus.
0: Nee.
1: Maar het is voor mij echt een mooie... Ja, het heeft echt wel mij sterker gemaakt.
0: Ja, precies. En eventjes in de spotlight staan.
1: Zeker.
0: Ja, dat is ook altijd fijn. Ik hou er zelf ook wel van, hoor. Hey, ik zei het net in mijn intro ook al. Je hebt ook meegedaan aan het tv-programma Lang Leven de Liefde.
1: Klopt.
0: Is de liefde er ook ontstaan?
1: Hey, bij Lang Leven de Liefde niet.
0: Nee. Oh,
1: het was wel een hele lieve jongen. Niels heette die.
0: Niels.
1: En hij speelde ook in mijn videoclip mee. In een andere single die ik heb uitgebracht.
0: Ja.
1: Heel leuke jongen. Maar geen match, maar dat kan.
0: Ja, nee, dat kan. Nee, dat is, twee mensen worden bij elkaar gezet.
1: Ja.
0: En dan is het niet altijd raak natuurlijk.
1: Nee,
0: dat snap ik heel goed. Hey, je bent een poosje in het buitenland geweest, hè?
1: Klopt, ja.
0: Wat heb je gedaan? Want je bent naar Amerika geweest, toch?
1: Ja, ik heb een beurs gekregen om naar New York te gaan. Omdat ik heel graag een Engelse taalkursus wilde. Omdat ik vervolgens weer audities wilde doen in New York.
0: Ja.
1: Voor musicals. Uiteindelijk ben ik het ook geworden. Want ik had audities gedaan in Amsterdam. En kreeg ik te horen dat ik weer een beurs heb gekregen. Maar dan voor 3 jaar. En dat ik ben aangenomen op die school.
0: Voor 3 jaar, maar liefst.
1: Ja, maar ik ga niet. En dat komt omdat ik... heel erg geloof in wat ik nu doe hier in Nederland. En ik wil hier echt doorpakken. Ja. En het is kiezen. Of je gaat naar New York en dat. Of je gaat hier... En ik wil hier blijven in dit lekkere kikkerlandje.
0: Ja, want wat is het precies voor opleiding? Wat leer je daar?
1: Ja, het is een AMDA-opleiding. Dat is een musical-opleiding. En daarin word je 3 jaar lang begeleid. Dan krijg je allerlei lessen. Maar je leert natuurlijk ook allerlei mensen kennen daar in New York. Dus het was wel echt een hele mooie kans. Maar je moet keuzes maken.
0: Het is natuurlijk ook wel heel aantrekkelijk om mogelijk door te breken in Amerika natuurlijk.
1: Zeker, hè?
0: Daarna naar Hollywood.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zoiets eigenlijk.
1: Zeker, ja. Maar als het zo moet zijn, dan komt dat ooit nog wel.
0: Ja, dan komt dat vanzelf. Hé, ik zei het al, ik ga het interview even in tweeën doen. Ik ga zometeen pas jouw nieuwe plaat draaien. Dus luisteraars, wacht nog heel even op die bingo.
1: Niet weggaan hoor.
0: Niet weggaan, zeker niet weggaan. Maar we gaan eerst even gewoon een ander plaatje draaien. En ik vroeg aan jou, wat is nou jouw favoriete plaat? En in eerste instantie kwam je met Claudia de Breij.
1: Ja.
0: Maar toen zei je, nee, toch niet. Ja. En wat wilde je dan wel horen?
1: Ja, Oma's aan de Top. Want deze week is mijn lieve oma overleden.
0: Ah.
1: En ik had een hele goede band met oma. Was echt mijn maatje. En die is nu weg. Voelt heel raar.
0: Ja, gecondoleerd. Ja,
1: dankjewel.
0: Ja, heel vervelend.
1: Ja.
0: Ja, was ze oud?
1: Ja, 94.
0: 94, ja. Nou, dat teken ik voor zo'n leeftijd. Hè?
1: Ja, maar ze was mentaal echt zo goed, joh. En zo'n leuke vrouw. En ja, ik ga er echt missen, joh. Ik mis ze nu al.
0: Ja, dat snap ik. Ik ga jou heel veel sterkte wensen. We gaan voor jou K3 draaien en Oma's aan de Top.

0: Ja, oma's aan de top. K3 was dat aangevraagd door Laura Heijgen. En zij is hier in de studio, want zij heeft met haar nieuwe plaat Als ik jou niet krijg onze nieuwe bingo schijf te pakken. En die gaat heel erg vaak voorbij komen. Laura, fijn dat je nog steeds bent aangeschoven hier in de studio. We hebben het net al over een heleboel dingen gehad. Amerika onder andere. Maar ik wil eventjes naar je nieuwe plaat toe. En toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, dacht ik, hey, daar ken ik ergens van.
1: Ja.
0: En waar ken ik het van?
1: Ja, het is een hertaling wat we hebben gedaan. Het is namelijk van If I Can't Have You.
0: Ja, Saturday Night Fever, hè?
1: Inderdaad.
0: Lekker hoor, Yvonne Kellerman. Ellerman, zo heet zij volgens mij. Die zong het in de film Saturday Night Fever.
1: Klopt.
0: En volgens mij is het nog veel vaker gecoverd, toch?
1: Ja, klopt. Het is wel voor mij de allereerste keer dat ik een cover doe. Maar ik wil heel graag een publiek van jong tot oud. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik vind het leuk om het in een nieuw jasje te stoppen. Ja. En ook om oudere mensen te entertainen. Dus...
0: Nou, want het is lekkere, vette disco natuurlijk.
1: Ja, lekker.
0: Saturday Night Fever komt volgens mij ergens eind jaren 70.
1: Ja,
0: 78,
1: klopt.
0: Meen ik uit mijn hoofd.
1: 77.
0: 77, kan je nagaan. En volgens mij was jij toen niet eens geboren.
1: Nee, dat klopt.
0: Ik weet het wel zeker eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik was in 1977 11 jaar. En ik ging bijna naar de middelbare school. Dus dan heb je van die klassefeesten en dan werd dat allemaal gedraaid. Hè. Dus hartstikke leuk was dat. Maar goed, genoeg over mij. Ik wil even naar je nieuwe plaat. Wie hebben er allemaal aan meegewerkt?
1: Nou, heeft u even.
0: Ja, heb ik eventjes. En geen u zeggen.
1: Oh ja, ja, in ieder geval Martin Boer van Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Kijk eens aan.
1: En ik ben Martin ook heel erg dankbaar.
0: Ja.
1: Dus dankjewel Martin, als je luistert. En Arthur Stoker, die heeft ook de gitaartjes gedaan. We hebben met een achtergrondkoortje, heeft dan ook een vrouw gedaan. En die zit bij Yves Berendsen in het achtergrondkoortje.
0: Oh, dat is ook niet de minste.
1: Dat is ook heel erg cool.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Hoe kom je nou bij haar terecht?
1: Ja, we hebben gewoon onze connecties.
0: Ah, ja. Oké, nou, ik hoor het al.
1: En mijn manager Frank.
0: Ja.
1: Dus we werken met een heel erg tof team.
0: Oké, dus als ik iemand moet spreken, dan kan ik jou gewoon bellen. En dan zorg jij wel even dat geregeld wordt. Helemaal goed.
1: Ja.
0: Hé, waar gaat de plaat precies over?
1: Ja, eigenlijk zegt het al. Hè. Als ik jou niet krijg, wil ik echt niet iemand anders.
0: Nee, precies, ja.
1: Ja, dat je echt niet iemand anders wil. Er zijn heel veel leuke mannen en vrouwen.
0: Ja.
1: Maar je wilt die persoon.
0: Ja.
1: Je wilt niet iemand anders.
0: Ja, soms is dat lastig, hè?
1: Ja. Bent u eigenlijk verliefd?
0: Ja, ik ben nog altijd verliefd. Ik ben al, laten we eens even kijken. Nou, ik ben al meer dan 30 jaar samen met mijn vriendin.
1: Zo.
0: En we zijn niet getrouwd. Een hele bewuste keuze. We zijn gewoon vriendje en vriendinnetje. Zo,
1: ja, prima,
0: zo noemen we ons nog altijd. En dat is helemaal goed. Hé, ik wil eigenlijk de platen gaan draaien. Zou je hem zelf willen gaan aankondigen?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Oké. Luisteraars van Bingo FM. Hier is mijn nieuwe single. Als ik jou niet krijg.
0: Precies, Laura Heijgen. Als ik jou niet...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Dierenartsen in Utrecht waarschuwen voor de uitbraak van hondenziekte. Die kan heel besmettelijk zijn en dodelijk. Zeker als je hond niet is gevaccineerd. Halen die prik, zeggen de dierenartsen.
2: Die hondenziekte, als je daartegen vaccineert, geeft dat gemiddeld een bescherming van 3 jaar. En het is echt wel nodig om dat te doen.
1: Honden kunnen last krijgen van snot of vochtige ogen, koorts en flink aan de scheiterij gaan. Het is vooral oppassen op plekken waar honden samenkomen, zoals pensions, zeggen de dierenartsen. PostNL bezorgt de post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. Eigenlijk wil het bedrijf daar later 3 dagen over kunnen doen. Niet alleen voor de ontvanger is het wennen, ook voor de bezorger, zegt PostNL.
3: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
1: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen 1 dag bezorgd. Het is druk bij Utrechtse installateurs van airco's vanwege de hitte. Wie nu een airco wilt, moet soms maanden wachten. In oktober ben je pas aan de beurt. Een installatiebedrijf zegt dat er vorige week 2100 aanvragen binnenkwamen. De installateurs adviseren dan ook, regel de airco op tijd, bijvoorbeeld in de winter. Utrecht blijft nog 1 jaar langer open. Pathé wilde de bioscoop eerst nog sluiten deze zomer. Het pand wordt verkocht en die nieuwe eigenaar wil er iets anders mee doen. Maar die begint er pas volgend jaar aan. Dan nog het weer, veel zon vandaag, maximaal 28 graden. Morgen het Nationaal Hitteplan. De dag begint dan bewolkt, daarna veel zon en zo'n 29 graden.

0: Oké, Herman Begin was dat. Utrecht en mijn stadje. En het mooie is als je gewoon ergens in Rotterdam of Groningen of weet ik veel wat zegt dat je uit Utrecht komt. Dan zeggen ze, hey, Herman Begin, Utrecht mijn stadje. Zo is het maar net. En over Utrecht gesproken, deze vrouw komt ook uit Utrecht. Claudia de Breij. Ze is, redelijk beroemd binnen Nederland. En deze plaat komt uit 2012. Laura Heijgen was hier zojuist in de studio. En dit is een van haar favorieten. Mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen.

en het is mij te donker. Mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Absoluut, Claudia, je bent van harte welkom. Mag ik dan bij jou een van de favoriete nummers van Laura Eigen? En die was zojuist in de studio. En het is ook nog eens een keertje onze nieuwe bingo-schijf van deze week. Dus je gaat haar heel vaak voorbij horen komen.
2: Menno's favoriete keuze.
1: Ja, daar zijn we aanbeland. Altijd in het laatste half uur kan ik nog net even een plaatje draaien uit mijn eigen platenkast. En deze keer heb ik een plaatje meegenomen uit 1978. Jongens, het is de disco-periode. En in de top 40 stonden echt alleen maar discoplaten. Deze plaat die ik heb meegenomen is van een Duits damesbandje dat in 1977 werd opgericht. Maar ze waren met name heel populair in Japan. Uit deze band kwam een zangeres voort. En die heette Sandra en die scoorde ook weer hele grote hits met het nummer Maria Magdalena en Everlasting Love. Maar ik ga dus een plaat draaien van het bandje en het bandje heet Arabesque en het nummer heet Friday Night.

0: Ja, en dat was hem helemaal. Friday Night van de Arabesque of zoiets dergelijks. En ik had eigenlijk moeten opzoeken wat het nou betekende. Ja, Robert van Hemert en Donnie.
1: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Moet dat nou?

als we gaan, dan gaan we helemaal los. En heeft groot gelijk, Bram van de Ven was dat. We gaan een plaat draaien van de Puma's. Zij maakt het verschil. En de Puma's, dat was een samenwerkingsverband tussen de band van Dick Houten en het duo Agda en de Munnik, moet ik zeggen. En het begon allemaal in 1999. Dit is Zij maakt het verschil. Ze is geen...

Frank Boeijengroep was dat uit 1987 alweer. Welkom in Utopia. En er staat ook nog een tweetje eigenlijk officieel achter. Ik weet niet of je die ook moet uitspreken. Jongens, het is 3 minuten voor 4. Kevin, die zit in de startblokken. Dus ik ga plaatsmaken. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Morgen ben ik er natuurlijk weer. En we gaan eruit met een hele mooie van Daniel Loos. En hij heeft baat bij muziek. En dan zeg ik, wie niet? Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Plaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden.
2: Nou ja, dat valt wel mee, toch?
1: Nieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, goedemiddag en laten we even beginnen met de situatie op de weg A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg ongeveer 28 minuten. A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 28 minuten. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oosten en Woerden. Die komt inmiddels te vervallen. Oh, dat begint lekker. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oosten en Woerden. Daar staat hij weer inderdaad. 20 minuten vertraging, lekker man. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Nes ongeveer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Lunette en Knoopend Everdingen 11 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Ondertussen brengt men nog even zijn kopjes weg. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk ongeveer 16 minuten. En de N-wegen N201 Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst en Berg. Ongeveer 9 minuten vertraging. Je ziet het, Suus, die fileinformatie aan mij besteed.
3: Ja, ik wou zeggen, ben je nou gewoon mijn werk aan het doen?
2: Ja. Je zei een paar minuten later.
3: Ja, 2 minuten.
2: Dus bij deze. Dus ik denk, pak hem even mee. Maar ja, je ziet het, hè. Ik kan het beter jou overlaten. Dat ding verspringt tussendoor. Ik denk, oh, wat moet ik nu?
3: Nee, help. Je hebt het prachtig gedaan.
2: Nou, gelukkig. We gaan lekker van start en lekker ouwe hoeren, toch?
3: Zeker.
2: Goedemiddag.
3: Joe.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Ja, zoals je ziet het, Kevin en Phyllis, oh, het is een drama.
1: Nou, ik vond het best wel goed gaan.
0: Ja, nou, hij versprong tussen. Nee, wat gaat dat gekke ding doen? Maar dat is even voor de beeldvorming van de luisteraars.
1: Ik zag je kijken, Suus komt hier naar binnen. Ja. Wat is dit nou? Zit ik het nou gewoon
0: ja, in? Ja, precies. Dat
1: is precies jouw blik.
0: Nou, inderdaad. Goedemiddag trouwens voor de luisteraars. Ja, we hadden nog even een kleine werkoverleg. Hoort erbij.
1: Ja, ja.
0: Welkom bij Op Weg naar het Weekend. Het is vrijdagmiddag. Lekker warm buiten trouwens, om niet te vergeten.
1: Nou, wil je lachen? Ik was zo hard aan het fietsen en ik zie ergens 29 graden staan. Ik denk, oh echt? Ja, je weet hoe ik van de warmte hou. Ik dacht ook, wist niet dat het zo warm was.
0: Nou, ik was vandaag thuis aan het werk en ik heb veelal binnen gezeten. En daar was het best wel cool eigenlijk. Dus ik heb weinig meegekregen van de warmte tot ik op een gegeven moment buiten kwam net en dacht van nou.
1: Ik heb echt kippenvel op mijn werk gewoon. Ik denk, ik moet naar buiten. Ja, die airco staat er zo hard te blazen voor iedereen.
0: Dus jij daar gillend weg? Of,
1: ja, ik was blij dat ik naar buiten kon.
0: Nou ja, dat zeg je. Vanmorgen stonden bij ons even de ramen open tegenover elkaar eigenlijk.
1: Ja.
0: En ik zat daar even gewoon tussenin te werken.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment zei ik van nou, ik weet het niet, maar ik heb het koud.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dus nou ja, het wordt lekker weer de komende dagen.
1: Maar zie je, je went er langzaam aan.
0: Ja, op een gegeven moment is het normaal. Maar ik ga over een paar weken richting Spanje.
1: Ja, dan kun je het opwarmen.
0: Daar is het nu gewoon een gemiddelde 44 graden.
1: Oh, ja. En olé.
0: We hadden het er van tevoren over heel veel leuke activiteiten doen. Ik zei nou, ik denk dat je overdag vooral bezig bent met bij het zwembad liggen. Ja. Lang uit, relaxen en zo meer mogelijk.
1: Voornamelijk in de avond op pad, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja. Maar hey, voor jou gaat het snel, hè?
1: Ja, ik ben volgende week zondag al aan de beurt.
0: Lekker.
1: Ja, dat gaat echt snel.
0: Jij gaat met de auto of ga je vliegen?
1: Ik ga vliegen.
0: Lekker.
1: Ja, maar we gaan met een heel groot deel van mijn familie. Het ene deel gaat met de auto, het andere gaat met het vliegtuig.
0: Oh, dus je geeft je koffers alvast mee.
1: Ja, ik ga oprecht dingen meegeven. Ja,
0: ah, ja even geen gein. Gemiddeld koffertje tegenwoordig kost wel €70 per koffer, hè?
1: Daarom. Dus ik ga dit weekend lekker alles inpakken en meegeven. Want mijn ouders gaan aankomende week al. Die gaan wat eerder.
0: Ja, die gaan natuurlijk rijden. Dus,
1: tuurlijk, ja. Duurt wat langer.
0: Hé, voor vandaag. We gaan naar de uitgaansagenda kijken. Maar desalniettemin gaan wij bellen zo om 4:15 met niemand minder dan
1: Monique Smit.
0: Precies.
1: Ja, ik vond het echt heel tof dat we dat
0: altijd leuk.
1: Kans hebben.
0: Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben.
1: Ja.
0: En voor de rest gaan we het vooral heel gezellig maken. Want als Monique Smit in het huis is, dan...
1: dat wordt een feest, toch?
0: Dat is altijd leuk.
1: Ja,
0: ik heb er een paar jaar terug gezien. Dat wil ik het wel even aanhalen. Want ik mocht van Jill richting de studio.
1: Ja.
0: Even Monique de groetjes doen zo.
1: Oh.
0: Want zij is een paar jaar terug naar Kleuterpop geweest.
1: Ja.
0: Toen is ze met Monique op de foto geweest.
1: Ja.
0: En dat vond ze van waanzinnig.
1: Ja.
0: Dus conclusie. Even de groetjes doen
1: even
0: zo.
1: Even de groetjes doen.
0: Gaan we doen. Hey, voor nu Yves Berendsen, het terug in de tijd.
1: Woehoe.

0: Monique Smit en ik wil je helemaal hier op Bingo FM. Ik wil je helemaal, ik wil je helemaal. En het toeval treft, we hebben er aan de telefoon. Monique, goedemiddag.
1: Nou, een hele goede middag.
0: Zo, wat ben je aan het doen op deze vrijdagmiddag?
1: Nou, wil jij echt weten waar ik op dit moment sta?
2: Ja, ja, uiteraard.
0: Echt waar?
1: Ik ben mijn boodschap aan het halen. Ja.
0: Ja, dat gaat ook gewoon door, hè?
1: Dat gaat gewoon door, ja.
0: Maar hoe gaat het tot dit moment? Waar ben je zo mee bezig? Waar ben je druk mee?
1: Nou, waar ben ik druk mee? We hebben echt ontzettend veel optredens. Het gaat echt heel erg lekker. Ik heb de afgelopen week meerdere nieuwe nummers opgenomen. En natuurlijk vandaag de release van mijn nieuwe single.
0: Ja, precies. En ik moest van mijn dochter vragen, ben je ook nog steeds druk bezig voor de kleuters?
1: Zeker weten. Die kunnen zomaar eens, nou laten we zeggen, na de zomer verrast worden.
0: Oh, dat is leuk. Kan je al wat verklappen? Of?
1: Nee, we moeten niet alles gelijk weggeven natuurlijk.
0: Ik mocht naar de studio vandaag, maar ik moest je wel even de groetjes doen van Jill, dus bij deze.
1: Ah, goed zo. Heel goed.
0: Die is een paar jaar geleden naar een van je optredens geweest in Nieuwegein volgens mij. En die vond het helemaal geweldig. Dus helemaal leuk.
1: Zo leuk. Ja, heerlijk.
0: Ja, dat is toch enorm, eigenlijk waanzinnig als je dat kan doen voor die kinderen, of niet?
1: Klopt. Ja, helaas hebben we er nu op dit moment wel weinig tijd voor. Mm-hmm. Dus, maar goed, we gaan in 27 september gaan we in AFAS in Amsterdam. Ja. Gaan we de grootste mini-disco van Nederland geven. Oh, de Mega Kids Disco. Ja, en vorig jaar wordt het eerst gedaan, was helemaal uitverkocht. En dit jaar zijn we terug. Dus mocht je heen willen, dan moet je er snel bij zijn.
0: Nou, ik ga het eens even opgooien vanavond beide.
1: Ja, leuk.
0: Hey, maar ik neem aan dat jij ook binnenkort op vakantie gaat, of niet?
1: We moeten nog even volop aan de bak. En dan daarna dan gaan we lekker met het gezin op vakantie.
0: Lekker. En waar gaat de reis naartoe? Is dat al bekend?
1: Ja, zeker. We gaan deze keer een beetje rondtrekken. En we gaan via Duitsland naar Oostenrijk, Italië. En dan gaan we lekker meerdere plekjes bezoeken.
0: Oh, leuk. Ja, als je jou een beetje volgt op Instagram natuurlijk, dan weet je dat je er wel fan van bent natuurlijk om op vakantie te gaan.
1: Wij werken al 7 dagen in de week. En,
0: ja, precies.
1: Ja, als mijn kinderen vrij zijn in het weekend, zijn wij altijd aan het werk. Dus de kindervakanties, die zijn voor mij heilig. Die blok ik. En dan ga ik ook echt ga ik met ze weg.
2: Heel goed.
0: Lekker. En, nu een nieuwe single uit. Hoe ga je dat dan zo'n beetje doen tijdens de vakantie?
1: Ja, er moet natuurlijk gewoon heel veel gestreamd worden op vakantie.
0: Precies.
1: En dat gaat echt, ik zat net te kijken, de streams die gaan echt niet normaal. We zijn al dik over de 20.000 streams heen. En daar moeten we nog beginnen.
2: Wauw.
0: Dat gaat heel snel.
1: Ja, lekker. Ik ben echt super trots.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar nieuwe single inderdaad. Wat voor nummer is het?
1: Dat is hoor ik dan veel om me heen. En weer een echte Monique Smit plaat. Een echte gezellige plaat voor in de feesttent. Ik heb hem ook zelf meegeschreven. En ik wilde gewoon een liedje maken over mijn leven op dit moment. En wordt het Noord, Oost, West of Zuid? We gaan voorlopig niet naar huis. Dat slaat ook echt op mij. Ik bedoel, morgen hebben we er weer 4 staan. Ik weet niet eens waar ik begin. Ik weet niet waar ik eindig. Weet je dan?
2: Zo druk.
1: Ja, dat is. Precies. Dus ik dacht, dat hoe leuk is het om daar een liedje over te maken?
2: Maar wat heerlijk dat het zo lekker gaat dan ook, joh.
1: Ja, zeker. En daar heb ik ook een passende clip bij gemaakt. Je ziet me ook echt weggaan van huis. Oh. Je ziet hoe het er bij ons thuis aan toe gaat. Hoe we op pad zijn. En wat er achter de schermen gebeurt. En ik wilde dat wel graag een keer laten zien aan de mensen.
2: Echt een kijk in je leven dus dan, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, het lijkt me wel een heel geregeld met kinderen. En dan zo druk zijn met optredens en zo.
1: Ja, dat klopt. Dat is in juni hebben we er ruim 35 gedaan.
2: Zo.
1: Ja, dus dat is dan af en toe wel even aanpoten, zeg maar. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is het allermooiste wat er is. Het is echt geweldig. Dus ik doe het met zoveel plezier. Dus het voelt niet altijd als werken.
0: Nee, precies. Het is gewoon eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby.
1: Zo mag je het noemen, Zo mag je het noemen.
0: Hey Monique, zijn er nog dingen die de komende tijd gaan gebeuren waarvan je zegt van, die wil ik zeker nog even delen?
1: In ieder geval, waar ik het over heb. Kijk, de single is natuurlijk mijn prioriteit nu, niet naar huis. Er komt binnenkort nog wat leuks aan, een duetje. Maar daar kan ik natuurlijk ook niet meer over zeggen.
0: Oh. Ook geen beginletter, dat we een beetje kunnen gokken of zo?
2: Één letter.
1: Ik ga niks zeggen. Ik ga helemaal niks zeggen.
2: Man, vrouw, kun je dat wel zeggen? Of?
1: Dat ga ik ook niet zeggen.
2: Oh,
1: okay.
2: Spannend.
1: Er staan er meerdere op de planning, maar eentje komt echt al heel snel. Dus ik zou zeggen, hou de socials maar goed in in de gaten.
0: Zeker. Nou, helemaal goed. En het zal mooi zijn als je ook gewoon een keer een nummer 1 hit natuurlijk hebt. En je hebt het nu gezien met Cheerio. Nou ja, volgens mij Rutger gaat hartstikke goed. Dus,
1: ja. Ja, maar het mooie is, dat klinkt misschien stom, maar daar doe je het niet voor.
0: Nee?
1: Ik bedoel, dat ik dit... Nee. Dat ik zoveel optredens mag doen. Dat is, ja, precies. En nee, dat is geweldig. Kijk, als je in de feest bent, staan iedereen zingt je nummer mee. Ja, dat is toch ja. Dat wil je. Ja. Maar daar heb je geen nummer 1 voor nodig. Tuurlijk is dat leuk, hè? Maar ik denk dat een artiest dat niet... Nee. Dat we dit gewoon als werk mogen beschouwen, dat is het mooiste.
0: Ja, precies. En dat je gewoon je passie kan uitoefenen, is altijd hartstikke leuk.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, helemaal goed. Hey, Monique, ik ga jou een heel fijn weekend toewensen.
1: Dankjewel. En jullie ook.
0: En succes met de boodschappen vooral.
1: Ja, dat komt goed. Ik ga nu afrekenen.
0: Helemaal goed. En wij gaan je draaien bij deze.
1: Hey, super, dankjewel.
0: Hey, jou ook bedankt voor je tijd.
2: Fijn weekend.
0: Doei.

0: Monique Smit. En ja, niet naar huis. En dit was trouwens De Nacht Is Nog Zo Lang. Ja, gezellig hè, met Monique.
1: Ja, wat een leuke meid.
0: Ja, lekker spontaan. Ja, en ook heerlijk. Gewoon lekker normaal. Doe zelf de boodschap.
1: Lekker thuis de boodschap ook, ja. Ja. Ik wilde nog vragen, wat zit er in je mandje? Maar denk ik misschien een beetje te
0: ja, precies. Wat eten we vanavond? Een beetje dat motto, toch?
1: Ja, ja.
0: Dat had wel een beetje mijn vraag. Wat eten we vanavond? Ja, weet je, als zo'n standaard vraag gewoon.
1: Ja, misschien wil ze het nog wel eens appen. Dan weet je het alsnog.
0: Precies, precies. Maar ja, het moet ook gebeuren. Hè. Even tussen alle drukte door. Want ja, vandaag komt een plaat uit. Morgen, misschien vanavond al, moet je gewoon weer het land in.
1: Ja.
0: Ja, druk, druk, druk, druk. Dus ja. Zeker.
1: Maar wat ze zegt, ze vindt het heerlijk. En dat snap ik, ja.
0: Ja, maar dat is het toch ook. En zeker als je ergens komt en mensen vinden je leuk. En zijn blij dat je er bent.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is ook echt een hele gezellige verschijning.
1: Ja, ja.
0: Ik ben een paar jaar geleden met mijn dochter mee geweest naar de kleuterpop toe.
1: Ja,
0: ja, dat heeft natuurlijk zo zijn redenen. Ja, mama moet mee. Nee, nee, nee, papa gaat mee.
1: Oh. Goh, ja. Waarom? Ja,
0: ja nee, het was hartstikke leuk. En ja, toen was Jill nog een beetje jonger. En toen hadden we één cd in de auto liggen onderhand.
1: Oh, en dat was?
0: En dat was Monique Smit.
1: Ja.
0: En ja, ik vind het een schat hoor, maar ik vond op een gegeven moment het wel weer genoeg.
1: Grijs gedraaid.
0: En ik dacht op een gegeven moment langs de A27 zal ik hem een zwieper geven. Weet je wel, een beetje zoiets.
1: Dat je dacht, ik wil even haar andere nummers even horen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar
1: Laten bij mij bijvoorbeeld. Oh, ja, zo leuk.
0: Als ik nu een beetje naar haar, mijn dochter de muziekrepertoire kijk, dat is vrij breed en zo. Dus ja, wel leuk.
1: Ja, leuk man. Hey, ik heb er ook live gezien.
0: Ja?
1: Tijdens een Koningsdag optreden.
0: Ah, ja.
1: Ja, dat is leuk hoor. Ja,
0: ja dan krijg je toch
1: speciaal voor haar gekomen ook, ja.
0: Dat snap ik wel. Dan krijg je wel een beetje andere muziek dan
1: dan de standaard, wat ook gezellig is, daar niet van. Maar ja, nee, dit is toch ja, Monique, wel een naam natuurlijk. Dus
0: precies.
1: Dat wil je wel zien. Ja.
0: Nou, wat gezellig. En als je het gemist hebt, als dit uur voorbij is, dan staat onze uitzending op uitzending gemist. Scroll even naar ongeveer 4:15 en dan kijk terug horen.
1: Yes.
0: Hey, heb je nog leuke plannen voor dit weekend? Jij gaat vanavond weg, toch?
1: Ik ga vanavond naar de Moulin Rouge.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Leuk.

0: Die draait tot uit mijn hoofd, zonder reclame te maken, ergens in augustus. En ja, dan ben ik natuurlijk op vakantie. Dus ik dacht, ik moet erheen.
1: Ik heb gisteren al meegekregen dat Carlo Boszhard er niet is.
0: Dat vind ik niet heel erg.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ze heeft gewoon een keuken.
0: Ja, nee, ja. Ik weet je wat het is? Ik vind heel vaak, dan worden zeg maar grote namen heel erg uitgelicht.
1: Ja.
0: Terwijl het juist soms de onbekende namen zijn die ik persoonlijk beter vind. Ik heb dat ook een keer gehad bij een musical waar Chantal Jansen in zou zitten. En ik vind Chantal hartstikke leuk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het ging mij op dat moment om Willemijn Verkijk. Het was Wicked.
1: Ja.
0: En ja, die had ik gelukkig. Dus ik was blij dat ik haar had. Maar ja, de prins was ook niet Jim Bakkum op dat moment. Vond ik ook niet erg. Want ja, ik vond eigenlijk degene die op dat moment de tegenspeelster was van Willemijn. Ja, die vrouw staat ook op West End en zo. Die heeft zo'n goede stem. Ja, ik was echt blij dat ik haar toen had. Dus ja, maar het vervelende is voor de, zeg maar, de mensen die dan nog niet zo'n naam gemaakt hebben. Er gaat echt een golf door die zaal van, oh, Chantal is er niet. Ik denk, ja, maar dat krijgen ze allemaal mee, hè?
1: Ja.
0: Dat vind ik zo lullig altijd.
1: En je staat daar wel tot grote podium even je stinkende best te doen.
0: Ja, maar goed, dan ze heeft het ook echt wel eens even wel bewezen ook, hè. Van, sorry, die had een dijk van de stem. Niet normaal. Dus ja, ik heb altijd zoiets van, joh, verras me maar. Ik heb er zin in.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik ben benieuwd, want het is mijn moeder is toevallig gisteren geweest, gisteravond.
0: Oh, nou,
1: dus het schijnt leuk te zijn. Ik zal niet verklappen, maar het schijnt wel leuk te zijn.
0: Ja, ik heb er heel veel over gehoord. Ook over de West End versie. Ja. Maar dat hij hier ook heel goed is neergezet. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
1: En trouwens leuk dat ik toch een beetje mijn feestje mag vieren vandaag met jou.
0: Nou, ik wou zeggen, want het gaat nu het over wat we allemaal dit weekend gaan doen. En Monique is geweest, hartstikke leuk. Maar ja, het allerbelangrijkste vandaag. Onze Kevin is jarig.
1: Ja, van
0: harte gefeliciteerd. Ja, het is dat ik nu niet achter de knoppen zit. Anders had ik even lang in zijn hals al even.
1: Ja, ik heb nu wel controle, zo gezegd.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Dat is, ja. Maar bij deze zie ik hem zelf gewoon even. Hey, ho. Maar ja, want hoe jong ben je geworden?
1: 38.
0: Ja, prachtig toch? Mooie leeftijd.
1: Zeker.
0: Ja. Ga je nog leuke dingen doen?
1: Nou ja, eigenlijk niet. Gisteren al wezen uit eten.
0: Oh, lekker waar.
1: Ja, bij de Griek uiteraard.
0: Ja,
1: ik wil kiezen. Dus
0: ja,
1: dan gaan we naar de Griek. En vanavond komen mijn oma en mijn moeder.
0: Oh.
1: Ja, weet je, de kinderverjaardagen zijn bij ons altijd heel groot en uitgebreid. Maar ja, de verjaardagen rondom de volwassenen, onder andere die van mij, ja, hoeven mij niet zo.
0: Oké, je vindt dat zelf ook oké?
1: Nee, dat is echt helemaal oké. Dus vanavond gaan we lekker nog even wat eten en drinken. En,
0: gezellig.
1: Gewoon gezellig. En nu even gewoon 2 uurtjes gezellig met jou.
0: Ja, leuk.
1: Helemaal
0: toch?
1: Leuk. Dus ja, dat is een beetje kortweg mijn verjaardag.
0: Nou ja, wij gaan er sowieso binnenkort ook nog even op proosten samen.
1: Dat lijkt me
0: dus,
1: goed plan.
0: Even een gezellig drankje doen of zo.
1: Goed idee.
0: Buiten de uitzending.
1: Ja, inderdaad.
0: Anders valt het hier over de spullen heen.
1: Dan krijg je alleen maar water en zo, ja, en koffie en zo. Dus
0: nee.
1: Dat. Voor nu, het is 4:30 geweest. Wij gaan heel snel
0: naar de boodschappen.
1: En het regionale nieuws. Tot zo.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. Om dat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En ook wordt er gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en ook vooral veiliger te maken. Dierenartsen in Utrecht waarschuwen voor de uitbraak van hondenziekte. Die kan heel besmettelijk zijn en dodelijk. Zeker als je hond niet is gevaccineerd. Halen die prik, zeggen de dierenartsen.
7: Die hondenziekte, als je daartegen vaccineert, geeft dat gemiddeld een bescherming van 3 jaar. En het is echt wel nodig om dat te doen.
6: Honden kunnen last krijgen van snot of vochtige ogen, koorts en flink aan de scheiterij gaan. Het is vooral oppassen op plekken waar honden samenkomen, zoals pensions, zeggen de dierenartsen. FC Utrecht traint keihard voor het nieuwe seizoen. De coach is tevreden, maar zegt dat er ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. Sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
8: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor, ik kan het alleen niet accepteren.
6: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en in de app. Dan nog het weer. Morgen gaat het Nationaal Hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Dan wordt het lokaal boven de 30 graden en is er een hoge zonkracht. Advies is dan ook om genoeg te drinken, je huis koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Morgen begint de dag iets bewolkt en daarna wordt het vanzelf warmer.
1: Nou ja, ik even te wachten tot Suus. Ik had stroopwafels meegenomen. En
0: ja, lekkere trakatie.
1: Precies, Suus nam een hapje. En ja, ondertussen was het nieuws afgelopen. Richting de files. Ben je
0: er
1: klaar voor?
0: Ik ben er, ja hoor. Ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Nou, die van 17 augustus sla ik even over.
1: Ja, dat is goed hoor.
0: A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 13 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. 18 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 6 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen. 11 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Blijswijk. 6 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Wegwerkzaamheden. Ja, nu heb ik hem toch niet overgeslagen.
1: Ja,
0: verwachte eindtijd 17 juli. Nou, dat schiet al op. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. 8 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 7 kilometer in verband met wegwerkzaamheden. Staat er 9 minuten vast. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Wegwerkzaamheden. Ja, er is er nog geen verwachte eindtijd. 3 augustus. Ik probeer ze er echt uit te vissen, jongens. Maar ja, helaas. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Den Dolder en Nijkerk. 17 kilometer. Staat daar 21 minuten vast. En dan hebben we nog de N-wegen. N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 2 kilometer. N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 3 kilometer. En dan N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. 3 kilometer.
1: Hartstikke idee. Ik ben toch blij dat jij het weer gedaan hebt bij deze.
0: Ja, nou, nu verder met mijn koek.
1: Lekker!
5: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: DJ en het Wiegelied.
1: Ja, zo leuk dit lied.
0: Ja, nou dat sowieso. En dat klinkt nog eens een keer gezellig ook.
1: Ja, la la la la la la.
0: Ja, het is wel zo'n nummer waarmee je lekker je weekend begint, toch?
1: Ja, ik moet straks wel echt even die plek overnemen. Want we moeten echt een verjaardagsliedje voor jou draaien.
0: Ja,
1: weet
0: je...
1: Het is een hele leuke.
0: Ja?
1: Ik ga hem nog niet verklappen.
0: Nou, je mag toch wel eventjes twee tellen op mijn plek zitten. En dan mag je gewoon nog...
1: Oh, mag dat? Ik duw je gewoon weg.
0: Ophoepel jij. Ja, ik snap het. Ja, ja weet je, normaal gesproken, dat zei ik al, ik doe niet zo heel veel aan mijn verjaardag. En ik moet wel zeggen dat als ik vandaag naar Facebook kijk en Instagram en mijn telefoon en zo, dan...
1: Het
0: ontploft een beetje, inderdaad. Dus ja, iedereen, dankjewel voor de felicitaties überhaupt. Dus superleuk.
1: Dat is lief, toch?
0: Ja, zeker.
1: Altijd leuk. Echt geliefd.
0: Inderdaad, en dat je weet dat er aan je gedacht wordt, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus ja, en...
1: Ja, sterk nog, je staat in mijn agenda.
0: Ook nog?
1: Ja, 's ochtends vroeg. Ik denk, zo, ik zal je even een appje sturen. Maar
0: ja,
1: dat
0: was
1: uiteindelijk pas 10 uur. Pas later, maar begon vandaag. Maar, hè.
0: Ja, en ik ben zelf echt een rap met verjaardagen. Ik heb iedereen in de agenda staan.
1: Vergeet je het.
0: Die gewoon belangrijk zijn. Want anders vergeet ik het inderdaad. Dat is echt een dingetje. En ik ben tegenwoordig heel blij met social media.
1: Ja, dat scheelt ook, hè.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, ik zal mijn naam straks even in je agenda zetten.
0: Ja, dat is goed. Hey, ja, vandaag geen Paul Pessel. Want wat betreft ons is het voetbal natuurlijk afgelopen.
1: Beetje afkik hoor, voor mij.
0: Ja, het is anders, hè. Trouwens, gisteren... Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het niet fijn vinden. Dat kan ik me echt heel goed indenken. Maar heb je nog even gekeken naar Frankrijk, Marokko, of niet?
1: Ja, en misschien dat sommige mensen het niet in dank gaan afnemen. Maar ik was voor Frankrijk.
0: Nou, ik was
1: ik zat allez les bleus achter mijn televisie.
0: Ik was niet partijdig, maar ik zag wel uiteindelijk dat Frankrijk de overhand had. En dat was natuurlijk ook wel een dingetje. Maar ook een hoop doelpunten gemist, hoor. Dat je denkt van nou...
1: Ja, het ging niet helemaal
0: en
1: lekker.
0: We gaan het voor de rest niet zoveel hebben over voetballen, maar ik snapte totaal niet wat er gebeurde bij die penalty. Ook weer zo'n huppeltje, wat is dat tegenwoordig?
1: Ja, nou, dat is dus, ik heb daar laatst ook iets over voorbij zien komen op Instagram. En dat heb ik ook gedeeld toen de tijd. Dat is een soort van, met een ander geluidje eronder. Alsof ze inderdaad een dansje aan het uitvoeren. Nou ben ik natuurlijk een danser. Maar het was dan echt zo'n 1, 2, cha-cha-cha, benen omhoog en opzij. En dan trap. En daar hebben mensen dus, grappige filmpjes onder gezet. Dat een voetballer allemaal gekke beweging maakt voordat ze dat doen. En dan heb je de voetballers van de oude garde als het ware. Die echt zeggen, hou daar eens mee op en trap gewoon die bal erin.
0: Ja.
1: En ja, je ziet het wel, want sinds ik heb er heel veel gezien, dit seizoen. En heel veel gaan echt naast, door dat gehuppel.
0: Nou, dat dus. Weet je, we hebben het bij FC Utrecht gezien. We hebben het bij het Nederlands elftal gezien. Nu zie ik het bij Frankrijk weer gebeuren. En ik denk van ja...
1: Bij Mbappé, notabene.
0: Ja, dat bedoel ik. Toch een van de betere spelers, zou je zeggen.
1: Nou, zeker. Ja, dus, ja. Maar ze zeiden ook, wat er dus gebeurt, is tenminste wat... En dat was het idee. Dat zo'n voetballer die doet dat, zodat de keeper misschien al een kant kiest. En dan kan hij de andere kant kiezen. Maar ja, deze keeper koos geen kant. Dus daardoor raakt hij dan verslag en denkt hij... Oh, nou, dan trap ik hem maar daarheen. En dan gaat het helemaal mis. Je moet gewoon eigenlijk, is mij verteld, hè? Tenminste, op televisie werd dat verteld. Je moet gewoon de kant kiezen en schieten. En niet op de keeper wachten. Want die blijft. Je moet eigenlijk blijven staan. Dat is de keeper's beste kans om hem te pakken.
0: Suus, geef raad. Hè?
1: Ja, dat heb ik van de echte experts geleerd. Ik ben tenminste, mijn soort van schoonbroer is ook professioneel keeper. Dus ja, daar leer ik ook wel eens wat van. Maar dit was echt op zo'n een van die programma's erover. Ja, je moet gewoon eigenlijk hem erin rammen. En als keeper moet je gewoon blijven staan tot het laatste moment.
0: Nou, ik heb ook wat geleerd vandaag in ieder geval.
1: Ja, maar was wel een goede keeper.
0: Nou ja, er was niks mis mee inderdaad. Maar ik zat de wedstrijd te kijken en mijn ogen werden een beetje zwaar. Dus mijn ogen vielen dicht en toen hoorde ik in één keer uiteindelijk dat de eerste doelpunt erin zat.
1: Ja.
0: Ja, toen duurde het ook niet heel erg lang voordat het tweede doelpunt een feit was.
1: Dat ging 6 minuten volgens mij.
0: Ja, dat ging vlot.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, maar ik vind het leuk om even te kijken. Ik bedoel, ik volg niet alles, maar zo nu en dan is het wel even gezellig toch? Een beetje voetbal kijken.
1: Ik vind het niet grappig dat ik ook gewoon precies weet, dat gebeurde toen en binnen 6 minuten dat.
0: Ja.
1: Ik kijk echt, dames en heren.
0: Maar we gaan naar een volgende stap. En dat heet ook gewoon FC Utrecht. Hè. Dat gaat vanaf augustus ook weer beginnen.
1: Ja, maar dus, dat moet ook eigenlijk wel.
0: Ja,
1: ik ben een echte Utrechter. Ik moet er gewoon naar kijken.
0: Nou, ik ben benieuwd vanaf augustus.
1: Misschien kunnen we vanuit Bingo wel kaarten regelen. Dan ga ik gewoon elk weekend.
0: Ik ga het eens even met de programmaleiding overleggen. Goed zo, we gaan muziek draaien hier op Bingo FM. Even terug naar 1995 alweer. Ik vind het een van de mooiste platen van Clouseau. Dit is Passie.

0: Ons pas, dit was Samuel Welten in de bankzitters. En de uitslover, hartstikke idee.
1: Oh,
0: dat
1: ja, dus. Wij zijn wel echt uitslovers. We blijven het zeggen bij deze
0: verhaal. Ja, inderdaad. En een egel waar u tegen zegt, dus die past ook prima bij.
1: Maar wat vinden mensen ons leuk, hè?
0: Ja, precies. Hartstikke leuk.
1: Echt zo, je mag ons nu mailen, hoor. Zit er niet mee.
0: Ja, als je denkt van nou, pleur op, weet je wel, laat ik maar zitten.
1: Wil dan, iemand anders, mag je ook zeggen.
0: Ja, dat nou, kan ook, ja. Kan geregeld worden.
1: Ja, hey, hopen we niet, maar...
0: Nee, precies 16:50 inmiddels alweer. Tijd gaat snel, het eerste uurtje is alweer bijna gewoon voorbij.
1: Gaat altijd zo snel, joh.
0: Ja, dat is. Hé, hey, Suus, had jij per ongeluk, want we zaten heel erg druk te kletsen, al gekeken naar wat er allemaal te doen is het weekend in Utrecht?
1: Ja. Er zijn hartstikke leuke dingen te doen. Ik pak er nu even een random ding tussenuit. Viva del Sol. Bij zwoele zomers hoort zwoele muziek. Nou, het is wel lekker zwoel nu, inderdaad. Nou, waar denk je dan aan? Precies, salsa, bachata, kizomba, compa, merengue, afro-latin en nog veel meer.
0: Hartstikke idee.
1: Ja, nou, je danst zaterdag 11 juli, dus morgen, van 3 tot 11 tijdens het zomer-Latin-feest Viva del Sol op het Jaarbeursplein.
0: Oh.
1: Een kaartje is €10 en kun je online vinden.
0: En daarmee ga je dansen of ga je leren dansen?
1: Ik denk dat je gewoon lekker zelf losgaat. Het is een festival, dus ik denk dat er gewoon de muziek er is. En dan, ik ga me daar nog even in verdiepen. Die pak ik even bij, want het is een goede vraag van jou.
0: Ja, precies. Ik bedoel, zoals ik heb het ritmegevoel van een olifant.
1: En, dat zeg jij, maar dat weet ik helemaal niet.
0: Dus zelfs die dans nog beter.
1: Dat gaan we nog, wel een keer zien.
0: Ja, ja, een beetje sterkte.
1: Nou, mocht je denken, hé, maar Suus, ik wil vanavond al wat leuks doen. Dan kun je naar de Betonnerie. Op de zomerse avond slenteren langs verschillende marktkramen. Dat kan vanavond bij de Betonnerie. Het is de maandelijkse Tweede Kansmarkt. Wat een mooie naam, hè? Tweede Kansmarkt.
0: Ja, vind ik wel mooi.
1: Ja. Nou, van kleding en meubels tot planten en upcycled producten. Dus recycled, maar upcycled. Je vindt het allemaal tussen 6, dus na onze uitzending, tot 11 uur. En de toegang is gratis.
0: Oh, dat is wel lekker. Dus ze kunnen eerst gewoon blijven luisteren en daarna kunnen ze die kant op.
1: Ja, precies.
0: Dat
1: kunnen ze gewoon door. Ja, dat vond ik ook wel een goeie. Ik heb ondertussen Viva del Sol erbij gepakt. Ja, het is echt een festival waar je gewoon zelf lekker gaat dansen. En ze hebben verschillende DJ's. DJ Willy, DJ Nick en DJ Latin Pro.
0: Oh.
1: Ja, dus ik vind het leuk. Maar ik zit al vol morgen. Maar anders ging ik er zeker even heen. We hebben nog wel tijd voor nog eentje, toch?
0: Dat dacht ik wel. Jou, hoor.
1: Dat dacht ik wel. Dan pak ik even. Wat vind ik leuk? Ik vind het allemaal leuk. Nou, we gaan gewoon dit doen. Color the Block is een straatfeest vol dans, muziek en eten. Nou, dat is een beetje een thema, hè, vandaag.
0: Ja, lekker.
1: En het draait om de ballroom scene. Ja, dat is weer wat anders. Geen Latin, maar nou ja, er zit ook wel Latin bij. Maar een levendige danscultuur. Pimp je eigen pet. Proef Colombiaans eten tijdens het straatdiner. En kijk naar een dansperformance. Kijk, hier ga je dus wel ergens naar kijken. Ga je niet zelf mee. Mm-hmm. Dus daar kun je nog even heen. Het is niet te missen, want danser Keaton Z, als ik het goed zeg, doet als slangenmens een act midden op de tafel.
0: Hartstikke idee. Ja, zo, dat klinkt pittig.
1: Ja, ik vind het bijzonder. Het straatfeest is bij Raum van 4 tot 9. De entree is gratis, maar aanschuiven bij het diner kost €17,50.
0: En wat krijgen we dan te eten? Want dit wordt wel heel interessant.
1: Colombiaans eten, zeggen ze. Colombiaans eten. Ik ga kijken of ik iets meer info kan vinden daarover. Ja, wat een research, hè, gedaan. Zo, nou. Colombiaans eten.
0: Ja, het geeft ook niet, maar ik ben gek op eten. Dus ik denk, ik sluit
1: morgen,
0: gelijk aan.
1: Want dat had ik nog niet gezegd. Dus morgen.
0: Okay,
1: ja, er staat Colombiaans eten. Ja, ik weet niet of ik ooit echt Colombiaans heb gegeten. Maar gewoon lekker Latin-achtig ook weer.
0: Geen idee eigenlijk, maar het klinkt wel goed. Hé, kleine onderbreking, want ik denk dat er eentje moet opwachten als hij zo binnenkomt om 6 uur.
1: Oh nee, joh.
0: Je stuurt gewoon een berichtje, plummen op, kusjes Geert-Jan. Geef mij maar Geert-Jan Kleijer.
1: Ik wist het, ik wist gewoon dat hij ging komen. Geert-Jan, je bent erg voorspelbaar.
0: Ja, inmiddels al, hè, na zo'n korte tijd.
1: Maar wel gezellig, hè? Wat hebben we het leuk gehad op de barbecue, dan krijg je nu dit.
0: Ja, aardig, hè, die gozer.
1: Nou, lekker dan. Plurp maar op.
0: Hé, wat gaan we doen? Ja, we gaan richting het NOS-journaal alweer. En daarna zijn we alweer bij je terug met het tweede uur.
1: Dun, dun, dun, dun. En de video's.
0: In Serio!
1: Olé!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, inderdaad. Tot zover het NOS Journaal. En ja, lukt het weer, zus? Of,
3: nou ja, we gaan het proberen. Ik weet niet. Een kriebeltje. Een kriebeltje. Nou, daar gaan we. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 9 kilometer. Is een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 13 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven 7 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27, nee, dat ga ik niet doen. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen 6 kilometer. In verband met wegwerkzaamheden staat er 7 minuten stil. A27, die ga ik ook overslaan. Dat is augustus en ja, maakt allemaal niet uit. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 14 kilometer. En dan hebben we nog een N-weg. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren 3 kilometer.
2: Lekker bezig.
3: Yo.
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: En mag ik de zon laten schijnen in je hart?
1: Zeker.
0: Ja, dat vind ik fijn om te horen. En het zonnetje schijnt er nog eens een keer. En het wordt de komende dagen lekker warm. Dus
1: warm.
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik hoor heel veel mensen alweer zeggen van, oh, dat wordt weer een plakkerig weekendje. En ik heb daar weinig moeite mee over het algemeen.
1: Nou, toch? Dan kunnen we elkaar de hand schudden.
0: Ja, en morgenochtend gaan we
1: even... Plakkerige hand, schijnbaar.
0: Morgenochtend gaan we bij mijn oma in de tuin nog even het een en ander doen. Want je zal zeggen, dat doe je normaal gesproken in het voorjaar. Maar over het algemeen moest het nog even gedaan worden. Dus we gaan morgen allemaal reten vroeg ons bed uit. En zorgen dat het nog eventjes geregeld wordt. Dus dan hoop ik dat het morgenmiddag wat warmer dan wordt. Maar dat het nu nog even te doen is. Maar het moet wel even gebeuren. Want je ziet door de bomen het bos niet meer onderhand.
1: Een heel bos in de tuin.
0: Ja, dat dus. Ik op zich, ik heb niet zoveel met tuinieren. Jij?
1: Nee, volgens mij hebben we het hier ook wel eens
0: over. Ja, volgens mij ook wel. Geen groene vingers hebben.
1: Nee,
0: en,
1: ik ook niet. En dat ik toen heb opgepast op een katje en ook water moest geven aan de plantjes. En dat toen de meisje terugkwam en zei, nou, ik heb zelfs nieuwe bladeren erbij. Ik had heel goed gedaan. En ik denk, nou, ik had geen idee. Maar toch ergens toch talenten voor dan.
0: Nou ja, een nepplantje zal bij mij al dood gaan. Dus, hey Suus, ik moest iets opzoeken van jou. Dat hebben we even gedaan. Moest ik op een knopje drukken? Moet ik iets doen of zo?
1: Ja, wil jij op een knopje drukken voor mij?
0: Wat heb je in gedachten wat ermee moet gebeuren?
1: Nou ja, ik wil hem nu horen.
0: Ja, nou ja, vooruit. Ongeveer dit.
1: 3, 2, 1.
2: Ja, er is er wel iets.

0: Hoor de pin!
1: Hoera!
2: Altijd gezellig met de snollebolletjes.
1: Hoera ja, zeg je ook. Hoera ja.
2: Nou, voel ik me echt jarig vandaag.
1: Ja, goed zo. Ja,
2: kan, zeker.
1: De slingers ben ik vergeten, maar dat...
2: Heel veel berichten verder vandaag. Hè.
1: Ja. Ja, dus voor de, ik wou zeggen voor de kijkers thuis, voor de luisteraars thuis. Mocht je Kevin nog even een fijne verjaardag willen wensen. Dat kan nog, want we zitten er nog tot 6 uur.
2: Ja, precies. En officieel ben ik pas sinds 3 uur vanmiddag jarig.
1: Oh, ja, ik was net laat geboren. Ja, was je lekker lui?
2: Ik was lekker lui. En eigenlijk hoorde ik gisteren toevallig van mijn moeder, zou ik eind juni geboren moeten zijn. Maar
1: je was echt lekker lui.
2: Ik bleef lekker 10 dagen zitten. Ik denk, jullie zoeken het allemaal lekker uit.
1: Oh, die moeder van jou. Ja. Die dacht, kom eruit.
2: Ja, en ik begreep dat het ook een bloedhete dag was.
1: Oh ja, hallo. Ja, dan krijg je dat.
2: Ja, dus ja, het was uiteindelijk prima.
1: Dacht je, ik maak mijn entree maar even.
2: Ja, weet je, ik wou mijn moeder ook niet langer aandoen om het allemaal nog langer te laten duren. Dat vond ik ook weer zielig, weet je wel.
1: Een matinee, je dacht gewoon, ik kom in de middag.
2: Nou ja, dat en dan 3 uur 's middags. Nou ja, kijk zelf naar buiten nu. Als de zon een beetje geschenen hebt, dan... Dan is dat wel... Maar ik vind ook als ik jarig ben, hè, Suus... En ja, niet iedereen vindt die muziek leuk... Maar ik denk, ja, als je dan jarig bent... Dan mag je ook je eigen plaatje uitzoeken,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En als ik één iemand fantastisch vind... En ik denk dat er geen ene luisteraar is die zegt... Van Kevin, wat draai jij nou? Ja, André Hazes.
1: Ja, hallo, de.
2: En dit is wel één van mijn favorietjes.
1: Oh, ja.
2: Zeg maar niets meer. André Hazes hier op Bingo FM.

0: Wel even leuk om te vertellen, dit plaatje is al voor de derde keer uitgebracht. En dat ook nog eens een keer door dezelfde zanger. Weet wat je begint? Hey Suus.
1: Ja, begint eer je begint, wou ik zeggen.
0: Maar nou,
1: ja,
0: dat dus. Ook. Ja. Hey, jij hebt daarentegen denk ik wel een beetje een broertje dood aan, AI, of niet?
1: Oh, meid.
0: Ach, ja. Meid.
1: Meer. Ja, ja, ik moet zeggen, ik heb toevallig deze week een gesprek daarover gehad met iemand met wie ik samenwerk met mijn voice-over werk, wat ik ook doe. En ik dacht, oh, die gaat het ook helemaal verschrikkelijk vinden, omdat het natuurlijk best wel veel dingen overneemt. Van, ja, van artiesten, voice-overs, kunstenaar, noem allemaal maar op. Maar hij keek me graag alsof hij water zag branden. En ik denk, ben ik nou gek? Want ik weet dat ik heb er redenen voor, omdat ik merk dat heel veel mensen ook op mijn werk best wel lui worden. Ze laten alles gewoon typen door een computer. Ja. En weet je, ze denken zelf eigenlijk niet echt meer na. En hetzelfde geldt voor kinderen die dan zeg maar hun spreekbeurt maken en het dan, of spreekbeurt, een boekverslag of whatever. En gewoon, ja, doe maar. En toen zei hij, ja, maar ja, wij gebruikten vroeger ook Google. Ik zeg, ja, maar dan moest je wel nog een beetje zelf research doen en het uittypen.
0: Plus,
1: dat is een verschil.
0: Dat vaak de leraren en leraressen echt wel wisten.
1: Ja.
0: Wanneer jij het gewoon letterlijk gekopieerd had,
1: precies,
0: op een of andere manier.
1: Ja, ja, nou precies dat. Dus, maar goed, toen kwam hij met een punt. Toen dacht ik, nou oké, ik sta best open, hè, voor dingen. Want ik bedoel, ik vind AI heel goed voor de medische wereld bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Want ja, laat al die computers maar samen nadenken om de ergste ziektes op te lossen. Ja, alsjeblieft, weet je wel. Ik vind dat we daarvoor moeten inzetten. Dus hij zei, ja, maar dat gebeurt. Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, maar wat ik gewoon lastig vind, is dat het nu wordt ingezet om dan zogenaamd tussen aanhalingstekens kunst te maken. Ik denk, nee. AI moet er zijn om zeg maar de vervelende dingen voor ons te doen, de klusjes waar we geen zin in hebben, zodat wij meer ruimte hebben om onze passies te beoefenen, waaronder dus schilderen, zingen, nou, noem
0: muziek
1: maar
0: op. Maken, et cetera.
1: Muziek maken, precies. Nou, en hij zei dus ook, hij zegt, nou ja, weet je, ik heb juist heel veel meer tools gekregen en daardoor meer geleerd over programmeren en het bouwen van een website en dit en dit. En hij had een hele waslijst van wat hij er allemaal mee kon doen. En toen dacht ik, oké, dat is wel interessant. Hij zei ook, hij zegt van ja, het ligt ook aan je karakter, hè. Of je het gewoon gebruikt omdat je lui bent, of omdat je jezelf wil verrijken en dingen wil leren. Toen dacht ik, oké, dat is wel een interessante
0: visie. Ja, precies. Dat is inderdaad wel een interessante. Maar ja, ik moet er wel eerlijk bij zeggen,
1: ik neig nog steeds naar liever niet.
0: Precies.
1: Maar ja,
0: ik moet wel zeggen, je wordt er wel makkelijker in. Dat merk ik zelf ook. ChatGPT, Cloud, noem het allemaal maar op.
1: Ja, ik keek al weg toen ik het net zei.
0: Het is zo makkelijk om het even in te toetsen van, goh, doe even dit.
1: Ja.
0: Maar daar wou ik eigenlijk naartoe. Het was even een bruggetje eigenlijk.
1: Ja, ik denk, ik maak er gelijk een verhaal van.
0: Nee, dat is helemaal goed, helemaal goed. In de muziekwereld gebeurt het op dit moment ook. En je hebt op dit moment, ik weet niet of je een beetje TikTok volgt, maar DJ Larita en het nummer Cheerio kennen we natuurlijk allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Daar is een nieuwe versie op gemaakt.
1: En AI.
0: Die wil ik toch even met je delen, want hij is nu samengemaakt met Avril Bros, Kamel en Billy Dans. Nou ja, Billy Dans en Avril Bros voor mij niet de minste.
1: Nee, gewoon wel echte mensen.
0: Maar
1: inderdaad,
0: ze hebben er een soort van mix van gemaakt. Het nummer duurt ongeveer 2 minuten. Ik wou hem toch even tegen je aanhouden.
1: Nou, vooruit dan maar. Omdat er ook nog mensen bij zitten.
0: Precies.
1: Let's go.

0: Ja, dat is eerste meningsuit.
1: Ik vind er wat van.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het zo makkelijk. Als in, weet je, we zeiden net ook van, hey, je kunt natuurlijk een cover maken. Dat wordt natuurlijk al jaren en dag gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind het toch wel makkelijk om iets dan een computer in te gooien, stem er doorheen te gooien, zelf dat eigenlijk niet echt gezongen te hebben en dan dat, hè, je eigen hit te noemen.
0: Nou ja, ik volg DJ Larita. En ik moet zeggen, als ik kijk naar hoeveel volgers zij heeft en hoeveel mensen hierop reageren.
1: Ja.
0: Maar ik ondertussen keek op Facebook toevallig vanmiddag. En daar onder het nummer de reacties zag die echt enorm negatief waren gewoon.
1: Ja. Oh ja.
0: Ook even een sneer naar Billy Dans van, goh, ga je eigen muziek maken. En dat is natuurlijk ook zo, hè.
1: Ja.
0: Er worden altijd met echt heel veel nummers gecoverd.
1: Ja.
0: En natuurlijk met een beat eronder is het weer een compleet nieuw nummer.
1: Ja.
0: Ik denk dat het ook wel een beetje de tijd is waar we in zitten, of niet?
1: Dat is ook wel. Het is de laatste paar jaar is het wel vaker ook, hè, dat er gewoon nummers van artiesten van, nou, laten we zeggen, jaren 70, 80 of zo, er worden dan een nieuw, hè, wordt een nieuw jasje gestoken door, nou ja, noem een leuke Amerikaanse artiest. En soms komt die artiest uit die tijd er dan ook bij. Dus dat is dan ook wel leuk. Dat ze een soort van samenwerking doen. Nou, dat kan ik wel waarderen. Of als een artiest in ieder geval aangeeft, joh, ik heb dit van die en die geleend. Of het is heel duidelijk te horen. Nou, prima. Maar dan wordt er nog enige creativiteit omheen gegoten. Wat ik dan wel vaak vind, is dat sommige mensen zeggen, oh, wat een leuk nummer, goed bedacht. En ik, ja, maar dit bestond zeg maar zo'n 40 jaar geleden al.
0: Ja.
1: Dat wil ik mensen dan vaak wel meegeven. Maar goed, daar zit nog creativiteit in. Ik vind dat hier, een vriend van mij bijvoorbeeld, die heeft laatst een hele cd gemaakt met AI. Ja, sorry. Maar dat vind ik als, ja, ik zing natuurlijk ook, als zangeres en muzikant om me heen. Ja, ik vind dat heel pijnlijk. Alsof, er zit geen ziel in voor mij. Ik was natuurlijk afgelopen weekend bij Bruno Mars. En toen zat ik tegen mijn vriendinnetje. Ik dacht, ja, maar dit is het. Dit is het echt. Dit is real life. En dat gaat AI nooit kunnen vervangen.
0: Nou ja, dat roepen wij wel vaak. Hè. Wat je tegenwoordig natuurlijk heel veel hebt, is dat het, zoals wij het doen,

0: Dan zit er heel erg een autotune overheen. Zij kan zingen hoor, maar bij haar was het een trucje. Gewoon een leuk dingetje, een gimmick. Maar heel veel mensen gebruiken het om hun stem als het ware recht te trekken. Dus hè, als ze toch een beetje uit de bocht schieten of er zit een kraakje of een dingetje, dan trekt de computer dat recht. Nou, dat is iets wat echt al jaren wordt gebruikt. En tegenwoordig kunnen ze dat zelfs live doen. Dus dan, hè, voorheen werd het op een cd gedaan. Nu kan iemand gewoon het podium opstappen en het wordt gewoon gelijk recht getrokken. Ja, dat zijn ook van die dingen, dat is een keuze die je maakt. Maar ja, ik ga toch het liefst naar de artiest waarvan ik echt hoor, hey, jij zingt echt live. En ja, je stem zit er gewoon echt op. Want ja, daar heb ik gewoon het meest respect voor.
1: Ja, nou ja.
0: Wat dus bij Bruno Mars het geval was, het was fantastisch.
1: Ja, je hebt het eens ingehad,
0: ja,
1: hè?
0: Oh, het was echt niet normaal goed.
1: Helemaal in de kledij voor het optreden,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ik had de kledij ervan. Jij vond het leuk, hè?
1: Ja, zeker, goed, zeker. Goed gedaan.
0: Maar goed, wat hebben we met serieuze onderwerpen vandaag op jouw verjaardag?
1: Nou ja, het mag ook wel een keertje, hè? Ja, af en toe een keer serieus
0: zeker,
1: doen.
0: Zeker.
1: Hey, wat ook serieus nieuws is, Suus, is dat we alweer richting het regionale nieuws gaan van 5:30. En ik schat zo in dat we ietsjes later... Nou, het valt mee. We zitten nog redelijk, volgens mij, binnen de tijd ongeveer. Dus dat komt wel goed. Ik kreeg nog even een berichtje van Stefan. Totje met Somebody Else Lover. Die gaan we nog even draaien.
0: Ja,
1: maar niet voordat we Moni Smit hebben gedraaid.
0: Yay, daar is ze. Woehoe!

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrechtstad niet harder dan 30. De maatregel moet straten waar auto's en fietsers samenkomen veiliger maken. En dat is even wennen, zegt de wethouder.
2: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
1: Er wordt op snelheid gecontroleerd met mobiele flitspalen vooral. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En ook wordt er gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en ook vooral veiliger te maken. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. Om dat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. FC Utrecht traint keihard voor het nieuwe seizoen. De coach is tevreden, maar zegt dat er ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. Sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
3: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor, ik kan het alleen niet accepteren.
1: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en in de app. Dan nog het weer. Morgen gaat het nationaal hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Dan wordt het lokaal boven de 30 graden en is er een hoge zonkracht. Advies is dan ook om genoeg te drinken, je huis koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Morgen begint de dag iets bewolkt en daarna wordt het vanzelf warmer.
4: Nou ja, van het weer naar het verkeer. En Suus is er klaar voor volgens mij.
5: Ja, let's go. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 5 kilometer. Verband met een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 7 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug 4 kilometer. Hij versprong even. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 3 kilometer. In verband met wegwerkzaamheden staat daar 6 minuten stil. Dus valt mee. En dan hebben we nog de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Nijkerk 9 kilometer. En dan nog de 1N-weg. En 233 Kersten richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 3 kilometer.
4: Ja, het is wel zo, hè. Hoe later op de middag, hoe rustig het wordt.
5: Lekker, hè. Ja.
4: Nou ja, als het zo blijft, dan kan ik zo met een rotgang richting huis.
5: Ik wou zeggen, jij moet naar huis zo, ja.
4: Nou, nog een half uurtje, hoor.
5: Ja, oké. Okay.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: maken. Wat was jij aan het doen?
1: Ja, ik probeer mijn microfoon te verplaatsen.
0: Wat was jij aan het doen?
1: Een heel gek geluid.
0: Ja, ik denk, ik verbouw even de studio. Kan mij schelen.
1: Oh, wat erg. Hij is nog heel hoor.
0: Zit hij nog in elkaar? Of moeten we iemand gaan bellen van de technische dienst?
1: Ik wou zeggen voor het management team. Ik heb het niet kapot gemaakt.
0: Het is nog heel. Zo klinkt het ongeveer in ieder geval.
1: Dat zeiden we ook in koorts.
0: Hey, trouwens, dat vertelde jij net natuurlijk. En daar had ik helemaal niet meer over nagedacht. Ja. Maar tegenwoordig wordt het 30 km per uur rijden in Utrecht.
1: Klopt, ja.
0: Ja, ook daar vind ik wat van.
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind het kansloos.
1: Ja?
0: Ja, ik ben natuurlijk automobilist en ik vind het rijden in Utrecht al een dingetje.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het gewoon altijd takken druk is.
1: Yep.
0: En dan dat ik dan denk bij mezelf van ja, maar dan ga je het nu terugbrengen naar 30 km per uur. Dat gaat nog meer opstapelen, het wordt nog drukker.
1: Ja.
0: En ja, misschien is het lekker als het een beetje autoluw wordt. Maar ik zie het nu meer een beetje als automobilistje pesten.
1: Ja, ik denk inderdaad dat ze proberen steeds minder en minder en minder automobilisten in de stad te hebben. Maar ja, dat zo werkt het
0: natuurlijk
1: niet, want je hebt allemaal al een auto.
0: Ja, maar je bent een grote stad, dus hoe dan?
1: Er zijn nieuwe wijken die gebouwd worden en daar beginnen ze er al mee. Hier kun je gewoon je auto niet gebruiken of dan hebben ze zo'n deelauto of whatever. Ik denk, nou prima, want dat start dan allemaal op en daar ben je dan aan gewend.
0: Nee, okay, maar
1: de rest van de omgeving, ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: Ik snap het, hè. In een woonwijk, hè, lekker 30 km per uur, ik zie het ook bij mij in de wijk, daar rijden mensen echt als gekken.
1: Ja.
0: Ongeacht dat het een hofje is.
1: Ja, ja.
0: En mijn kinderen daar rondlopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar op de doorgaande wegen, kom op, weet je wel.
1: Nee, dat snap ik
0: wel. Er gebeuren tegenwoordig ook veel te veel ongelukken. Ben ik het ook volledig mee eens. Zeker op de wegen waar er inderdaad een fietspad naast, waar eigenlijk gewoon op dezelfde weg zit.
1: Ja.
0: Als je daar inderdaad wat aan de snelheid hebben gedaan, die snap ik ook.
1: Ja.
0: Maar ik heb sommige plekken ertussen zien staan en ik dacht van, waarom dan?
1: Ja, dat vind ik dus ook. Weet je, inderdaad, gewoon in je omgeving, in de buurt en zo, ja prima, 30. Maar sommige plekken denk ik, ja, 30, wat je zegt, het wordt veel drukker daardoor.
0: Ja.
1: En laten we wel wezen, er zijn zat mensen die zich daar alsnog niet aan gaan houden. Dus die ongelukken, ik vraag me af of je die zo echt naar beneden brengt. Dat hoop ik, maar daar ben ik bang voor eigenlijk.
0: En zet je op een hoop plekken natuurlijk ook nog eens een keer flitspalen neer. Met alle respect. Ja, heel veel mensen trekken zich daar ook niet zoveel meer van aan. Hè? Het is natuurlijk vervelend als je een bekeuring krijgt.
1: Ja.
0: Maar...
1: Nou ja, wat het lastige is hier... Ik wijs naar buiten de studio, dames en heren. Ik heb daar, wanneer was het? Vorig jaar, 2 jaar geleden. Toen reed ik daar en ik reed echt met het verkeer mee. En ik denk dat ik reed misschien 2,53. Je mocht daar 50. Nou, ik ben mooi gewoon op de bon geslingerd. Ik mocht lekker €70 aftikken. Terwijl ik dacht, ja, maar als ik veel langzamer ga, dan had er iemand op mijn bumper gezeten. Ik snap het, je moet je aan de regels houden. Maar ik dacht echt van, ja, dat was dan na de correctie. Ik denk, nou, ik weet niet. Maar het was echt, het was niet meer dan die 54. Ja, ik dacht wel zo, €70. Hartstikke idee.
0: Het is gewoon een hoop geld. En daarnaast is het sowieso niet leuk meer. Hè? Utrecht parkeren tegenwoordig. Volgens mij de parkeergarage is tegenwoordig al bijna €10 per uur.
1: Is
0: dat
1: het
0: je denkt,
1: bij mij in de buurt is het dat al.
0: €10 per uur, hè?
1: Ja, het is €10 per uur. Dus ja. En dan zie je sommige plekken in deze omgeving waar je dan bijvoorbeeld 80 mag. En dan denk ik, 80?
0: Ja.
1: Terwijl dat dan een weg is waar ik zou denken, nou ja, 50 echt wel maximaal, zeg maar. Dus soms snap ik de keuzes ook niet helemaal.
0: De logica is ver te zoeken. Zullen we daar maar op houden?
1: Ja, maar goed, ik ben heel erg benieuwd eigenlijk of luisteraars hier ook wat van vinden. Of ze zeggen, nee hoor, Kevin en Suus, we zijn het helemaal mee eens. Of niet, dan mag je dat zeker met
0: delen. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat er natuurlijk gewoon mensen zijn die hier blij mee zijn.
1: Ja.
0: Hè? Want ja, ergens gaat het natuurlijk wel om de veiligheid van de mensen. Dat is natuurlijk ook een beetje het hele scenario waar ze naartoe ontwerken zijn.
1: Ja,
0: we willen gewoon een veilig Utrecht.
1: Ja.
0: En ja, ik vraag me heel erg af of je dan op deze manier volledig het bij het juiste eind hebt.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat niet heel veel mensen zich er consequent aan gaan houden. Nee. En dat je ook heel veel... Ja, 30 km per uur. Laat even eerlijk zijn. Mijn scooter gaat sneller, hè?
1: Ik wou zeggen, ik fiets denk ik dat ongeveer.
0: Ja, precies. Dus straks gaan de fiets gewoon aan je voorbij. En jij zit in je auto met 30 km per uur. Ja, hou op met me.
1: Maar goed, het beloofd te worden. Hopelijk levert het wat op. Maar we gaan het allemaal meemaken.
0: Precies.
1: Ja.
0: Hey, bijna 17:15 alweer. En trouwens, even voor de luisteraar. Volgende week... Dan zijn wij er met z'n tweeën.
1: Ja, klopt.
0: Die weken daarna ook. Alleen dan is het
1: wat
0: minder actueel. Want dan hebben we het allemaal een beetje... want je de vakantie gaat natuurlijk volgende week beginnen in Utrecht. Jij gaat lekker op vakantie, hè, richting Italië.
1: Ja, heerlijk.
0: De zon opzoeken. Nee, die heb je hier trouwens ook inmiddels. Maar by the way... ja, we gaan het dan wel een beetje anders aanpakken. Dus volgende week zeker inschakelen. En die weken daarna natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren. Want ja, we zijn er wel, we zijn er niet. Hoe wil je het op eigenlijk, ja, hoe wil je benoemen tegenwoordig?
1: We zijn er wel. een beetje AI, maar het is niet waar. We zijn het gewoon zelf, maar... Ja, we zijn op twee plaatsen tegelijk. Laat het daarop houden.
0: Ja, precies. En onze stemmen, misschien jij gaat op vakantie, maar de stemmen blijven achter in Nederland, toch?
1: Dat is dus magie.
0: Ja, mooi, hè? Goed zo. Een paar weken geleden hadden wij Ronnie Ruijsdaal in de uitzending. Oh, en ja, Ronnie Ruijsdaal is natuurlijk onderdeel van de Shonies. En ja, dit is wel een van de bekendste. Blauw van de Sangria. Oké.

0: Emma Heesters en alles wordt beter. En eerlijk is eerlijk, het gaat beter met haar. Ja. En dat is wel mooi nieuws, toch?
1: Ja.
0: Oh, bijna weekend tenminste. Ja, voor ons is het al weekend, hè. Want het is echt totaal, zoals Monique trouwens zei, vond ik wel mooi, hè. Dat sommige dingen ook geen werk zijn. Het is gewoon leuk om te doen.
1: Ja, maar dat is echt wel hoe deze twee uurtjes elke keer voelen.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat vind ik echt. Dus ik hoop dat het ook overkomt op de luisteraars.
0: Oké, nagaan hoe snel de tijd gaat. Ja. Want het eerste half jaar zit er al bijna op voor deze show.
1: Ik zit naar mijn horloge te kijken. Er staat helemaal geen maand op. Maar ja, nee. Het eerste half jaar is inderdaad alweer klaar. Ja.
0: Ja, precies. Weet je, lekker op vakantie straks. Ja. En moet zeggen dat tijdens de vakantie ook ik gewoon te beluisteren ben om te zenden.
1: Ja.
0: Alle programma's gaan, wat mij wat ons betreft, in ieder geval gewoon door. Mm-hmm. Dus ja, links of rechts om zijn te horen. En ja, het zal misschien een keertje zonder nieuws zijn. Maar ja, we gaan wel ons uiterste best doen om jullie te vermaken, ook tijdens de vakantie.
1: Zeker. Ja, en zonder files dan. Maar ja, gewoon, dat, vervelend, hè?
0: Ja, precies. Weet je, dat is dan een dingetje. Maar ja, we hebben sinds van de week een vernieuwde website. Er gaat nog van alles aan gesleuteld worden. Dus denk niet van, wat is die kaal? Er komt nog heel veel bij.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, bingofm.nl. Als je dan denkt van, ja, ik moet toch de files even weten. Ja, het staat een kopje files op, dus lekker klikken. En ja, niet tijdens de rit trouwens, want dat vindt de politie niet zo leuk.
1: Ook politie niet goed. Snap ik, begrijp ik, ja.
0: Ja, dus maar ja, tijdens de vakantie gaan we gewoon lekker door. Dus,
1: ja, ik heb er nu alweer zin in.
0: Ja, ook de vakantie is wel lekker, hoor.
1: Ja, daar heb ik ook echt wel zin in. Even, daar ben we aan toe ook, hoor. Moet ik zeggen.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook gewoon in Nederland blijven, want eigenlijk volgende week vrijdagmiddag begint al de zomervakantie in Utrecht. We gaan als laatste dit jaar.
1: Ja.
0: Maar dat gaat natuurlijk ontiegelijk druk worden, want heel veel mensen gaan op vakantie.
1: Ja, en maar überhaupt, weet je, met het hele hitteplan en zo, het voelt net alsof je inderdaad in Italië zit.
0: Voor het weer hoef je echt niet naar het buitenland.
1: Nee, dus mocht je nog denken, nou ja, ik wil wat centjes besparen en de kandel gratis annuleren, het kan nog.
0: Ik heb het jaren geleden meegemaakt. We gingen naar Rodos en daar was het een graadje of 32. En op een gegeven moment komen we terug en we gingen landen in Maastricht, dat goed?
1: Dat zou kunnen, ja.
0: En ik hoor op een gegeven moment die piloot zeggen van, goh, het is 17 graden hier in Nederland en het regent.
1: Oh nee, dat is zo vervelend thuiskomen.
0: Ja,
1: een ander woord gebruiken.
0: Ja, maar iedereen die liep al een beetje met zijn lange broek aan. En ik dacht, ja, steltje watjes, weet je wel. Ik heb een korte broek en mijn slippers nog. Gewoon die kant op. Nou, ik ben in het koffer maar even gaan zoeken naar een lange broek. Want het was wel even fris aan mijn lichaam.
1: Nee, ja, ik heb wel eens een moment gehad in Italië dat het dat we net iets te laat waren gegaan, dan was het weer eigenlijk niet zo heel goed. Maar nu, ja, klopt even af, hè. Maar het zag er wel heel goed uit toen ik laatst keek.
0: Ja, heel positief in ieder geval. Dus,
1: ja, het is sowieso een mooie omgeving. En ik heb allemaal leuke nieuwe kleren die ik nog wel moet passen. Dus ik weet niet of het allemaal goed is.
0: Lekker wezen shoppen.
1: Ja, online. Ja, dat vind ik dan chiller.
0: Ja, is dat dan ook in het buitenland of wel gewoon de Nederlandse websites?
1: Wisselend. Dat ligt er echt een beetje aan wat ik tegenkom. Ja.
0: Hey, eerlijk is eerlijk. Je moet af en toe gewoon lekker kunnen shoppen. En denken van, nou, dat is leuk en dat is leuk.
1: En soms is het ook echt even makkelijker. Want het is overal best wel druk.
0: Ja.
1: En die paskamers, ik denk, ik vind het gewoon chill. Achter elkaar thuis. En dan, ik probeer het wel zo goed mogelijk doen. Dat ik niet echt dingen echt veel terug hoef te sturen. Want het is natuurlijk niet goed voor het milieu en zo. Maar echt, soms gebeurt het gewoon wel. Ja,
0: wat nodig is, is nodig. Ik ben zo'n piepo dat op het moment dat ik een keer wat terug moet sturen, vaak het vergeet. Dan denk ik van, handig.
1: En dan denken zij, lekker, centjes verdiend.
0: Ja, die hebben in de pocket inderdaad. Ja, dus.
1: Ja.
0: Goed, we gaan nog even muziek draaien hier op Bingo. Hier is Frank Vergooijen naar de plaats van Koos Albers. Bekijk het maar.
1: Bekijk het maar.

0: bekijk het maar. Volgens mij is Gert-Jan zijn contactlens kwijt, of niet?
1: Ja, ik zat ook al te kijken.
2: Ik ben even mijn koptelefoon aan het zoeken.
0: Ah.
2: Ja? Ik ben even aan het zoeken welke ik moet hebben.
1: Ja, maar dat krijg je pas. Gewoon karma, hè? Je wil ons weg hebben hier.
0: Ik kan zeggen, je wil ons weg hebben, dan krijg je dit soort dingen. Dus,
1: gewoon alles daar dan kapot gemaakt. Ja, wat? Ja, dat was wat ik net kapot gemaakt.
2: Ik kon het eigenlijk wel zeggen, want ik was om 5 uur in de studio.
1: Ja, ja, je was vroeg, hè? Echt op tijd, ja.
0: Normaal gesproken komt hij hier om 5:50 keer binnenvallen, maar... Hij was op tijd.
2: Ja, het was goed te doen op de weg, dus dan rijden we gewoon lekker door.
1: Ik dacht wel van, hij komt gelijk onze plek innemen.
0: Even geen gein, het is op dit moment bij IJsselstein vooral enorm druk. Dus ik dacht, ik ga een beetje op tijd richting de studio.
1: Ja.
0: En, het toeval treft dat ik om 3 uur wegging en dacht van, nou, dat gaat wel even duren. En ik reed recht om 4:55 de parkeerterrein op. Dus ik denk, dat gaat lekker. Dus, dat was lekker op tijd over het algemeen.
1: Ja, nou, prima toch?
0: Ja, zeker. Hey, zo na 5, dan is de hoogste tijd voor Gert-Jan Kleijen met zijn bingo-bol.
1: Ja, we kijken zeker. Jou aan. Nee, jij kijkt mij aan, maar ik heb geen idee.
2: Na 6 uur ben ik gezellig bij je tot aan 8 uur.
0: Gezellig.
1: Wat leuk.
2: Met het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favoriet en de beukplaat.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, echt zo leuk.
1: Ja, lekker beuken.
0: Ja, echt. Ja,
2: ik weet niet of hij van houdt.
0: Hij doet zo lelijk tegen ons.
1: Ja, echt zo leuk. Ga je ook lekker op je verjaardag naar hem luisteren?
0: Zeker niet, zeker niet.
2: Nee, dat dacht ik al wel.
0: Ik ga lekker luisteren naar 538 of zo.
1: Ja.
2: Ja, dan moet je doen met een ander stel.
0: Ja.
2: Ja, als je dat graag wil.
1: Als jij daar gelukkig van bent.
0: Gelijk de radio uit. Hè? Hey Suus, was weer gezellig.
1: Ja, vond ik wel, ja.
0: Zeker.
1: Ja. Ik stukte nog een beetje.
0: Fijn weekend.
1: Tussen deze mannen in. Ik probeer Zwitserland te zijn.
0: Ja, maar probeer dat maar.
1: Ben ik niet, nee.
0: Nee,
2: fijn weekend. Frankrijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Hey, heel goed, heel goed.
0: Tot
1: Noorwegen. Maar goed. Joe, tot volgende week.
0: Doei, hè?
1: Doei.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel, dankjewel. Het is best wel rustig op de weg. We beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, 10 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Overhoede, 6 minuten. En de allerlaatste, een korte op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Knoopend Everdingen, 4 minuten door wegwerkzaamheden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.
3: Recht uit het hart. Bingo FM. Je krijgt van mij 8 punten en 3 strepen.

ik wil dansen met je heel de nacht. Sander Kwarten hier op Bingo FM. Een hele goede avond. 6:07. En het is weer tijd voor de Bingo Borrel. Op deze mooie vrijdagavond 10 juli 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik jouw gastheer. Jouw strandwacht. Jouw muzikale presentator. Ja, verzin wat je graag wil. Ik ben in ieder geval gezellig bij je. Met straks om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Rond 6:15 hoor je natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Daarvoor gaan we naaien. Ja, we gaan naaien. En om 7:45 natuurlijk de beukplaat. Een en al gezelligheid op jouw radio. En jij kan deel uitmaken van dit radioprogramma. Want je mag je verzoekplaatje aanvragen via de Bingo FM app. Of via de mail gertjan@bingofm.nl. En je mag ook bellen 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. We gaan naar Quincy. En kom eens even hier. Hou me vast.

Ja, oh cheerio! De Summer Mix hoorde hier op Bingo FM. En dat is een spiksplinternieuwe plaat die samengemaakt is met DJ Larita, Afro Bros, Carmel en Billy Dans. 14 minuten over 6 en je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel hier op Bingo FM. En ik zei het net al natuurlijk, je kan je verzoekplaatje aanvragen via de Bingo FM app of via de website. En je mag ook bellen met de studio 0909-321-2211. En dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. We gaan weer naar een, best wel een nieuwe plaat. We gaan naar een nieuwe plaat van Robert van Hemert. Zand Loopster.

Tito Di Verano, Joey Nicolai. Natuurlijk hier op Bingo FM. De volgende dame die kreeg vanmiddag bij Menno, bij Bingo in de Middag, rond de klok van 3:15 te horen dat zij aankomende week de bingo schijf is. Ik heb het over Laura Heijgen. Ontzettend leuk gesprek met Menno gehad. En ja, haar ga je elk programma deze aankomende week voorbij horen komen met haar allernieuwste nummer. Genaamd Als ik jou niet krijg.

Martin Morero, In Mijn Hart. En daarvoor, wie was dat? Billy Dans, Eiland. Hey, het is 3 minuten voor 6:30. En dat betekent dat we zo richting het regionieuws gaan van 6:30. Maar eerst deze nog. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 1982. 12 jaar voordat ik geboren werd. Toontje Lager.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrechtstad niet harder dan 30. De maatregel moet straten waar auto's en fietsers samenkomen veiliger maken. En dat is even wennen, zegt de wethouder.
2: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
1: Er wordt op snelheid gecontroleerd met mobiele flitspalen vooral. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En ook wordt er gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en ook vooral veiliger te maken. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. Om dat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. FC Utrecht traint keihard voor het nieuwe seizoen. De coach is tevreden, maar zegt dat er ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. Sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
3: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor, ik kan het alleen niet accepteren.
1: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en in de app. Dan nog het weer. Morgen gaat het Nationaal Hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Dan wordt het lokaal boven de 30 graden en is er een hoge zonkracht. Advies is dan ook om genoeg te drinken, je huis koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Morgen begint de dag iets bewolkt en daarna wordt het vanzelf warmer.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

schrijf ik wie ik ben later als ik groter ben. Tino Martin hoort hier op Big FM. Nogmaals een hele goede avond. 6:05. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot een 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daar tussenin zit. Zo rond 6:45 hoor je mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 6:15 zei ik het al. We gaan naaien. Of we gaan het over naaien hebben. En om 7:45 natuurlijk de beukplaat. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Dan gaan we lekker naar muziek. We gaan naar Gerrit Snijder en Check Spijt.

100%. Flemming en Mart Hoogkamer van 0 naar 100%. Voordat we richting mijn muzikale favoriet gaan, heb ik deze voor je klaarstaan. Wimmy Bauma, een leven lang. Ja, nou, een leven lang. Muziek.

0: Een leven lang. Wimmy Bouma hoort hier op Bingo FM. Plaatje uit januari dit jaar. Het is bijna kwart voor acht, of kwart voor zeven. En dat betekent dat we naar mijn muzikale favoriet gaan. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En zoals je mij wel kent, ga ik best wel aan op nieuwe muziek. En ik hoorde dit nummer van Jeffrey Kuipers. En toen dacht ik, ja, best wel een leuke plaat. Dat wordt gewoon mijn muzikale favoriet. Ja, moet er altijd een speciale reden bij zijn? Nee, zeker niet. We gaan gewoon voor deze
1: muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

Tefekkel, de klok tikt maar door. We worden hier op Bingo FM, 7 minuten voor 7. We gaan er lekker met muziek en tikt eigenlijk wel lekker door. Als jij nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag een verzoekje horen, dan hoor ik het graag via de Bingo FM app. Kan en mag je alles aanvragen. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Laat het me vooral weten. Wees erbij bij deze zomerse vrijdagavond 10 juli 2026. Straks na 7 uur hoor je natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Daarvoor gaan we naaien. Naaien, ja, naaien. En dan denk je over kleding naaien. Nou, misschien is het wel iets anders. Ik zie iets verschijnen in mijn linkeroog, maar dat valt mee. Hey, en om 8:15 hoor je natuurlijk de beukplaat hier op Bingo FM. We gaan richting 7 uur, maar eerst heb ik de nieuwe van Yves Berends klaarstaan. En daarvoor hoor je de nieuwe van Senna en Sven Versteeg met hun allernieuwste nummer.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

0: Wat een heerlijk nummer als de muziek begint. Vol de Cruise hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond, 7:05. Op deze mooie vrijdagavond, 10 juli 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat ertussenin zit. Straks natuurlijk mijn opmerkelijke nieuwtje, of nou het opmerkelijke nieuwtje. Dat gaat vanavond over naaien. En om 7:15 natuurlijk de beukplaat. Een en al gezelligheid. En je mag natuurlijk je verzoekje aanvragen hier op Bingo FM. En dat kan via de app van Bingo FM, bingofm.nl. Of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. Of je mag bellen 0909.
1: Hallo, met Marijke. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Kleine jongen voor mijn mannetje. En een hele vuile uitzending verder. Doei!
0: Dankjewel. Nee, ik zei het, je kan dus ook bellen 0909-321-2211. Je kan me live spreken. Je kan een voice berichtje achterlaten. Doe het vooral. Gezelligheid kent geen tijd. André Hazes hoor je hier op Bingo FM. Het nummer uit 1990. Jeetje mina, wat gaat de tijd toch hard. Kleine jongen hoor je hier op Bingo FM.

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk in mijn armen. Hoorde hier op Bingo FM. Daarvoor een verzoekje. Kleine jongen André Hazes. En ik werd net gebeld door Stefan. Hij zit samen met zijn neefje Marcel. En lekker aan het borrelen. Ja. Het is ook niet voor niets de bingo borrel. Hè? Het is vrijdagavond en ze vragen deze aan. De vrienden van FC Utrecht. Jongens, geniet ervan. Ik sta in ieder geval op. En ik begin lekker te dansen en ik begin mee te zingen. Baila! Baila de Utrecht!

0: de Utrecht hoorde hier op Bingo FM. Het is 7:15 en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, inderdaad, het fascinerende nieuwsfeitje. Ik zei het al, het gaat vanavond over naaien. Ja, dit is wel een andere naaien. Dit is best wel een klein beetje bizar. Ja, een 49-jarige vrouw uit het Japanse Koga is gearresteerd omdat ze de mond van haar 42-jarige huisgenoot met naald en draad heeft dichtgenaaid. Ja, het incident vond plaats op 29 juni rond 1:30 in de woning van de beste vrouw. Ja, de verdachte stak herhaaldelijk door de boven- en onderlip van het slachtoffer, waardoor de vrouw vermoedelijk bijna een dag met een dichtgenaaide mond moest leven. Op 30 juni wist het slachtoffer te ontsnappen. Omdat ze door de strakke hechtingen niet kon praten, droeg ze een mondmasker en vroeg ze in een nabijgelegen winkel stilletjes om hulp met een briefje. Haar leven is niet in gevaar, maar de ernst van haar verwondingen is nog onduidelijk. De twee vrouwen woonden sinds april 2025 samen. Het slachtoffer verklaarde dat ze uit angst voor de vrouw niet eerder durfde te vluchten. De woning van de verdachte diende al langer als opvangplek voor weglopers en mensen in moeilijke omstandigheden. De vrouw vaak hielp bij het vinden van werk. Een oud-collega omschreef haar als iemand die goed was in het aanzicht binden van mensen. Buurtbewoners herinneren zich dat de vrouw eerder met een buitenlandse echtgenote in de wijk woonde. Maar hij is al langere tijd niet meer gezien. De politie vermoedt dat er mogelijk nog meer personen in de woning verplegen en onderzoekt de exacte thuislocatie. Ja, bizar. Hoe kom je op het idee om... dan moet je wel heel klaar zijn met je... Ja, met je huisgenoot. Ja, bizar. Nou, doe het maar niet. We gaan naar muziek. We gaan naar Roxy Dekker. Superstar hoor je hier op Bingo FM.

plaatje. Komt het plaatje. En zal ook blijven komen. We gaan, we gaan verder met muziek. We gaan naar de dijk. Binnen, zonder kloppen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrechtstad niet harder dan 30. De maatregel moet straten waar auto's en fietsers samenkomen veiliger maken. En dat is even wennen, zegt de wethouder.
2: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
1: Er wordt op snelheid gecontroleerd met mobiele flitspalen vooral. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En ook wordt er gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en ook vooral veiliger te maken. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. Om dat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. FC Utrecht traint keihard voor het nieuwe seizoen. De coach is tevreden, maar zegt dat er ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. Sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
3: Ik was vroeger ook een klager. Dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan. Dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor. Ik kan het alleen niet accepteren.
1: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en in de app. Dan nog het weer. Morgen gaat het nationaal hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Dan wordt het lokaal boven de 30 graden en is er een hoge zonkracht. Advies is dan ook om genoeg te drinken, je huis koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Morgen begint de dag iets bewolkt en daarna wordt het vanzelf warmer.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

vrienden voor het leven. Danny de Beuk hoort hier op Bingo FM. Een elogieavond, 8:05. En dat betekent dat ik nog een 25 minuten bij je ben met de Bingo Borrel op deze mooie vrijdagavond 10 juli 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en vanaf 8 uur hoor je natuurlijk Timo met Timo's Avondshow. En vanaf 10 uur Lorenz Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Een en al gezelligheid op jouw radio. Zo om 8:15 natuurlijk de beukplaat. En voor de rest staan er best wel wat leuke nummers voorbij. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag nog een nummer horen. Ja, dan kan dat. Laat het me vooral weten via de Bingo FM app of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Jannes, dans. Tot de morgen met mij.

0: ik ook van jou. Guus Meeuwers hoorde hier op Bingo FM. Ja, normaal gesproken om 7:15 natuurlijk de beukplaat.
1: Nou, het is een paar minuutjes ervoor. En dat maakt vanavond geen ene moer uit.
0: Want het is gewoon een lekker nummer. Het is een gecoverde plaat, een Nederlandse plaat die we eigenlijk allemaal wel kennen. En dan kun je eigenlijk bedenken van, ja, moeten we dat soort nummers gaan coveren en gaan hardstellen of gaan remixen? Nou, ja, ik vind het best wel kunnen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik heb het over een nummer die de samenwerking met Dr. Ruud, Lastig en Gasterop en Johan Kettenburg. Ja, Johan Kettenburg kennen we vast wel, want hij heeft zat nummers gemaakt. En hij is Hilversum naar. Ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Hey, en die hebben een plaatje gemaakt. Een cover van André Hazes. Ja, oude André Hazes. Het Rode Licht. En dat is vanavond gewoon mijn
2: De Beukplaat. De Beukplaat. De Beukplaat.

Dromen zijn bedrog. Marco Borsato hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor, Mike Versteeg, hartslag van je heupen. En daarvoor hoort hij natuurlijk de beukplaat. Lekkere muziek op jouw zender. Nog 6 minuten en dan is Timo er weer met Timo's avondshow. Maar eerst deze nog van Chico. Koude kak hoor je hier op Bingo FM.

0: Koude Kak hoorde je hier op Bingo FM. Chico! Nou, een geweldig nummer. Althans, ik hoop dat jij het een geweldig nummer vond. Ik hoop dat je ook lekker genoten hebt van de muziek hier op Bingo FM. Ik vond het gezellig dat je erbij was. Ik ga het sokje overgeven aan Timo. Want Timo die staat alweer te trappelen om een spiksplinternieuw programma te maken. Timo's avondshow. Vanaf 10 uur hoor je natuurlijk Lawrence Nicolaas. Die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Maak er een feestje van vanavond. Geniet van het weer. En maak je niet al te druk. Dan spreek ik jou hopelijk volgende week vrijdag weer bij een nieuwe bingo borrel. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Je m'appelle France.
2: Hey France.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Avondshow.

24 uur verliefd op jou. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar Gerard Joling wel. Joram hier op Bingo FM bij Timo's avondshow. 8 uur geweest op deze vrijdag 10 juli 2026. Het weekend is van jou. Tot 10 uur vanavond ben ik lekker bij je met heel veel fijne muziek. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. Met zometeen Raymond Hermans. Na deze van Gordon Replay. Weet dat ik van je hou.

Een van zijn bekendste nummers is Favoriet, die vaak te horen is in de verschillende uitgaansgelegenheden. Ook in Utrecht trouwens. Maar ik kan ook hele mooie, rustgevende muziek zingen. Ik heb het over Raymond Hermans met zijn plaat Wij bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Hele grieten, de zomervakantie is van start in Midden-Nederland. Misschien ook al voor jou. Heb jij vakantieplannen? Laat lekker weten via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 0909-321-2211. Nou, ik ben benieuwd wat deze man van plan is met de vakantie. Hij kan heerlijke zomerse hits uitbrengen. Ik heb het over Dean Saunders. En je hoort een nieuw Bingo FM met Ik wil niet dat je gaat.

0: Soms voel ik die angst in mij. Raak ik je kwijt. Blijf jij bij mij.
1: Blijf jij bij mij. Oh. Misschien wel, misschien niet. Wesley Klein hoorde je met Er is niemand zoals jij. Het is bijna 8:30. Nee, sorry, het is 8:30 geweest inmiddels. Maar ik heb nog één fijn plaatje voor je klaarstaan voordat we gaan luisteren naar het regionieuws rondom Utrecht. Frank van Net heb ik voor je met Nemen in je dromen mee. Nee.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrechtstad niet harder dan 30. De maatregel moet straten waar auto's en fietsers samenkomen veiliger maken. En dat is even wennen, zegt de wethouder.
2: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
1: Er wordt op snelheid gecontroleerd met mobiele flitspalen vooral. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En ook wordt er gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en ook vooral veiliger te maken. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. Om dat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. FC Utrecht traint keihard voor het nieuwe seizoen. De coach is tevreden, maar zegt dat er ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. Sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
3: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor, ik kan het alleen niet accepteren.
1: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en in de app. Dan nog het weer. Morgen gaat het Nationaal Hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Dan wordt het lokaal boven de 30 graden en is er een hoge zonkracht. Advies is dan ook om genoeg te drinken, je huis koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Morgen begint de dag iets bewolkt en daarna wordt het vanzelf warmer.
0: Timo's Avondshow.

Ik kan zat situaties bedenken waarvan ik denk, had ik jou maar nooit gezoend. Lara Mila denkt er ook zo over. Daarom bracht ze recent dit leuke plaatje uit. En je bent natuurlijk bij Timo's avondshow aan het begin van jouw weekend. Leuk dat je erbij bent. Heerlijk zonnig weer voor de boeg. En dan weten Niels van de Miss Montreal ook met deze zomerse plaat tussen 12.

Eentje uit oude doos deze van Ronnie Tober. Iedere avond, ja, iedere avond zijn we lekker bij je op Bingo FM met heel veel fijne muziek. En nu ben ik aan de beurt. Timo's avondshow tot 10 uur vanavond. Lekker muziek luisteren. Met nu Femke Hengeveld. Feestje.

De sfeer zit er lekker in op de vrijdagavond met Charlène. En een bosje rozen voor je moeder. Nou, een bosje rozen voor je moeder. Heeft wel verdiend, toch? Wat het allemaal voor je gedaan heeft. Je hoort het natuurlijk op Bingo FM. Met nu Marlène. Lekker in mijn vel.

Nee, die maak jij zeker niet meer kapot. Joris Stella met Van mij geen tranen meer. En ik heb de zomershit voor je klaarstaan. Justin de Welt is de hitlijsten binnengesprongen enkele weken geleden met deze plaat. Cheerio.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

kijk een beetje naar buiten. En de zon schijnt nog. Nou, schijnt nog. Hij is een beetje ondergegaan inmiddels. En hier en daar verschijnen er ook al wat sterren. 1 miljoen sterren. Ik moet even flink tellen daarvoor. Maar de Frank Boeiengroep heeft die tijd voor mij wel genomen. Je hoort dus op Bingo FM met 1 miljoen sterren. Timo's avondshow, leuk dat je erbij bent. 9 uur geweest. Komend uur ben ik lekker bij je met heel veel fijne liedjes van Nederlandse bodem. Met dit uur onder andere Honey, Jeffrey Hezen. Meestal heb ik John Westfield daar staan met Jella Melo.

kan. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop. Hier drinken

0: is niet perfect.
1: Ja, we zouden zijn, hè, zonder die grachten. Dat voelt wel heel erg leeg. En dat vindt Isabel Usher ook met deze fijne plaat. Ik kom weer thuis aan het begin van jouw weekend. Zometeen komt Jeffrey Hezen eraan. Na deze van Marco Schuitenmaker. Deze.

0: De Spaanse vertaling van loco is ook wel gek. En Jeffrey Hayes is ook wel een beetje gek, vind ik. Maar hij heeft ook wel hele leuke muziek uit, zoals deze plaat Loco. En je hoorde hem hier op Bingo FM. Met zometeen Joey Nicolai, Tinto de Verano. Weer zo'n heerlijke zomerse plaat na deze van Honey. Dat moet echte liefde zijn.
1: Mijn man staat

0: Hey, Imka Marina met Ik ben nog lang niet klaar. En nee, ik ben ook nog lang niet klaar. Komend half uur ben ik lekker bij je. Maar is ook het regionieuws voor je van 9:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrechtstad niet harder dan 30. De maatregel moet straten waar auto's en fietsers samenkomen veiliger maken. En dat is even wennen, zegt de wethouder.
3: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
2: Er wordt op snelheid gecontroleerd met mobiele flitspalen vooral. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En ook wordt er gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en ook vooral veiliger te maken. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. Om dat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. FC Utrecht traint keihard voor het nieuwe seizoen. De coach is tevreden, maar zegt dat er ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. Sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
4: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor, ik kan het alleen niet accepteren.
2: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en in de app. Dan nog het weer. Morgen gaat het nationaal hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Dan wordt het lokaal boven de 30 graden en is er een hoge zonkracht. Advies is dan ook om genoeg te drinken, je huis koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Morgen begint de dag iets bewolkt en daarna wordt het vanzelf warmer.
1: Timo's avondshow.

0: misschien is dit wel de grootste hit de 3A's ooit hebben uitgebracht. Geloof in het leven. Een heerlijke feel-good plaat. Zo lekker aan het begin van jouw weekend. Je luistert naar Timo's avondshow. 9:30 geweest. Komend 9:30 ben ik nog lekker bij je. Met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Sowieso meteen Billy Dans. Na deze van Walter Cruz en Pearl Josephson. Oh, zo mooi deze plaat. Hij heet Breken van de Lijn.
1: Ik lig op

Billy Dans is ontzettend fan van André Hazes. En daarom heeft hij een beetje een ode uitgebracht aan de bekendste volkszanger van Nederland. Met dit liedje onder de titel Hazes. En die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En is Gino Graus met Favoriete Kroeg.

Ja, toch wel een bijzondere samenwerking dit. William Jans, ook wel Nederlandstalige Julio Iglesias genoemd, werkte samen aan deze plaat met Lee Towers. En die kennen we wel van You'll Never Walk Alone. En William Jans bracht wat Spaanse tinten aan dit plaatje toe. Onder de titel Nunca Más Caminarás Solo, You'll Never Walk Alone. En is Ron Verstappen met Helemaal Niets.

0: Bingo FM. En ja, groot applaus voor de man. Lawrence Nicolaas is in de studio gearriveerd voor een nieuwe Na Bed met Lawrence. Tot middernacht is hij bij je met lekker veel fijne muziek zo voor het slapen gaan. Ik wens jou ontzettend veel plezier met hem toe. Natuurlijk ook een heel mooi zonnig weekend gewenst. Geniet er vooral lekker van hè, met vrienden, familie of gewoon met jezelf. Dat kan ook, hè. En ik ga afsluiten met nog één plaat van Tino Martin voor je. Ik kan niet alleen zijn.
1: We gaan weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Het is zoveelste discussie.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Gretje Kot met Ik Ga Door, hoorde je hier op Bingo FM. Op deze vrijdag 10 juli, fijn dat je erbij bent. 2 uur lang naar Ben met Lawrence hier op Bingo FM. En Timo, dankjewel voor jouw avondshow. De laatste van deze maand, en dan ben ik een maandje pleiten in de avond. Ja, want ik ga de ochtendshow doen vanaf maandag. Suzanne Freek nu met Verleden Tijd.

De verleden tijd van Suzanne en Freek. En vanavond draai ik ook gewoon weer foute momenten hoor. Dus laat het even weten. Heb je een suggestie? Geef hem door via lawrence@bingofm.nl met de app of via mijn eigen Insta @LorsDuclaas. Gaan we naar Zeist. Henk Dissel is dit met Waterpas.

een klassieker van Frank en Mirella hier op Bingo met de verzonken stad. We gaan zo dadelijk naar een fout momentje. Eerst naar Laura Heijgen, als ik jou die krijg.

Laura Heijgen met Als ik jou niet krijg, hoorde je. En ja, we gaan naar een fout momentje. Straks ook nog een fout momentje hoor. Vandaag gaan we gewoon lekker knallen. Want het is de laatste naar Bad Lawrence van deze maand. En dan ben ik een maandje pleiten. Want ik ga vanaf maandag de middagshow doen. Gewoon bingo in de middag. En in de ochtend van 8 tot 10 ga ik Fred overnemen met de ochtendshow hier op de stadszender van Utrecht. Dus een beetje rust, dat is wel fijn dan. Gaan we naar Eiffel 65. 9 minuten voor half.

Banner, onze Utrechtse sterren. Ik droom alleen alvast van jou. Het is trouwens, ik droom alvast van jou. Ja, het kan allemaal. We gaan naar Bob Offenberg met Nergens Anders.

Mart Hoogkamer met Lange Frans, ik laat je gaan. We gaan naar Treintje Oosthuis, de titelsong van Abeltje in de jaren 90. Dit is Vlieg bij me mee. Ik ben Bart Lawrence, ik ben er tot middernacht op deze vrijdag 10 juli. En het wordt alleen maar warmer, 30 graden morgen zelfs. Ach ja, moet eigenlijk niet meer aan denken.

Loser van Roxy Dekker. We gaan naar Menzo Kortlandt. Ja, en tot kort was hij nog presentator van Shownieuws. Althans, hij was verslaggever. Sukkel in Amsterdam. Ik zag

0: De slow versie van Adrenaline van Crisscross Amsterdam met Zoe Turan. Daar krijg je niet echt Adrenaline van, hè? Nee. We gaan nog eentje doen, Frans Halsema voor haar. Zo dadelijk het NOS-journaal van 11 uur. Daarna nog een uurtje naar Bebbe Lawrence. Blijf erbij, graag tot zometeen.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze. In mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens de organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

maar weg van Jannes. En er komt zo dadelijk nog een tweede foute moment aan, hoor. Blijf lekker luisteren. Je hoort hem zo dadelijk namelijk naar Frans thuis met Lange Frans en voorhoede Tour de France. Hey Fransie! Je m'appelle.

0: magnifiek.
1: Frans-Duits, lange Frans met voorhoede Tour de France. We gaan naar Andrea Bocelli met Sarah Brightman. Time to say goodbye. Een bonsoir liedje op de vrijdagavond.

De overgangen zijn er vanavond wel gigantisch hoor. Van Tour de France, van Frans Duits en Lange Frans met Voorhoede. Hoorde je Sarah Brightman met André Bocelli, Time to Say Goodbye. Lenny Koer, de troubadour, zo dadelijk naar Robert van Hemert. We gaan naar de gevangenis, hier in de Bamberd Lawrence op Bingo FM.

0: hoorde Zero Zero Party met zanger Alex Fiesta aan de Costa. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was de laatste Nabij Madorns van dit seizoen. Ik ben er weer ergens halverwege augustus met Nabij Madorns. Ik ga er een tijdje tussenuit in de avond. En dat heeft te maken met dat ik de ochtendshow ga doen. Ik vond het erg leuk. We gaan gewoon weer vol vertrouwen verder. Hopelijk heb je genoten ook. En ik vind het wel even weer jammer hoor, de avond. Maar het komt wel weer goed hoor. Allemaal, alles komt weer goed. Ook met Lawrence. Ja, zeker. Carlo en Irene, 3 minuten, daar sluit ik mee af. Ik zeg een fijn weekend, fijne vakantie. En maandag ben ik er weer om 8 uur met de ochtendshow. En in de middag bingo in de middag. Ik zeg, slaap lekker en bedankt voor het luisteren. Bye bye.
1: Zeg Irene.

0: Dag Roland. Ik ga naar bed. Welterusten.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Stefan Stroom met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Joppie. Gaat lekker zo, hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet, hè? Ik werk maar eigenlijk een schompers.

wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drinkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.